0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
4: 105.5
5: Ja, en dan hebben we weer uurtje, factuurtje.
6: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, uurtje, factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
5: Ja, luister, daar zit toch iemand anders met de handen aan de knoppen van mij. En dat gaat helemaal fout natuurlijk, hè. Maar uurtje voor uurtje, we hebben helaas vandaag geen gasten. Ik heb 1 gast en dat is Ellen. En we gaan gewoon zelf Ellen versus Rob doen.
7: Ik ben geen gast.
5: Nee, daarom. Je bent Ellen versus Rob. Dus we gaan gewoon gezellig praten over allerlei dingen. Ik moet toch even eerst... Nee, we gaan eerst muziek luisteren.
7: Ik wil mijn telefoon even openzetten.
5: Zullen we jou ook openzetten? Mag je ook luisteren? Maar we gaan gewoon lekker even beginnen met They Don't Play Our Love Song Anymore.
7: Oké.
5: Van Maan. Hadden we eerst maar eens even beginnen. Moet ik het ding ook nog aanzetten? Ja, je...

0: Nou, we gaan beginnen. Ik ben heel blij vandaag.
1: Ik ben het wachtwoord even aan het intypen.
0: Oh, oké, dus ik mag nu even niet praten tegen jou. Nou goed, dan gaan we niet praten tegen jou.
1: Nou, je mag wel
0: Weet
1: praten.
0: Je hoe warm het gaat worden morgen?
1: 31 graden.
0: Ja, 29 graden in Elburg. Ja, misschien een wapenveld. 31 graden, maar goed. Je zit ook. Nee, want jullie zitten de bos in, dus er moet alleen maar minder wezen.
1: Ja, dat ligt eraan.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké, nou, mijn hond vindt er helemaal niks aan.
1: Nee, het is warm.
0: Ik kan geen groot rondje met hem doen en alles. Maar nogmaals, ik ben hartstikke blij.
1: Ja, waarom?
0: Ik heb een schilderij.
1: Oh ja.
0: Ik heb bij dat hoe heet het ook weer, Huppelen in de Vesting, wat er van de week was, dat gebeurde, heb ik een schilderij gekocht.
1: Ja. Zij was in uurtje factuurtje, hè?
0: Sona was in Sona Nomoya, die was in uurtje factuurtje.
1: Ja, ja, leuk mens.
0: En was heel gesproken. Toen liet ze hem ook een schilderij zien. Denk, nou god, dan ga ik toch even kijken. Dus ik ben twee keer in Elburg op de zaterdag rondgelopen. En daar hing het schilderij. Ik vond het zo geweldig. Dus ik heb het uiteindelijk gekocht.
1: Ja.
0: En nou, het leuke van het hele verhaal is, vandaag ging ze een opruimen, ophalen al. Dus ik mocht met haar de schilderijen oppakken. En die heb ik maar meteen doorgebracht naar de lijstenmakerij Pol, van de Pol.
1: Ja, daar heb ik mijn paard ook in laten lijsten. Die doet dat fantastisch.
0: Maar goed, maar het verhaal van, ik zeg, goh, zeg maar, wat voor lijst zou jij eromheen willen hebben? Want jij bent tenslotte de moeder van het schilderij. En dan iemand gaat proberen hier alle knoppen goed te krijgen. Je hebt gewoon een verkeerde microfoon.
1: Nee. Oh, okay. Ik probeer. Kijk, nu zit hij precies mooi in het rood. Ik heb net even gefine-tuned. Komt helemaal goed.
0: We gaan eerst met muziek luisteren, want je zit ook niet mijn verhaal te luisteren.
1: Jawel, je hebt dat.
0: Zullen we eventjes Ferrari kijken?
1: Ding, laat je inlijsten.
0: Gaan we Ferrari kijken.
1: Oké, nou dan praten we daar zo wel over.

0: schilderij heet wat ik gekocht heb. Schandalig is dat eigenlijk.
1: Ik dacht dat jij geen schilderijen meer mocht kopen.
0: Nee, is een ander verhaal.
1: Ja, maar je hebt toen toch in Engeland een schilderij gekocht? Ja, dat was er ook al één te veel.
0: Nu, we kunnen wat schilderijen schuiven.
1: Oh,
0: ik heb een heel mooi plekje boven de banken. Maar het aardige is, dan ga ik toch even mijn verhaal vertellen. Dus ik zeg tegen Sonna, van moet je horen, jij bent de kunstenaar, dus jij bent ook de moeder van het schilderij, et cetera, et cetera. En wat voor lijst moet er omheen? Nou, zeg ze, ik heb niks met lijsten, want ik hang altijd mijn schilderijen naakt neer.
1: Ja. Daar moet je van houden.
0: Ja, maar naakt neer. Dus nou, Kees, vind je het leuk als je dan met Van der Pol lijst te maken? Dat was best een beetje moeilijk om een afspraak met hem te maken. Maar goed, is dat gelukt uiteindelijk? Nou, kwart voor één stonden we daar. En ze vond het hartstikke leuk om een lijst uit te zoeken.
1: Dus zij heeft geholpen met de lijst?
0: Ja, uiteraard. Ja, want hij gaat ook nog eens een keer, de schilderij gaat ook nog eens een keer in het najaar naar de koninklijke huppelepup toestand.
1: De koninklijke
0: uitgeleend.
1: Stallen?
0: Nee, dat is een van de koninklijke series. Schilderijen waar prijs uitgereikt wordt. Dus ze is ook hartstikke trots op dat schilderijtje. Dus ja, nou ja, goed. Dus we stonden kwart voor één. En om 1 uur was de lijst uitgezocht.
1: Wat
0: leuk. Best moeilijk is dat. Want het is ik wou toch de open karakter van het hele. Ik wou hem eigenlijk, toen ik keek, zei ik moet er eigenlijk een lijst omheen zetten. Maar dat vind ik ook niet. Dus ik heb een hele mooie lijst eromheen.
1: Oké, en je hangt hem niet op de zaak?
0: Nee, hij gaat lekker thuis boven mijn bed. Ik wil gewoon. Het is ook heel leuk, want ze hebben heel groot schilderij ervan gemaakt. Het is een impressie van protesten op het Muntplein in Amsterdam.
1: Ja, wat zij vertelde is dat zij naar buiten zit te kijken.
0: Ja,
1: en
0: klopt.
1: Daar gebeurt van alles. En daar al die fragmenten van wat er gebeurt, neemt zij in dat schilderij.
0: Ja, klopt.
1: Dus als er brand is, dan zie je dat ineens. En dat doet ze echt. Dat is heel erg leuk. Je raakt nooit uitgekeken.
0: En ze had 3 kleine schilderijtjes gemaakt erbij. Die hingen er ook omheen. Goh, zegt ze. Ik had een prijs met haar afgesproken. En ja, dan krijg je ook die 3 kleine schilderijtjes bij. Maar dan moet je wel zeker weten dat je ook ophangt. Ja, ik zeg natuurlijk ga ik die ophangen.
1: Ja, leuk. Echt superleuk.
0: En
1: ontzettend leuke kunstenaar ook.
0: Ja, ze zingt. Haar moeder is Angela Groothuis. Die was er ook bij.
1: Nee, maar Lazarus op. Echt, meen je dat?
0: Die was erbij.
1: Zij de dochter van Angela Groothuis?
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Waarom heb je dat niet verteld?
0: Je hoeft niet alles te weten.
1: Ik ben dol op Angela Groothuis. Okay, zeker met de tribute Battle of the Bands. Dat
0: aardig,
1: weet je toch?
0: Het aardig van het heel verhaal. Je herkent het niet. Als je niet weet dat Angela Groot is, dan herken je het niet echt. Maar goed, het is niet opgemaakt toestand. Dus we lopen even een ogenblik in Elburg. En nou, uiteindelijk hebben ze Angela ook meegegaan. Want haar vader van Angela, die was lijstenmaker in Amsterdam. Dus nou, heel verhaal aan het. Dus het was best een leuk verhaal. Maar uiteindelijk lopen we weer over de knip heen. Nou, we gaan even een bakje koffie drinken. Dus we gaan met z'n drieën een bakje koffie drinken. En weet je het leuke effect? Haar stem die herken je uit al duizenden.
1: Ja.
0: Dus er kwamen al mensen voorbij en die keken niet naar Angela, maar die hoorden stem. Oh, dat is alles.
1: Onbekend voor. Ja, wat grappig.
0: Dat is echt heel leuk. Ja, dus wat dat betreft was er een beroemdheid in Elburg.
1: Ja, maar leuk. Ik had dat nooit ingeschat dat zij haar dochter was.
0: Ja,
1: maar ze heet ook niet Groothuizen van achternaam.
0: Nee,
1: toch
0: mooi.
1: Wel? Dat is haar man.
0: Groothuis is een vrouw. En haar man, ex-man, was mooi.
1: Ja, dus, natuurlijk. Ja. Oh, wat leuk.
0: Dus dat was best leuk. En we hadden net even over Amsterdam. Dus we gaan eventjes luisteren naar de stad Amsterdam.

0: Goh, die ging even snel, zeg. Hey.
1: Moet je ook even vertellen wie dat is, hè? En de knop even, ja, dat.
0: Ja, ik ben helemaal verslag. Nee, ik moest dat zoeken. Wat zeg jij? Dat was Letitia, ja.
1: Ja. Dan gaan we even terug naar Angela.
0: Ja, vertel.
1: Groothuizen. Ja. Nou, behalve dat ik weet dat er volgend jaar weer een nieuw seizoen komt van de Tribute Battle of the Bands.
0: Ja.
1: En dat behalve Cesar Zuiderwijk, Spikey, Angela Groothuizen daar ook weer van de partij is in de jury. Komt er een musical? Jij hebt iets met musicals. En ik zag een klein stukje op het internet voorbij komen. Dus ik dacht, ja, we moeten dan maar een liedje van de Dolly Dots draaien. Maar nee. Ik denk, jij bent van de musicals. Vertel eens wat. Heb je er wat over gevonden?
0: Wanneer was het? Wanneer heb ik... dinsdag heb ik natuurlijk heel gebruikt over gehad.
1: Dat heb ik natuurlijk niet gehoord.
0: Toen was jij er niet.
1: Nee, ik was er niet.
0: Was het etentje trouwens lekker?
1: Ja, heel lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waar hebben jullie gegeten?
1: In, hoe heet dat? Het voormalig spookhuis, maar dat heet nu anders. In
0: voormalig spookhuis.
1: Ja, dat heette het spookhuis. Dat heet nu... Oh jeetje. Nou, als jij even doorpraat, dan zoek ik het even op.
0: Nou, Dolly Dots, ze komt inderdaad een...
1: De Voorburcht, sorry.
0: Ken ik niet. Maar
1: heerlijk.
0: Het was wel lekker.
1: Ja, feestje. Oh, okay. Echt heel erg leuk. En lekker buiten gegeten.
0: En waar is dat?
1: Hattem in de stad.
0: Oh, okay.
1: Nou ja, stad. Ja, stad. Hattem is een stad. Ja,
0: ik heb laatst ook in Hattem gegeten. Dat was, hoe heet het ding, aan het water. Maar vond ik wat minder, eerlijk gezegd.
1: Oké, nou dit is een feest.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, ga ik zo. Als we even over de Dolly Dots praten. Inderdaad, 2027 is die musical. En het dichtstbijzijnde is in Zwolle, de Spiegel.
1: Oké.
0: 13 en 14 en 15 oktober. 2027.
1: Ja, dit moet je altijd een beetje van tevoren boeken, of
0: je
1: niet?
0: Moet al juist goede kaarten, dat moet je nu boeken, ja.
1: Anders.
0: Ik heb toevallig gisteren of van de week heb ik Titanic geboekt. En de Cats. Niet Cats, dus de niet de...
1: Cats, de musical. Ik dacht dat jij naar de... Ik denk, is er nou ook al van de band, de Cats, van Piet Veerman?
0: Nee.
1: Van Sailing Home.
0: Dan moet je bij Willem wezen. Maar.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Hij is fan, dat moet je hem vertellen.
0: Ik vind dat hopeloos muziek. Dus dat, de Cats, de musical.
1: Nou, het zijn wel muzikale gasten. Dat weet je. Ik ben dan ook niet zo van de drieërs, maar dat zijn wel hele muzikale jongens.
0: Nou, hallo, de drieërs is niet te vergelijken met de Cats, hoor.
1: Oh, sorry.
0: De drieërs zijn heel erg goed.
1: Het is wel familie, toch?
0: Is dat zo? Nee, ja.
1: Het is een normaal familie.
0: Ze komen allemaal in Volendam, maar goed. Laat jij eerst... Hebben we het liedje al gehad? Nee, we hebben nog niet.
1: Nou ja, ik ben helemaal niet zo van de Dolly Dots, maar ik denk, dat is misschien wel leuk om even een nummer... Misschien luistert de dochter van Angela wel. Je weet het niet.

0: Ja, dat was de Dolly Dots.
1: Dat waren
0: ze. Zou jij naar zo'n musical gaan? Nou, ik moet zeggen, laatst ben ik met Doe Maar de musical geweest. Dacht ik van, nou is ook niks. Maar dat was geweldig. Maar dat is ook lekkere muziek natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Ging achter elkaar door ging dat.
2: Doe Maar lijkt me hartstikke leuk. Queen is een musical van.
0: Ja.
2: Dus dat leek me ook wel wat. Ja, ik ben wel naar Hair en zo geweest.
0: Ja.
2: Hair en Miss Saigon ben ik geweest.
0: Ja, dat is uit de middeleeuwen.
2: Ja, maar ik ben toch ook uit de middeleeuwen?
0: Okay, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Zal ik eens een heel leuk sprongetje maken?
0: Nou, vertel eens.
2: Nou, we hadden het net over wanneer de Dolly Dots naar Zwolle kwamen.
0: Ja.
2: En ik ga zondag naar de Spiegel.
0: De Spiegel.
2: In Zwolle. En wel naar Huub Stapel.
0: Oh ja.
2: En dan ga ik iets doen wat jij al gedaan hebt. Mannen komen van Mars en ja. Vrouwen van Venus. Is ja. Dat leuk?
0: Voor vrouwen is het heel leuk.
2: Oh ja? Mannen die balen.
0: Nou.
2: Worden die op? Nou, hij is toch een man?
0: Luistert jouw vriend nu?
2: Ik denk het wel.
0: Oké. Nou goed, dat zal ik niet zeggen.
2: Wat?
0: Nee, het is best wel leuk.
2: Nee, ja. Hij is zelf een man.
0: Ja, daarom.
2: Dus hij neemt de mannen toch ook wel een beetje op de hak, of
0: nou,
2: niet?
0: Nou ja, alleen maar op de hak.
2: Alleen maar de mannen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Niet de vrouwen?
0: Nee, niet echt.
2: Oh.
0: Maar dat maakt niks uit.
2: Daar heb ik er nu al zin in.
0: Je gaat echt genieten ervan. Josep okay. Is ook echt heel erg genoten.
2: Nou, zij heeft iets verteld over schilderen en knoeien en met een kwast. En weet ik het allemaal. Dat vond ik al heel herkenbaar. Dus nou, ik zal er dinsdag alles over vertellen.
0: Oké. Okay. Hey, ja, nou goed. Duidelijk, we gaan het meemaken. Ik ben heel erg benieuwd wat dat betreft. 28 mei 1932, wat gebeurde er toen?
2: 28 mei 1932. Nou, ja. Toen had Einstein, weet ik veel.
0: Nee, er waren scheepsfluiten gillen op 2 minuten over 1 op 28 mei 1932. Wat de afsluitdijk gedicht.
2: Oké. Okay.
0: En sindsdien hebben Flevopolder en de Noordoostpolder. En wat hebben we nog meer voor polders? Nee, dat zijn de 2 polders hè, die we hebben.
2: Ik, ja.
0: Als hadden we geen Almere gehad, hadden we geen Lelystad gehad.
2: Oké.
0: Okay. Nou, dat is een leuke bijkomstigheid.
2: Heel mooi.
0: Of niet? Je ja. Zit met te kijken van, nou, het zal
2: allemaal.
0: Ik vind
2: het echt het nieuws van de dag.
0: Ja, daarom. Ik vind het heel krap. Ik zie dat helemaal hier staan. En denk, nou, dat is hartstikke leuk.
2: Oké.
0: Okay. Ik mag geloof muziek draaien. Don't put it on me.
2: Annemarie.

0: Annemarie.
1: Annemarie. Ja. Wat else zullen wij bijna zeggen? Hoe else?
0: Van den Berg.
1: Van den Berg.
0: Uit een hoge haak. Hoge Enk. Ja. Hey, even kijken. Nou, wat hebben we er meer over?
1: We moeten even over het weer praten, want het wordt code geel.
0: Ja.
1: Code geel.
0: Ja, ja, ja, nou.
1: Nou, dat is heel link.
0: Ik heb airco op de zaak.
1: Heb jij airco op de zaak?
0: Ja, en thuis op de zon.
1: Maar straks krijg je weer allemaal van die hagelballen op je auto. Pas
0: ja,
1: maar op.
0: Ja, dat zou kunnen. Het probleem wat wij hebben eigenlijk is, voor mij heeft Albert het last van onweervliegjes.
1: Oh?
0: Ik kom helemaal om van de onweervliegjes. Ik heb nu die groenbak is weer geleeg. Dus weer goed uitspuiten. Maar in huis ook allemaal nimieren en onweervliegjes.
1: Maar het is onweer. Zijn het geen maden in de prullenbak?
0: Nee.
1: Oh. Oké. Okay. Nou, jij zegt van het zal wel. Om 5 uur morgen, stipt.
0: Ja.
1: Tot 8 uur, stipt.
0: Ja.
1: Is het code geel?
0: In Elburg.
1: Ja, in Elburg. Ik heb het even opgezocht.
0: Oké.
1: Okay, nou. We kunnen wel een beetje water gebruiken, hè?
0: Die harde regens heb je ook niets aan. Dan wordt de grond weer dichtgeslagen.
1: Heb jij wel iets groens in de tuin?
0: Wat? Ik heb een heleboel groen in de tuin.
1: Je hebt het toen laten groenen.
0: We geven ze helemaal geen water.
1: Nee?
0: Nee, laat ik moet zeggen, ik heb een perfecte tuinarchitect destijds in de handen genomen.
1: Ja,
0: een hovenier. En die hebben ze dusdanig gedaan dat wij weinig problemen hebben. Altijd groen in de tuin. Ik heb geen gras, hè, maar wel groen. En ik heb geen tegels in de tuin.
1: Nee, oké. Okay. Nou, bij ons is wel wat water nodig.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Zo'n landgoed heb je dat wel nodig, ja.
1: Ja. Hé, moet ik nog even wat vertellen over mijn nieuwe paard? Is misschien ook nog wel even
0: Vertel.
1: Nou, we hebben inmiddels... Het is een ontzettend drama geweest. Maar een nieuw paard.
0: Ja.
1: En zij heet Didi.
0: Oh, Didi.
1: En Didi is heel erg aandoenlijk. Ja, het is echt een heel aandoenlijk dier.
0: Ze lijkt op jou.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Is het een reu of is het een Mary?
1: Is het een teef? Ja, het is een Mary. Married at First Sight is het. Ja. Nee, het is echt een heel leuk dier. Heel bijzonder paard. Heel gevoelig.
0: Nou, blij.
1: Tig keer verhandeld. Nou ja, omdat jij gisteren ook vertelde over iemand die zo vreselijk in een moeizame positie zat.
0: Ja, die zou ik ook met je opnemen. Jij met
1: ja, dat
0: heeft
1: ze nog niet gedaan.
0: Okay,
1: ik kan ook haar wel even bellen. Maar ik wou even zeggen hier op de radio, dat klopt. In mijn zoektocht om een leuk rijpaard te vinden was een drama. Echt, daar klopte allemaal niks van. En nu zocht ik een gezelschapper, maar dat was nog een groter drama. Echt, er is allemaal met die paarden wat aan de hand. En wat ik ook best wel erg vind, dat wil ik toch wel even zeggen, is dat mensen dan zeggen van ja, je begrijpt wel dat, dat ik hem bij jou wil als bij de maatje. Want dat zocht ik en dat was ook
0: ja,
1: prima.
0: Ja, het verhaal is, je kan niet één paard hebben, maar je moet altijd twee paarden hebben.
1: Precies, dus ja, ik heb een rijpaard. Ik wil niet per se twee rijpaarden, maar ik heb wel een extra paard nodig.
0: Een gezelschapsdame.
1: Ja, gezelschapper, ja, bij de maatje. Maar dan zeggen ze dus van, je zult wel begrijpen dat ik wil graag rijden. Dus ik wil eigenlijk wel van dit paard af. Ik denk, ja, ik zou ook wel eens willen rijden. Dat is, ik vind best wel erg dat heel veel paarden toch ook weg moeten.
0: Ja.
1: Omdat ze dus niet meer bereden kunnen worden. En ik merk met dit paard, hier kan je ook niet meer op rijden. Ja, het zou nog wel kunnen, maar ik denk het beter van niet.
0: Is 17 is die?
1: 18.
0: 18.
1: 18. Maar ze is heel gevoelig. Maar dit is zo'n bijzonder paard. Dat ik denk, er is misschien wel veel meer te beleven dan alleen rijden. Dus
0: je
1: dat
0: bent,
1: ga ik uitvinden. En dat zal ik ook
0: blij,
1: vertellen.
0: Zo hoor, zo
1: ja, ze is echt leuk. Het
0: de laatste
1: is echt...
0: weken heb je natuurlijk allerlei narigheid gehad. En,
1: ja. En daar ben ik ook nog niet klaar mee hoor. Maar ze zijn echt met z'n tweeën rustig. Dus dat is echt wel heel lekker.
0: En je kan ook, die andere kan ook weg. Je kan rijden met die andere.
1: Nou, zover ben ik nog niet. Die is helemaal van conditie af natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus die ben ik nu langzaam een beetje aan het opheuwen. En ik ben dus
0: heb
1: ook...
0: Heb je ook zo'n mol in je rij?
1: Dat kwam mezelf. Maar...
0: Jij hebt een soort molen erachteraan.
1: Nee, je kan op de grond wat doen. Je kan natuurlijk ook rijden waar die ander naast loopt.
0: Ja,
1: maar dat gaat nog niet helemaal makkelijk. Maar ze is er al pas 2 weken. Dus je kan nog niet verwachten dat ik dan nu een uur weg kan.
0: Waar komt ze vandaan? Welke plaats?
1: Laren bij Deventer.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, okay, nou leuk.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd in ieder geval.
1: Ja, leuk hè? Dus hierna ga ik niet meer zeuren over paarden. Dat is afgerond.
0: Dat maakt er niks uit.
1: Nou.
0: Ga je nog naar de WK toe?
1: Waar is dat? Bij Trump?
0: Amerika,
1: ik kom er niet meer in,
0: Trump,
1: denk ik.
0: Trump en Mexico volgens mij. En Canada niet. Mexico. En een kaartje bij de WK kost rond de 6.000-7.000 euro.
1: Oh. Oh, maar dan ga ik naar al die wedstrijden.
0: Dus ze hebben gigantisch veel problemen dat de kaarten niet verkocht worden.
1: Maar waarom is dat zo duur?
0: Ja.
1: Dan kunnen mensen toch... Nee, maar weet je, wij hebben zoveel over Trump gezegd. Wij komen dat land niet meer in. We gaan gelijk het cachot
0: in. Nee, dat houdt inderdaad meteen op. Maar hier een beetje, nou ja, goed. Dan praat je nog ineens over finales en dat soort dingen meer. Maar dat is te krankzinnig voor allemaal. Kijk,
1: wie gaan daar naartoe? Daar kan een normaal iemand toch niet naartoe?
0: Nou ja, vaak worden die kaarten al mars verkocht aan bedrijven. Dat wordt op de bedrijfswinst gekocht.
1: En komen ze daarna op de zwarte markt?
0: Nou nee, dan ik kan me herinneren, ik ben 2 keer Olympisch Speler geweest. En daar waren die prijzen ook best in het land. Dan ben ik op de Olympisch Speler geweest. En daar waren de prijzen, dan praat ik over 76. Maar daar waren... 96, sorry. En daar waren de prijzen die aan kaartje kosten ook minimaal $400-500.
1: Ja, maar dit is $7,000.
0: Ja, nou ja, goed. De tijd het verspreidt zich een beetje. Nu
1: nou ja,
0: is Trump,
1: alle prijzen gaan omhoog, wou je zeggen. Nou, ik vind dat wel schandalig.
0: Ik in voetbal, Nederlands team, kijk ik altijd naar nadeel. Alleen wat ik nu heb, is dat ik nog s'nachts moet gaan kijken. Dat is een beetje lastig eigenlijk.
1: Nou nog eens wat.
0: Ik in slaap.
1: Zijn we enigszins een beetje klaar voor? Wordt het wat? Of zijn we niet echt in vorm?
0: Dan moet je onze bondscoach vragen.
1: Wie is dat, deze ronde?
0: Ja, dat weet je toch
1: wel. Nee, dat weet ik
0: weet
1: niet.
0: Weet je het niet?
1: Verhaal? Nee.
0: Denk er maar even over na. Maar,
1: ik zoek het gewoon even op.
0: Oh, je zoekt het gewoon even. Ja. Je bent echt niet... Maar goed, een kaartje. En dan moet je nog naar vliegen ook, hè? En dan heb je 1 kaartje.
1: Wie is de bondscoach van Marokko? Komt er gelijk naar boven. Of van Suriname. Het elftal komt al niet voorbij.
0: Suriname, dat weet ik wel. Maar goed, ga ik je ook niet vertellen. Mag ik muziek draaien of ga jij muziek draaien?
1: Nee, ik mag. Even kijken, wat gingen we doen? Ja, Roxy Music.

0: Nou, ik vroeg dat net, hè, over het Nederlandse elftal.
1: Ja.
0: Ja, ze staan op een 8e plek bij de bookmakers. Maar ze hebben minder dan 5% kans om het echt te winnen. Weet jij wie de grootste favo's zijn?
1: Nee.
0: Of de licht favo's staat hier letterlijk.
1: Ik zou het niet weten.
0: La Douce France.
1: Ik kijk alleen maar naar het Nederlands team.
0: Frankrijk.
1: Als het niet te laat is.
0: Frankrijk.
1: Oké, dat zei
0: ze. Super irritant, want ik weet nog... Dat was heel lang geleden dat ik met de trein naar Frankrijk ben gereden. En ook de trein ben uitgesmeten. Maar dat heb ik al eens verteld. En dan kom je op Gare du Nord aan. En daar staat dan World Championship dit en dat en dat. Krijgen we dat dit jaar weer? Want ik ga naar de Dordogne. Maar goed, dat terzijde. Ik weet inmiddels dat Ronald Koeman de bondscoach is. Lig even achter, maar... Ja, ik ben niet van dat voetballen, dus het is best knap.
1: Dat moet duidelijk wezen, ja.
0: Maar ik moet jou ook even corrigeren. Jullie hebben geen last van onweersvliegjes, maar van fruitvliegjes.
1: Ja, wat zit daar verschil tussen dan?
0: Nou, alles.
1: Ze hebben allebei, ze hebben allemaal vleugeltjes en zijn irritant.
0: Ja, ja, het onweer toch niet? Ik zal het even opzoeken. Onweersvliegjes versus fruitvliegjes.
1: Ja, doe dat. Even kijken, waar gaan we nog meer over hebben? Want we hebben nog een kwartiertje te voeren. Ja, ik heb nog een leuke. Stel voor dat je Ali B 3 jaar vast moet.
0: Ali, ja.
1: Ja, Ali B. Dan kost je dat, althans de status ons, jij, ik, iedereen, kost je €399 per dag.
0: Oh.
1: Dat zijn de gemiddelde kosten van iemand die vastgezet wordt.
0: Dan moeten ze dus maar veel lucifersdoosjes laten maken.
1: Dus dat is 3 maal 300. Dus €1000 kost een vermogen. Ik mag niet zeggen godvermogen, maar godvermogen. Een vermogen.
0: Een vermogen.
1: Dat kost minimaal 4, 5 ton. Nou, dan kan je toch beter gewoon de doodstraf geven. Dat probleem ook opgelost.
0: Nou, de doodstraf vind ik ook weer zo wat. Maar hoe heet het? Ze kunnen hem wel aan het werk zetten, toch?
1: Ja, ze mogen ook stellen, ze mogen ook werken in de gevangenis.
0: Ja.
1: Want het levert ze €1,11 per uur op.
0: Precies, dus de rest gaat naar de staat of
1: ja,
0: hoe noemen we dat?
1: Ja, de rest gaat naar de staat, ja.
0: Oké, ik heb in de tussentijd even dat fruitvliegen gebeuren opgezocht.
1: Ja.
0: Hoewel onweersvliegjes en fruitvliegjes allebei klein en irritant zijn...
1: Goed zo, zijn we daar
0: behoren ze tot een compleet andere insectenfamilie.
1: Maakt me niks uit.
0: Fruitvliegjes komen op rottend fruit en gistende etensresten af... terwijl onweersvliegjes voornamelijk buiten leven en massaal naar binnen komen... vlak voor een onweersbui. Dus ik zou zeggen voor morgen zandzakken voor de deur.
1: Ja, ja, ja, moeten we daarmee. Ik zal me in ieder geval mijn groen een bak uitspuiten.
0: Ja, dat helpt niet.
1: Nee,
0: dat
1: helpt
0: Wij
1: niet.
0: Wij hadden vroeger zo'n Clico Cleaner. Ken je dat? Is dat nog steeds?
1: Die langs kwam rijden.
0: Ja, nee, dus dan werd dat ding geleegd. En ja, daarna ging hij op de kop bij zo'n ding. En dan had je hem redelijk schoon.
1: Ja, dan kon je het ook zelf uitspuiten.
0: Ja, maar zij zetten natuurlijk gewoon dikke druk erop. Dat werkt wel iets anders dan dat je er met een tuinslang doorheen pielt.
1: Ja, dat begrijp ik. Hoge drugs spuiten of iets dergelijks. Maar goed, we gaan er gewoon meemaken. Wat heb jij nog voor mist? Ben ik al in de beurt?
0: Ja, jij mag een liedje uitzoeken.
1: Mag ik dat? Oh, dan ga ik hoogtevrees doen. Een beetje van wie?
0: Je zal het maar hebben.
1: Ja, daarom. Ik weet nog ineens van wie. Oh ja, uiteraard Bente.
2: Doe ik wat anders met mijn haar? Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Ja, ik zit nou even nieuwsberichten te opzoeken. Maar zie ik geef ogenblik een tekst. Bijeenkomst over oplichting. Bij Parkinson Café Elburg. Dan denk ik van, nou god, er is een probleem bij Parkinson Elburg. Die moet opgelicht.
2: Ja, nee, het is
1: een... Het is een tekst van huis naar huis. Ik denk dat het een verkeerde tekst is. Maar goed.
2: Wat zou de combi zijn van oplichting bij een Parkinson Café?
1: Ja, nee, verhaal. Dus op 10 juni is een bijeenkomst over oplichting. In zaken dat het hele verhaal van Parkinson. Nou ja, dat Peter Vermeulen is al een keer in de uitzending geweest bij ons. En Jos Peuter die gaat uitleggen hoe oplichters te werk gaan. En waar men op moet letten bij telefoontjes, berichten en bezoek aan huis en alles soort dingen. Dus het heeft niet zozeer met Parkinson te maken. Het heeft met wat oudere mensen die inderdaad opgelicht worden. Maar hier staat echt letterlijk van bijeenkomst over oplichting bij Parkinson.
2: Ja, het is een beetje gekke titel.
1: Wat is dit nou, joh? Dat zal toch niet waar wezen. Maar goed, ik ken de organisator. Dus 10 juni. Maar misschien dat we een uurtje of tuurtjes nog eens even kunnen
2: krijgen.
1: Ja, dat
2: zou wel even een goed plan zijn. Want uiteindelijk gebeurt dit dus heel veel. Hè? En er zijn heel veel ouderen die ja, dan toch denken, zou het wel kloppen? Het heeft correct. Te maken ook trouwens dat je door je bank gebeld wordt. Hè? Dat banken zeggen van wij bellen hem niet. Ja, en bij mij is het dan helemaal niet grappig dat ik geen kinderen heb. Maar wat wel grappig is, is dat ik dan ineens een berichtje van mijn dochter krijg. Ja. Dat ze in de problemen zit. Dat ik denk, nou daar hoef ik in elk geval geen problemen of zorgen over te maken. Want die heb
1: dochter.
2: Ik niet. Ja. Maar dat is, ik kan me toch voorstellen dat je denkt van, oké, weet je, hoe zit dat dan? Je weet natuurlijk nu, als het een ander nummer is, dat je gewoon niet moet reageren. Maar ja, er zijn dus heel veel mensen die het wel doen. Hoe triest is dat?
1: Correct, ja.
2: Ja. Oké. Nou, ik had nog iets gevonden over Matthijs van Nieuwkerk. En ik wil nog even een aankondiging doen. Mag dat?
1: Ja, uiteraard.
2: Oké. Ik ben het natuurlijk nu ook allemaal wel weer kwijt. Want zo werkt het natuurlijk ook. Ik heb allerlei...

0: gewoon heel bijzonder wat daar gebeurt. Jongere mensen, ik ben dan wat ouder. Fotografen, schilders, bedenk het. Wij gaan met z'n allen de paarden van de paardenkamp in Soest in beeld brengen.
1: Mooi.
0: Dus wij kiezen allemaal, of hebben inmiddels allemaal onze muzes gekozen. En de oud-eigenaren worden dan ook uitgenodigd. Dat is een heel spektakel. Iedereen is daar welkom. De informatie, de datum is 13 en 14 juni. We zijn geopend van 10 tot 4. De locatie is boerderij Het Gagelgat van de paardenkamp in Soest. Dat is zo even te vinden. Parkeren is gratis en de toegang is gratis. Dus ben je in de buurt of heb je zin om een klein stukje te gaan autorijden, kom alsjeblieft even langs. Zou het ontzettend leuk vinden om je daar te ontmoeten.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Bij deze.
1: Veel succes in ieder geval.
0: Ja. Ja, en dit is het vlinderproject waar Jeannette ons op attendeerde. Een
1: bijzonder vlinderproject op de Elbers van Kingsberg College.
0: Ja, ik wou ze even bellen en vragen of zij het leuk vinden om donderdag bij ons daarover te komen vertellen.
1: Ja, want je zit in Hestekoverdier, zit je gewoon vol, maar dan gaat uurtje voor uurtje gaan we dan praten.
0: Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ik moet even heel kort vertellen, op dat van Kingsberg College werken leerlingen uit de eerste klas aan een bijzonder biologieproject rondom het thema samenleven. En die hebben daar een terrarium op school en verzorgen en observeren rupsen van de distelvlinder die in Nederland voorkomt. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja,
0: rupsen worden natuurlijk vlinders. Dus ik zal even het initiatief nemen, ze even bellen en vragen of ze alsjeblieft even
1: naar
0: de studio willen komen.
1: Maar jij bent niet bang voor rupsen?
0: Nou, rupsen, ja, je weet het. Slangen vind ik niks. Wurmen vind ik niks. Rupsen ook niet.
1: Als je hier stak komen, zie je al met die rupsen.
0: Nee, dat gaan ze niet doen. Die zitten daar in een terrarium.
1: Okay,
0: ze kunnen er ook een fotootje van schieten.
1: Ja,
0: superleuk.
1: Ja, maar oké, goed.
0: Dan gooien wij die wel weer op de website.
1: Mee. Jij neemt contact met ze op en we gaan kijken of ze volgende week om 6 uur aanwezig zijn.
0: Dat gaan wij.
1: Een gratis aankondiging, zeg hij.
0: Dat gaan we doen. Moeten we nog vertellen dat Matthijs van Nieuwkerk nog 1 keer op tv komt?
1: Nou, vertel maar.
0: Nou ja, die gaat een eenmalig programma doen. Ik vind het jammer dat hij niet meer op tv is. Ik vind hem een fantastische interviewer. Hoe je het ook went of keert. Ik ben ook niet veel aan de beurt gekomen qua muziek.
1: Hoezo? Je mag eruit gaan met de muziek.
0: Ja, nou, dat ga ik zo ook doen. Maar moet je eens kijken. 1, 2, 3 liedjes maar.
1: Ja, maar je praat te veel.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat
0: zou ik trouwens mee ophouden.
1: Luister, dit was uurtje factuurtje. En zonder gast. Ja, 1 gast, Ellen. Nou, die praat te veel. Dus
0: maar ik ben helemaal geen gast. Ik ben hier de technicus.
1: Oké, je bent de halve.
0: Behalve dat jij de helft van de knoppen.
1: Ja, daarom. Ik doe het allemaal verkeerd natuurlijk. Maakt het allemaal niet zoveel uit. Wij zijn er volgende week weer. Een prettige avond.
0: Fijne avond.
1: Oh, dinsdag zijn we er weer met
0: z'n tweetjes. Dinsdag zijn we er ook weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl.
1: Antilope Mobility. Specialist in scooters, scootmobielen en brommobielen. Antilope Mobility onderscheidt zich door het bieden van persoonlijke aandacht aan de klant. Daarnaast kunt u rekenen op een uitstekende service waarbij kwaliteit en vakmanschap door jarenlange kennis en ervaring met de door ons aangeboden producten voorop staan. Voor zowel de brommobielen, de scooters en de scootmobielen treft u op onze site ons aanbod aan. Wij proberen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het aanbod up-to-date te houden. Met de brommobielen, scooters en scootmobielen kunt u een keuze maken tussen nieuwe voertuigen en occasions. Antilope Mobility, aan de rondweg 21 in Wezep. 038 376 0077.
2: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

Zo, wat een lekker begin van de zaterdagmorgen. Ja, Modern Feeling van Boston. Een zonnetje door het raam. Lekkere temperaturen, bijna 20 graden. En Willem wordt wakker op de radio. En dit keer niet met Willem. Nee, wie is er nu weer op de radio? Wie is dat in vredesnaam? Hey, goedemorgen.

Time for Living was dat van de Skandaals. Van een lekker begin van een vroege morgen. Ja, ook al met bossen natuurlijk, met Modern Feeling. Altijd leuk om te weten te beginnen. Ja, je luistert mee naar Willem wordt wakker. Normaal gesproken natuurlijk met Willem Rietberg. Maar Willem Rietberg is momenteel afwezig. Mag natuurlijk ook af en toe keer natuurlijk. Hè, want ja, die man heeft ook een rust nodig. En af en toe dan heeft hij een ATV'tje, vakantiedag. Hè. Ja, volgende week is hij het ook niet. Dan mag ik het ook overnemen. Dus 2 weken lang Dries met Willem wordt wakker. Dus ja, misschien wel een beetje Dries wordt wakker op de radio bij Loco en Lou FM. Ja, vandaag alweer de 30e van de mei maand. De ene laatste dag van de mei maand. Ja, dan krijgen we juni. Zo snel gaat dat. Dan gaan we weer richting juni. En juni, ja, dat is de 6e maand. Dan is het alweer halverwege het jaar 2026. Zo snel gaat dat. Ja, luister dus mee naar Willem wordt wakker. We zijn bij je tot 10 uur. Met lekkere muziek op de radio. Ook de oude mannenplaat. En wat er allemaal voorbij komt. Ja, allemaal bij Willem wordt wakker hier. Goedemorgen.

vroeg op de zaterdagmorgen, dan denk je van, zijn er wel luisteraars? Maar ja, we krijgen dan reacties binnen van bijvoorbeeld Albert Leusink. Die is ook al wakker. Albert, hoe gaat het met jou, joh? Hé, hoe gaat het met jou? In ieder geval, Albert, luister er lekker mee. Hier is voor jou, John Denver.

Speciaal voor Albert Leusink deze plaat van John Denver. Annie Song, wel de akoestische versie voor, ja, voor Albert. Nou, ik zie dat Aard ook al bakker is, Aard Bidaar. Nou, Aard Bidaar, we gaan ook een plaat draaien voor jou natuurlijk, hè. Dan doen we dit keer de Roberts.

Krijg toch een leuke reacties op de vroege morgen, op de zaterdagmorgen. Ook Rien Lipkits wakker. Ik zeg, ik ben ook wakker. Ja, hartstikke mooi, Rien. Hè? Luister ook lekker mee, joh. Ja, ook, leuke plaat. Straks natuurlijk ook het regionieuws van Henry van Tull. Al binnengehaald hier, dus dat gaan we straks ook even doen. Tegen 8:30.

Josh Baker met Wild Bird. Ja, die man die was een paar weken geleden nog in een feesttent in Oldebroek. En ja, 80 jaar, over de 80 jaar. En dan gewoon optreden. En ook gewoon perfect zingen nog, hè. Ja, leuk. Josh Baker. Straks het regio weer, maar eerst een plaat van Maggie McNeil. Terug naar de kust.

0: van Staten zet vraagtekens bij afschieten van wolf. Schaapsscheerdersfeest bij Boerderijmuseum De Bovenstreek. Stadsfestival in voormalig gasfabriek in Elburg. En kringloopcentrum Oldebroek nog goedkoper. Goedendag, mijn naam is Hendrie. Dit is het regionieuws op Loco en Lou FM. En daar is hij weer, de wolf. Provincies moeten sneller kunnen ingrijpen als de wolf gevaarlijk gedrag vertoont. Dat vindt het kabinet. Maar juist de vergunning die alvast klaar moet liggen voor het afschot naar een ernstig incident, krijgt nu stevige kritiek van de Raad van de State. Voor de Veluwe, waar de wolf al langer onderwerp van discussie is, kan dat gevolgen hebben voor de vraag hoe snel de provincie straks mag handelen. Voor Gelderland en de Veluwe zijn de nieuwe regels belangrijk. De regio wordt al langere tijd gesproken over aanwezigheid van de wolven. Daarbij gaat het onder meer over incidenten, schade aan vee en vraag wanneer de provincie mag ingrijpen. De Europese beschermstatus van de wolf veranderen in 2025 van strikt beschermd naar beschermd. Nederland moet die wijziging nog verwerken naar eigen wetgeving. De regels waar nu over wordt gesproken zijn nog een concept en dus niet definitief. De laatste zaterdag van mei staat in Oldebroek opnieuw in het teken van de jaarlijkse schaapsscheerdersfeest bij Boerderijmuseum De Bovenstreek. Op zaterdag 30 mei opent het evenement om 10 uur de deuren voor een dag vol ambacht, demonstraties, activiteiten voor jong en oud. Naast schapenscheren zijn er demonstraties wolspinnen, breien, verven en weven. Kinderen kunnen zichzelf proberen te spinnen, een breidiploma halen en gratis onbewerkte wol mee naar huis nemen. Een van de publiekstrekkers zijn demonstraties van schapendrijven met border collies. Ook op het terrein is van alles te beleven. Er zijn ongeveer 20 marktkramen met streekproducten en handgemaakte artikelen. Over het algemeen is een kringloopwinkel niet al te duur, maar bij kringloopwinkelcentrum Oldebroek Oosterwolde aan de Elzenweg kun je echte koopjes scoren. Want de komende weken staan volledig in het teken van korting. Van 27 mei tot 6 juni ontvangen de bezoekers maar liefst 50% korting op de artikelen in de winkel. De actie geldt op het volledige assortiment van de kringloopcentrum. De organisatie laat weten dat de aangekochte goederen in deze periode niet kunnen worden gereserveerd. Bezorging van de gekochte spullen blijft wel mogelijk. Het kringloopcentrum benadrukt dat alle opbrengsten tegoedkomen aan maatschappelijke doelen. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni staat de voormalige gasfabriek aan de Westerwalstraat in Elburg volledig in het teken van muziek, gezelligheid en ontmoeting tijdens het Stadsfestival Muziek bij de Gasfabriek. Bezoekers kunnen beide dagen genieten van live optredens, hapjes, drankjes en een sfeervolle festivalsfeer. De toegang is gratis. En dan nog even in het weer. In het weekend is er wat meer bewolking, maar laat de zon zich ook nog heel veel zien. In het zuiden is de kans op een bui. Verder lijkt volgens de nieuwste berekening droog te blijven. Zaterdag komen de temperaturen in deze regio tot 28 graden. Zondag is het met 19 tot 25 graden wat minder warm. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws, check localmediagroep.nl of download de gratis app.
1: Hendrie, bedankt.

Die is er klaar mee. Ja, de jager loopt momenteel in het bos. Mag hij schieten? Ja, dat is nog maar de vraag. Nou, als ik zo kijk naar het weer. Vandaag nog 28 graden, 23 tot 28 graden. En zon, ja, volop zon. Hè? Dus lekker weer. Momenteel ook. Als ik zo naar buiten kijk. De zon niet erbij. Lekker weer. Lekkere zaterdagmorgen. Hier is Albert West.

Albert West met de Listen. Zo, en dan was hij helemaal. We gaan even kijken wat vanmiddag natuurlijk weer sport op de radio hier bij Loco en Lou FM. Noord-Veluwe Sport begint om 2 uur tot 5 uur. En ja, het is een nacompetitie. Dus vanmiddag in de nacompetitie Overjas tegen SV Wis. Dat begint om 2:30 en verslaggever is Jan van der Bos. En vanmiddag ook de wedstrijd SV Het Harde tegen Hoesik. En dat begint ook om 2:30 en de verslaggever is Arnold van Riesen, normaal gesproken bij WAC. Maar Arnold die reist nu af naar Het Harde voor de, voor de wedstrijd dus van SV Het Harde tegen Hoesik. Presentatie vanmiddag is Gert-Jan Mulder, die zit in de studio. Je luistert mee naar Willem Wordt Wakker. Normaal gesproken natuurlijk met Willem Rietberg. Willem Rietberg heeft vakantie. Ja, die moet ik even bijkomen, die man. Is hartstikke druk. En ja, welverdiende vakantie. Ik mag het even overnemen. Mijn naam is Dries. We gaan je vermaken tot 10 uur. Met lekkere muziek zoals deze van Dana. Fairytale.

Daarna met Fairy Tale. Ja, normaal gesproken heeft Willem ook de oude mannenplaat. En ik heb al zitten te zoeken hier in een local computer. De jingle van de oude mannenplaat, maar die kan ik nergens vinden. Het zal een privé jingle wezen van Willem. Zou heel goed kunnen. Maar we gaan wel de oude mannenplaat draaien. Doen we dit keer met vader Abraham, met de oude man.

Dit is nou echt een oude mannenplaat. Ja, vader Abraham met de oude man. Straks bij de Loco in de Focus. Begin om 10 uur. En de gasten zijn om 10 over 10. Inge de Wit. Moet ik even dit naar beneden doen. Ja. En om 10 over 11 Gerrit-Jan van Tull.

Terry Jackson met Seasons in the Sun. Ik kreeg nog een berichtje van Aad Duis. Weet je wel, de man van de Van Aars tot eeuwigheid. Nou, hij zegt, die oude mannenplaat is die voor mij bedoeld. Nee, Aad. Jij bent nog maar een jonge man, hè. Niet voor jou, maar wel een leuke plaat. Een echte oude mannenplaat. Over een 20 jaar gaan we voor jou draaien. Dan gaan we echt die oude man draaien voor jou dus. Hé, hey, we gaan richting de klok van, 9 uur. Dan gaan we er even uit voor het nieuws en het weer. En straks kom ik weer bij je terug met de tweede uur van Willem wordt wakker. We kunnen nog een leuke plaat draaien van Supertram. Give a little bit. Tot zo.

0: Boerderijwinkel Koenkolk. Voor al uw aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook mooie tulpen te koop. Boerderijwinkel Koenkolk vindt u aan de Koenkolkweg 5 in Oosterwolde. 6 dagen in de week geopend vanaf 8 uur in de ochtend, op zondag gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Connie van der Bos met Weet je wat te doen? We doen geen klap vandaag, we blijven in bed. Nou, momenteel 24,3 graden buiten gemeten. Ongeveer op 1,5 meter hoogte, dus ja, mooi weer, zonnetje erbij. En geen weer om op bed te liggen eigenlijk. Nee, dat vond Connie van der Bos helemaal niet goed. En de radio uit is, dat klopt al helemaal niet, hè? Nee. We gaan verder met Fleetwood Mac, Don't Stop. Luister mee naar Willem wordt wakker. Goedemorgen.

Fleetwood Mac met Don't Stop. Het gaat maar door, hè? Don't Stop. 24 uur per dag op de radio, Loco en Lou FM. We gaan nog even de programmering erbij pakken van de Loco. Even kijken wat er op vandaag allemaal te beleven is bij de Loco. Straks vanaf 10 uur tot en met 12 uur in Focus. We gaan straks nog even kijken wie er allemaal komen. En van 12 tot 2 uur zaterdag lunch met Gerard Boer. Van 2 tot 5 uur Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder. Dus ook op de Loe en ook op de Loco. En van 5 tot 6 uur Gert-Jans Kantine met Gert-Jan Wensing. Van 6 tot en met 8 uur Loco's Muziekschotel. Met natuurlijk Herman Zielhuis. En van 8 tot en met 12 uur, nee, tot 3 uur zelfs, de Heet van de Naal Show met Edgar Koopman. Zo bij de programmering van Loco FM. Straks pakken we dan even de Loe erbij. Maar eerst een Heet van de Naal plaatje.

Zo. Ja, bij Art Duits ging de radio een tandje harder. Ja, met deze plaat. We gaan even de programmering erbij pakken van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Even kijken, even de goede pagina erbij pakken. Ja, eerst Willem wat wakker. Ja, ik heb de goede. En dan vanaf 10 uur tot en met 11 uur politiek beschouwd. Dan vanaf 10 uur tot en met, nee, vanaf 11 uur tot en met 12 uur hashtag over dieren. En van 12 uur tot en met 2 uur op Dokters Recept met Bert-Jan Dokter. En dan Noord-Veluwe Sport van 2 tot 5 uur. Tijdloos, Willem Vlieger. Maar Willem Vlieger was volgens mij afwezig. Dus het zal nog tijdloze muziek zijn, maar dan non-stop. En dan de Weekend Express vanaf 8 uur tot en met 10 uur is dat. En dan muziek carousel, de non-stop hits weer vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Dat allemaal dus bij Lou FM.

vind het zo'n leuke plaat, hè? Genesis, follow you, follow me. Hier bij Willem wordt wakker op een local in de UFM op de vroege zaterdagmorgen. Ja, vandaag alweer 30 mei, de ene laatste dag van de meimaand. Ja, morgen nog 31 mei en dan gaan we weer richting de juni maand. De zesde maand, alweer halverwege het jaar 2026, zo snel gaat dat. Ja. En straks in focus bij Local FM. En als gast een 10 over 10 Inge de Wit. Die gaat praten over de, ja, dat heeft te maken met de oude leerlingen en oude medewerkers van de Nieborg College Lambertse Franken. En dan hebben ze zaterdag 13 juni. Dat is een grote reunie. Nou, ze gaat zij over praten dus. Inge de Wit is uitgenodigd. En om 10 over 11 komt Gert-Jan van Tul. Die is van de VVD uit Oldebroek. En dat gaat over Open Sportpark Centraal staat hier. En om 10 over 11:30 Rita Dokter namens Rondje Kunst. Die komt dus 10 over 11:30. En dat allemaal bij we in focus. En straks dus na dit programma om 10 uur bij Loco FM.

ja, California Blue, nog een keer in de hoogte. Roy Orbison, California Blue. We gaan straks nog het regio nieuws erbij pakken van Henry van Til. Maar hier is deze leuke plaat van de Nits, The Dream. Je luistert mee naar Willem wordt wakker. Inmiddels alweer bijna 9:30. Ja, 4 minuten voor de klok van 9:30.

0: Van Staten zet vraagtekens bij afschieten van wolf. Schaapsscheerdersfeest bij Boerderijmuseum De Bovenstreek. Stadsfestival in voormalig gasfabriek in Elburg. En kringloopcentrum Oldebroek nog goedkoper. Goedendag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Loco en Lou FM. En daar is hij weer, de wolf. Provincies moeten sneller kunnen ingrijpen als de wolf gevaarlijk gedrag vertoont. Dat vindt het kabinet. Maar juist de vergunning die alvast klaar moet liggen voor het afschot naar een ernstig incident, krijgt nu stevige kritiek van de Raad van de State. Voor de Veluwe, waar de wolf al langer onderwerp van discussie is, kan dat gevolgen hebben voor de vraag hoe snel de provincie straks mag handelen. Voor Gelderland en de Veluwe zijn de nieuwe regels belangrijk. De regio wordt al langere tijd gesproken over aanwezigheid van de wolven. Daarbij gaat het onder meer over incidenten, schade aan vee en vraag wanneer de provincie mag ingrijpen. De Europese beschermstatus van de wolf veranderen in 2025 van strikt beschermd naar beschermd. Nederland moet die wijziging nog verwerken naar eigen wetgeving. De regels waar nu over wordt gesproken zijn nog een concept en dus niet definitief. De laatste zaterdag van mei staat in Oldebroek opnieuw in het teken van de jaarlijkse schaapsscheerdersfeest bij Boerderijmuseum De Bovenstreek. Op zaterdag 30 mei opent het evenement om 10 uur de deuren voor een dag vol ambacht, demonstraties, activiteiten voor jong en oud. Naast schapenscheren zijn er demonstraties wolspinnen, breien, verven en weven. Kinderen kunnen zichzelf proberen te spinnen, een breidiploma halen en gratis onbewerkte wol mee naar huis nemen. Een van de publiekstrekkers zijn demonstraties van schapendrijven met bordercollies. Ook op het terrein is van alles te beleven. Er zijn ongeveer 20 marktkramen met streekproducten en handgemaakte artikelen. Over het algemeen is een kringloopwinkel niet altijd duur, maar bij kringloopwinkelcentrum Oldebroek Oosterwolde aan de Elzenweg kun je echte koopjes scoren. Want de komende weken staan volledig in het teken van korting. Van 27 mei tot 6 juni ontvangen de bezoekers maar liefst 50% korting op de artikelen in de winkel. De actie geldt op het volledige assortiment van de kringloopcentrum. De organisatie laat weten dat de aangekochte goederen in deze periode niet kunnen worden gereserveerd. Bezorging van de gekochte spullen blijft wel mogelijk. Het kringloopcentrum benadrukt dat alle opbrengsten tegoedkomen aan maatschappelijke doelen. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni staat de voormalige gasfabriek aan de Westerwalstraat in Elburg volledig in het teken van muziek, gezelligheid en ontmoeting tijdens het Stadsfestival Muziek bij de Gasfabriek. Bezoekers kunnen beide dagen genieten van live optredens, hapjes, drankjes en een sfeervolle festivalsfeer. De toegang is gratis. En dan nog even het weer. In het weekend is er wat meer bewolking, maar laat de zon zich ook nog heel veel zien. In het zuiden is de kans op een bui. Verder lijkt volgens de nieuwste berekening droog te blijven. Zaterdag komen de temperaturen in deze regio tot 28 graden. Zondag is het met 19 tot 25 graden wat minder warm. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws, check localmediagroep.nl of download de gratis app.
1: Hendry, bedankt.

0: Ja, Clap for the Wolfman. Ik zal nog even kijken naar het regio-nieuws van Henry. En wordt het nu, krijgen we vorst? Nou, even goed luisteren, even kijken.
1: Zondag is het min 19 tot 25.
0: Min 19 zegt hij toch niet? Min 19, ik zal nog een keer even kijken. Hier zo, daar, daar.
1: Is het min 19 tot 25
0: min 19, graden? Nou, dan gaan we straks even het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Anders pak ik even mijn jas erbij. Min 19?

0: was Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same. Zo, even het weer erbij gepakt. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag schijnt de zon flink. Het wordt warm, 23 tot 28 graden. In het zuiden komt het tot enkele regen- of onweersbuien. En morgen is het meer bewolking en kan er vooral landinwaarts een onweersbui vallen. De temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En volgende week daalt het kwik tot de 20 graden. En daarbij neemt de wisselvalligheid flink toe. Dus volgende week wordt het allemaal iets anders qua weer. Ja, die min 19 heeft te maken de 90 graden lager, denk ik. Hè? Dat heeft hij zo bedoeld, volgens mij. Ja, die Henry. De oude mannenplaat, we hadden vorige uur de oude mannenplaat. Was de vader Abraham met de oude man. En we gaan nog een oude mannenplaat draaien. Doen we dit keer met Dana Winner. Met de oude man en de zee.

Oude Man en de Zee, in plaats van Dana Winter, de oude mannenplaats van dit uur. Nou, we pakken nog even kijken, vanmiddag ook natuurlijk een 2 uur Noord-Veluwe Sports. We pakken nog even erbij wat er allemaal te beleven is bij Noord-Veluwe Sports. OVJOS SV Wis, de wedstrijd begint om 2:30. Verslaggever is daarvan Jan van der Bos. En om 2:30 ook SV Het Harde tegen Woezig. De verslaggever is Arnold van het Riesen, Arnold van Riesen. Die gaat naar het Harde toe. Tenminste, ik neem aan dat de wedstrijd in het Harde is. En die gaat er verslaan. Dus normaal gesproken Arnold van Riesen in Wezen natuurlijk, hè, bij WHC. Maar hij zegt van, nou, ik ben vrij vandaag. Ik ga naar het Harde toe. Nou, hartstikke leuk. Dus hartstikke leuk van Arnold. En de presentatie is van Gerrit-Jan Mulder. Dat allemaal dus bij Noord-Veluwe Sport is op de Loe, maar ook op de Loco. Dus vanaf 2:00 tot en met 5:00.

Andrew Gold met Lonely Boy. Zo, nog even de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag 3 op. Volgens mij Nadia Moussaid is een Nederlandse presentator, maar ook programmamaker, is vandaag 42 jaar geworden. En Evron Jackson Hoy is een Nederlandse acteur, is vandaag 44 jaar geworden. En Peter Paul Muller is een Nederlandse acteur, is vandaag alweer 61 jaar geworden. En dat zijn de bekende Nederlanders die vandaag jarig zijn. Ja, het is eind mei en het is zomer. En dan hoort deze plaat er wel bij.

de zomer. Het was eind mei. Ja, vandaag ook eind mei. 27,4 graden momenteel al. Dus ook een zomerse temperaturen vandaag. Zo, we zitten weer op. Bijna 10 uur. Dus dat betekent dat...

de studio gaan verlaten. We gaan even stofzuigen en dan gaan we genieten van een bak koffie. Straks in Focus met Arno van Els bij De Loco en bij De Loe Politiek Beschouwd. Ik wens je veel luisterplezier en maar weer tot volgende week. Volgende week ben ik ook bij je met Willem Bordbakker. Dan moet ik er weer vroeg uit. En zaterdag, af en vrijdagavond wordt ook al laat voor mij. En dan, nou ja, dat zal wel lukken. Hey, tot volgende week hoor. Dag hoor.

0: met jouw hartsnelle kloppen van techniek, snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentreff Wezep en Drost Install BV. Kugentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000169 of kijk op www.drostinstal.nl.
3: Dit programma werd mede
4: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden op de wegen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
9: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: is Politiek Beschouwd, het discussieprogramma over politieke zaken in de gemeente Elburg.
1: Ja, een hele goede zaterdagochtend. Hier in de prachtige gemeente Elburg, beste luisteraar, dit is uw lokale omroep Elburg. Het is even na 10, 30 mei 2026, alweer een markante en belangrijke dag in de Elburgse gemeentepolitiek. Want vandaag hebben wij in Politiek Beschouwd te gast de drie fractievoorzitters, of de vertegenwoordigers van de fractievoorzitters.
2: Vertegenwoordiger ben ik tegenwoordig.
1: Ja, precies, inderdaad. Maar in ieder geval allemaal mensen die bij de onderhandelingen richting het lokale bestuursakkoord of coalitieakkoord onderhand hebben bij elkaar gekomen zijn. Aan mijn rechterzijde zit Jan-Willem Valk. Van harte welkom.
3: Dankjewel. Hoe gaat het? Fractievoorzitter SGP. Ook maar de enige in ons midden.
1: Ja, dat zeg je goed inderdaad. Je bent scherper dan ik, Jan-Willem.
3: Nou, dat was dan niet de bedoeling.
1: Nee, nou.
3: Goedemorgen.
1: Dat is minder voor nodig dan het lijkt, Jan-Willem. Welkom. Tegenover Jan-Willem en ook een beetje aan mijn linkerzijde zit niemand minder dan Rick van Veldhuis. Ja. De onvolprezen Rick van Veldhuis, zeg je wel eens.
2: Vazal van Lef, ja.
4: Ja, een beetje partijleider, toch Rick? Daar ben je nog steeds wel, toch?
2: Meer politiek leider, ja.
4: Politiek leider, ja. Kijk, mooi.
1: Talkleader misschien.
4: Talkleader, kijk. Een goed
2: fractievoorzitter. Ja, die fractievoorzitter is ziek. Ja, helaas. Ja.
4: En op vakantie ook nog, toch?
2: Nee, of vanavond niet? Pas. Als was hij wel geweest.
1: Ah ja, precies. Ja. Oké, helder. Lennart Oosterlo. Ja. Geen fractievoorzitter meer. Je bent geïnstalleerd als wethouder.
5: Als wethouder, ja. En ik was lijsttrekker namens Algemeen Belang in de verkiezingsperiode. Weet dat er nu nog steeds? Ja, ik denk het niet. Maar vanuit die hoedanigheid bij de onderhandelingen betrokken geweest. En dan vind ik het ook mooi om nu te kunnen vertellen wat er van gekomen is.
1: Ja. Maar wel een vispoortachtig baken waar de AB-bootjes op navigeren. Toch een beetje eerlijk?
5: Nou, tjonge. Dat klinkt wel eervol, hoor. Ja? Tjonge. Ja.
1: Oké, genoeg geslijmd. Rick?
2: Oh, ik als eerste?
1: Ben je blij dat je mee mag regeren van AB en SGP?
2: Ik weet dat de vorige keer dat ik zei van, wat moet ik ermee?
1: Ja.
2: En toen zei iemand tegen mij, maar als je handen aan het stuur zitten, dan is het toch makkelijker dan als je zonder stuur rijdt. Mm-hmm. Dan kun je dus, in Nederland, coalitieland, moet je dan altijd wat water bij de wijn doen, mm-hmm. hier en daar. Want ja, je kunt niet alles gedaan krijgen. Nee. We zijn niet zoals de Republikeinen en de Democraten in Amerika.
1: Nee.
2: Het is van alles wat. En daar moet je een mooi schilderij van maken. Ja. Nou, dat is ons wel gelukt.
1: Marga zei tegen mij, daarvoor heb ik wel, we hebben wel de nodige meloenen moeten doorslikken. Maar waar zitten die meloenen?
2: Marga, het is dol op meloenen. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje in zit. Maar ja, natuurlijk, weet je.
1: Je zwakt het wat af eigenlijk, begrijp ik.
2: Nou, dat niet. Maar kijk, ik denk dat de SGP net zo goed als dat wij hadden met de SGP van, ja, oké, en waar gaan we elkaar vinden? Ja. Nou ja, goed. En dan zeg ik wel eens vaker tegen mensen, als je elkaar nou gewoon eens gaat leren spreken, gewoon hardop uitspreekt wat je vindt en wat je denkt, dan blijkt de andere partij echt niet zo stug als dat jij hem van tevoren had bedacht. Dus ja, het is ook een kwestie van praten, omgaan met elkaar, elkaar op een gegeven moment ook zien staan en begrijpen wat de uitgangspunten zijn. En dan proberen met z'n allen iets moois van te maken. Want als je namelijk blijft verstarren, dan krijg je de maatschappij waar we momenteel in leven.
1: Helder. Lennart, ik ga je zo vragen om ons een beetje aan de hand door het akkoord mee te nemen. Als partijleider, nog nou niet helemaal meer, maar als, in ieder geval als wethouder van, en onderhandelaar van de grootste partij.
2: Okay.
1: Maar ik wil eerst even aan Jan-Willem vragen. Jan-Willem, de titel van het akkoord is Ja, mits. Dat ja, dat begrijp ik. Hè. Constructief meedenken, dat hebben jullie ook duidelijk gezegd. Maar waar zit die mits nou in? Waar zit dat in? Wat toets je als je zegt ja, mits?
3: Waar we aan toetsen, denk ik, zijn al een aantal richtlijnen die je ook terugvindt in het akkoord. Maar het gaat ook voornamelijk over de ja, mits, wat tegenover nee, tenzij staat.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk altijd uitgaan van ja, wat wel kan.
1: Ja.
3: En dat is heel breed. En dat is wel de het leidende motief eigenlijk geweest door alle dingen die we besproken hebben. Maar we weten ook gewoon heel eerlijk dat we niet, zeker als gemeente, we kunnen niet overal ja over zeggen. Nee. Al was het alleen maar vanwege bijvoorbeeld beperkte financiële middelen. Mm-hmm. Maar een voorbeeld. Mm-hmm. Dus dat mits, ja, dat is eigenlijk overal op te plakken. Want ja, uiteindelijk, we zullen moeten faciliteren, maar we zullen ook de kaders moeten stellen.
1: Dus druk je daar meer je beperkingen in uit? Of zeg maar min of meer je beperkte financiële mogelijkheden, even in dit geval heel scherp te stellen. Meer dan dat je zeg maar de opstelling in de samenwerking benadert.
3: Ja, ja, en we moeten ook eerlijk blijven. Kijk, ja, zonder mits zou wat mij betreft ook gewoon niet realistisch. Nee. En ook niet het eerlijke verhaal. Nee. Maar het is wel een hele andere houding dan nee. Tenzij, hè, want dan moet je dus dan moet je echt komen vanuit beargumenteren waarom het wel zou kunnen. Ja. Terwijl we eigenlijk zeggen, nou, waarom zouden we met elkaar beargumenteren als we een voorstel hebben waarom het niet zou kunnen.
2: Wat ik wel leuk vind is dat jij je focus nu op mits. Er staat ook een kleine letter geschreven.
1: Het zijn twee woorden. De helft van dit
2: ja
1: krediet
2: staat,
1: is dit.
2: Ja staat met hoofdletters geschreven.
1: Nou, ja.
2: Dus ik zou zeggen, leg de focus nou eens op.
1: Ja, ja ik ben toch meer...
2: Je bent echt een Nederlander.
1: Ik ben meer typografisch.
2: Net zoals Nederland zelf zal komen niet verder dan de eerste ronde.
1: Nou, die worden wereldkampioen. Ik geloof dat nou maar.
2: Nee, ik zeg het ook, maar iedereen zegt dat.
1: Ja, nee, dat, ja,
3: maar,
1: ja.
3: Maar dat is ook wel denk ik waar we elkaar kunnen vinden. Ja. Kijk, ik snap dat Rick dit ook aangeeft. Ja. De grote ja met hoofdletters. Dat ook wat ons betreft. Maar ja, ook zo eerlijk zijn. Niet zonder die komma met een kleine mits.
1: Kan ik volgen, maar het is toch de ja is de helft van het verhaal en mits. Hè? Dus je kan zeggen de ja staat groter.
3: Nou ja,
1: maar
3: groter. Is... Misschien is het driekwart van het verhaal. Dat is een semantische discussie misschien. Maar nou ja, het gaat wel over dat we realistisch beleid moeten blijven.
1: Wanneer kwam jij zeg maar... wanneer kwam het geluid tot jou, Jan-Willem, dat je vernam van hey, de AB en Lef die willen praten? Of hoe is dat gegaan vanuit jullie?
3: Nou, en volgens mij is dat vrij voor iedereen vrij duidelijk gegaan. Hè? We hebben natuurlijk voordat de verkiezingen waren als raad al met elkaar besloten dat we een onafhankelijke informateur zouden gaan aanstellen. Dat is ook gebeurd.
1: Ja.
3: Die heeft intensieve gesprekken gevoerd met alle partijen. Nou, en daar uiteindelijk is een voorstel uitgekomen om een formatiefase in te gaan met deze drie partijen. Kijk, wij hebben ook in de reflectie op de verkiezingen gezegd, nou, we zien een grote winnaar en een volgende partij die bijna net zo groot is. En die zien wij zeker de grootste partij laat het voortouw nemen. Mm-hmm. Heel duidelijk uit die informatieronde kwam dat beide partijen met elkaar en daarbij de SGP zagen. Mm-hmm. Nou, ik kan me zo voorstellen als beide partijen bij de informateur hadden aangegeven, nou, wij zien het met elkaar zitten, dat de SGP niet was uitgenodigd. En dat is niet het geval. Mm-hmm. Dus zo is het proces eigenlijk tot stand gekomen. Ja. En zijn we vervolgens... in een heel aantal gesprekken de formatiefase ingegaan.
1: Dat is een hele correcte, maar ook een hele feitelijke beschrijving van wat er is gebeurd natuurlijk. Hè? Dus dat is ook een eerlijk verhaal.
3: Nou, ik hou van feiten.
1: Ja, dat is nee, dat is zonder meer. Nou ja, daarom komen we een hellend vlak. Hè? Maar feiten. Maar wat ik je wil vragen, Jan-Willem. Ik denk dat is natuurlijk een feitelijke beschrijving, maar... Iedereen in Elburg weet natuurlijk wel dat het vooral heel erg de wens was van AB dat jullie erbij waren. Hè? Dus, en dat Lef is constructief, die werkt samen. Hè? Dat zo kennen we ook van de afgelopen 4 jaar. Dus die hebben daar zeg maar... Nou, dat is misschien wel een van de meloenen die jullie hebben ingeslikt, of niet, Rick?
2: Nou, je kunt er een meloen van maken. Als je
1: ja, partjes, dat is niet mijn woord, hè?
2: Als je met partjes opdeelt, is die makkelijk te verteren.
1: Ja, nee, dat is een heel goed antwoord. Maar je snapt... Maar ik heb niks van partjes gehoord, inderdaad. Wat ik terugkreeg. Maar dat terzijde. Maar je ziet dat er van... En dat is ook logisch, want je bent natuurlijk ideologisch veel meer verwant dan AB. Maar is er bijvoorbeeld, wat zit er in het akkoord waarvan je zegt van ja, dat had er zonder SGP niet ingestaan? Wat is nou in het akkoord, zeg maar, iets, een punt waarvan je zegt van ja, dat staat erin omdat wij erbij zijn. Anders had het er niet ingestaan.
2: Ja, ik weet ze zo hoor.
3: Nee, maar goed, om daar nu, kijk, als je het hebt over focus en de manier van bespreken, ik denk dat we dat wel heel groot maken op deze manier.
1: Wat maken we groot?
3: Nou ja, het feit dat de SGP onderdeel uitmaakt van de coalitie. Kijk, wij hebben altijd gezegd, wij zijn een partij die verantwoordelijkheid wil nemen. Die niemand uitsluit. Die op basis van overeenkomst en vertrouwen de gesprekken aangaat.
1: Ja.
3: En zo is het proces ook gegaan.
1: Ja.
3: Dan ga je inderdaad, zoals Rick ook al aangaf, echt kijken van oké, waar kun je elkaar vinden? Er zijn natuurlijk ook een aantal onderwerpen waar we als SGP behoorlijk principieel in staan. Daar hebben we ook het goede gesprek over gevoerd, ook aan het begin. Om heel duidelijk te zijn van oké, hoe kunnen wij in een coalitie op een vanuit de SGP gereden in een geloofwaardige manier aansluiten. Ja. En die gesprekken hebben we goed gevoerd. En vervolgens zijn we de inhoud ingegaan. En ik vind wel mooi om te constateren over hetgene wat hier ligt. Mm. Dat het niet een proces is geweest van ieder met zijn wensenlijstje uitruilen en meloenen slikken.
2: Nee.
3: Maar echt met elkaar kijken, wat hebben we nodig? Waar staan we voor Elburg? Mm-hmm. En dan kom je op heel veel gedeelde thema's. En dan zet je met elkaar her en der wat accenten. Bijvoorbeeld een heel specifiek punt. Wat voor ons belangrijk is, maar niet minder voor de anderen. Is bijvoorbeeld als je kijkt naar zorg. Mm-hmm. En de diversiteit in onze samenleving. Mm-hmm. Verschillende identiteit. Passende zorg bij onze diverse samenleving. Dat we daar ook in de toekomst oog voor houden. Mm-hmm. Zeker ook nu de financiële situatie om bepaalde zaken vraagt. Dat is bijvoorbeeld een punt. Mm-hmm. Maar zo zijn er veel meer. Maar ik moet eerlijk zeggen, de lijst met en dat geldt voor iedere partij. Maar goed, dat mogen de anderen natuurlijk zo meteen ook aangeven. Mm-hmm. Maar het is niet een uitruil van wensen geweest. Nee. En de ene en de andere te meloen slikken.
1: Dus mag ik dat dan zo vertalen als dat de meerwaarde van jullie, vooral in de samenwerking zit, van jullie drieën ook in de samenwerking zit, meer dan dat het het uitbalanceren is van verschillende ideologische uitgangspunten?
3: Ja, ik denk zeker dat je, als je achteraf het proces bekijkt en de uitkomst, dat wel een terechte conclusie is. Maar goed, dat weet je ook niet op het moment dat je ergens aan begint. Maar goed, de specifieke SGP, maar dan zou je het verkiezingsprogramma daarnaast moeten leggen. Maar er zijn heel veel overlap, maar dat geldt voor de andere partijen net zo goed.
2: En de eigenheid van de dorpskern was echt een aangelegen punt van de SGP.
3: Nou ja, en de agrariërs en zo kunnen we nog wel doorgaan. Maar het gaat om wat je met elkaar neerlegt.
1: Mooi. Dan Lennart, gaan we naar jou. Ik wou dit even, dit stukje heb ik even gepakt op zeg maar in de aanloop, het proces.
2: Prima, hoor.
1: Ik wil nu graag de overstap maken naar de inhoud van het akkoord. Mm-hmm. Ik wil jou eigenlijk vragen om de luisteraar vooral echt op hele korte, beknopte hoofdlijnen mee te nemen van wat staat er nou in dat akkoord? Zodat we daarover in gesprekken kunnen gaan.
2: Ja.
1: Allereerst toch één kleine vraag over het proces. Je zei bij de presentatie van het akkoord in de raadzaal afgelopen woensdag was het geloof ik. Er zei van LEF, SGP en AB hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om samen te gaan samenwerken in deze coalitie. Had het ook anders gekund? Want dat is misschien mijn veel te particuliere indruk. Mijn indruk is, zeg maar, het kon alleen zo als wat AB betreft.
5: Nou, er doen 6 partijen mee. Dus ja, dan heb je een heel scala aan mogelijkheden.
1: Ja.
5: De informateur die heeft wel eens uitgerekend hoeveel dat er waren. Hoeveel verschillende mogelijkheden om tot een meerderheid te komen.
1: Ja.
5: Dat waren er best een heel aantal.
1: Ja.
5: Ik geloof wel voorbij de 30 dat hij toen eens verteld heeft.
1: Ja.
5: Nou, prima.
1: Ja,
5: rekenkundig kan er van alles.
1: Nee, maar wat was realistisch?
5: Volgens mij is dit gewoon een heel mooie samenstelling van een nieuwe coalitie.
1: Ja.
5: Waarin je ook in de formatiefase zag dat je elkaar juist ook versterkte.
1: Mm-hmm.
5: Als LEF een punt inbracht, dan zag ik SGP in Algemeen Belang knikken van nou, mm-hmm, dat is een goed punt. Die strepen we vast van ons eigen lijstje.
1: Mm-hmm.
5: En als de SGP wat inbracht, nou, dan zat ik ook de streep op mijn eigen lijstje. En andersom had ik ook de indruk als Algemeen Belang wat inbracht, dat SGP en LEF daar niet direct stijl van achterover sloegen, maar dachten nou, dat sluit ook weer goed aan.
1: Maar
5: je zag juist ook op inhoud dat je elkaar wel kon versterken. Dus dit is wel een heel mooie uitkomst voor een nieuwe coalitie.
1: Ik ben helemaal eens, maar het had ook met SGP, het had ook met ChristenUnie en CDA had je ook kunnen samenwerken. Laten we eerlijk zijn. En ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat zo is, want ik ben er niet bij geweest, maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje in de overweging zat van LEF. Ja, van wacht even, we willen samenwerken, constructief, maar we kunnen ook zeggen van we gaan gewoon pal staan voor die zondagsopening, even simpel gezegd. En dan succes met het CDA en de ChristenUnie. Had dat gekund?
5: Dat is natuurlijk een afweging aan LEF. Maar ik vind als je een partij hebt die bijna net zo groot is geworden als Algemeen Belang. Het scheelde ruim 50 stemmen. Ja, en dan als Algemeen Belang zijnde zeggen, nou, zoek het maar uit.
1: Nee, maar je zegt wel een beetje ja mits. Je zegt wel ja mits. Dat zei je wel een beetje. Ja mits, heb je wel gezegd tegen LEF. Eerlijk is eerlijk. Je zei ja mits. We gaan het samen doen, maar dan wel SGP erbij. Om goede reden, daar wil ik niks aan afdoen. Maar het was wel ja mits. Voor mij. Volgens mij.
5: Nou ja, duidelijk hoe het voor jou was. Kijk, volgens mij hebben we gewoon gekeken met elkaar. Hoe kunnen we een stabiele coalitie vormen? Hoe kunnen we ook kijken dat we daarin, dat we daarin de dingen ook goed neerzetten en goed doen?
1: Mm-hmm.
5: Nou, en daarin daarin voelt het in ieder geval voor algemeen belang zeker niet als een verstandshuwelijk. Nee. Maar juist ook wel als een manier van samenwerken waarin we elkaar op inhoud echt gevonden hebben. Goed. En op inhoud meerwaarde hebben voor elkaar. Nou, dus zeker geen ja mits, maar gewoon een volmondig ja.
1: Oké, ik
2: heb volgens mij ook tijdens de formatie geen strijd gehoord hoor. Ik heb wel gemerkt dat voorafgaand aan de formatie dat daar wel uitwisseling was van waar gaan we op stuk lopen.
1: Ja.
2: Nou, die hebben we getackled. Mm-hmm. Die hebben we getracht een plek te geven. Mm-hmm. En daarna zijn we allemaal met een fris gemoed aan de slag gaan. Dus.
1: Zullen we dat dan dat gevoel even te graven dragen dan hier dan bij deze? Dus er was geen ja-mits opstelling zeg maar in de onderhandelingen om samen te werken. En we vinden elkaar op de samenwerking. Dus dat gaan we nu van tafel.
2: In de formatie is er geen enkel moment een mits geweest.
1: Helder. Ja. Nogmaals onderstreept. Lennart, zou jij ons willen meenemen zeg maar in hoofdlijnen? Zeg maar, wat staat er in dat coalitieakkoord? Bouwen aan vertrouwen. Is er een gebrek aan vertrouwen? Is dat het vertrekpunt ook van de inpak?
5: De kop van het akkoord is ja mits. Mm-hmm. En de ondertitel, zo moet je het lezen, is mm-hmm. bouwen aan vertrouwen.
1: Ja.
5: Kijk, en als je kijkt in de samenleving, dan is het vertrouwen in de overheid is in de afgelopen jaren er zeker niet groter op geworden.
1: Nee.
5: Laten we dat maar gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen.
1: Hoe komt dat?
5: Nou, dat komt omdat de overheid in ieder geval in de afgelopen periode een steeds minder betrouwbare partner is geworden voor haar inwoners.
1: Okay.
5: Nou, dat is best ingewikkeld. Mm. En ik denk dat we daar als gemeente Elburg, en sowieso als gemeente sta je dichtst bij de inwoner, dat je altijd weer opnieuw op zoek moet naar die brug te slaan, ook naar je inwoner toe.
1: Mm-hmm.
5: En dan is juist ook het thema bouwen, is ook wel zo'n thema waarvoor er in Elburg specifiek ook echt wat te doen is.
1: Mm-hmm.
5: Wanneer we kijken naar de komende periode, hebben we ook tegen elkaar gezegd, koste wat het kost, wij willen de komende periode aan het bouwen komen.
1: Mm-hmm.
5: En dan kunnen er mussen, steenuilen, huisratten, ik weet niet wat voor dieren, er vleermuizen, wat er allemaal kan zitten.
2: Leeuwen,
5: het maakt me niet uit. We gaan in Elburg gaan we gewoon bouwen. Dat is gewoon een must. We kunnen het niet nog eens een keer aan de kiezer uitleggen dat we 4 jaar op rij te weinig aan het bouwen komen.
1: Mm-hmm.
5: En of het nu dan gaat over Oostendorp, mm-hmm. of het gaat over Elburg, Doornspijk, de Hoge, Enkhuizen, Harde. We willen in alle 5 de kernen willen we aan woningbouw werken.
1: Mm-hmm.
5: Dus dat, die behoefte die hebben we met z'n drieën uitgesproken. Mm-hmm. En daarvoor stonden we ook alle 3 even stevig in de wedstrijd.
1: Ja.
5: We moeten aan bouwen komen. Dus die 2 dingen, bouwen en vertrouwen, die vallen juist heel mooi ook samen.
1: Mm-hmm.
5: Het is juist zo'n thema waarvoor je merkt, nou, daar wil de inwoner ook echt resultaten zien om het vertrouwen in de overheid ook niet te verliezen.
1: 1800 woningen las ik, klopt dat?
5: Nou, we hebben voor 1800 woningen heeft de gemeente Elburg aan plannen in de pen.
1: Hm?
5: En een van de hoofdstukken die gaat ook over de focus op de uitvoering. Een van de hoofdstukken van het coalitieakkoord. En daarvan zeggen we ook, we moeten van plannen maken naar plannen uitvoeren.
1: Hm?
5: Dat betekent niet dat we die alle 1800 woningen in 4 jaar neergezet moeten hebben.
1: Hm?
5: Want dan zet je ook veel te veel woningen op de markt voor wat Elburg aan kan.
1: Hm?
5: Maar van die 1800 woningen moeten we er zeker een heel aantal 100 moeten we er gaan bouwen in de komende periode. En de rest moet je ook echt heel dicht naar de uitvoering toe brengen. Die 1800 woningen die zijn gepland richting 2034 is in totaliteit gerealiseerd.
1: Mm-hmm.
5: Dus nou, stel je eens voor dat je ongeveer de helft daarvan de komende jaren zou kunnen neerzetten. Mm-hmm. Nou, dan heb je het als coalitie heel goed gedaan.
1: Ik weet niet of ik er een goed inschattingsvorm heb, maar je hebt er eigenlijk over een beetje over een vesting die je gaat bijbouwen. Even simpel met die plannen dan, toch? 1800 woningen heb je dan over de vesting ongeveer? Dus klopt dat een beetje?
5: Nou, kijk, in de vesting zie je dat we dat er juist ook wel wat huizen bij zijn gekomen de afgelopen jaren. En appartementen. Mm-hmm. En dus ook dat. Maar los van dat soort ontwikkelingen gaat het gewoon om woonwijken die we willen toevoegen.
1: Ja.
5: Waterlanden 2.
1: Ik hoop dat ik niet een misverstand heb gekregen. Ik bedoel, om even een beeld te krijgen van hoeveel woningen dat zijn. Ongeveer, we gaan even over de hele gemeente aan plannen uitgesmeerd. Ongeveer een vesting bijbouwen eigenlijk.
5: Ja, alleen de vesting is natuurlijk qua grondoppervlakte redelijk beperkt.
1: Ja.
5: Als je naar grondoppervlakte kijkt, is het natuurlijk veel meer.
1: Helder.
5: Omdat het ook, je probeert ook aan openbaar groen, probeer je een en ander in te richten. Speeltuintjes horen erbij. Net de ontsluiting. Dus qua zeg maar oppervlak is het nog veel meer dan de vesting. Wat je
2: en
5: de komende
2: verdeeld
5: jaren
2: over de dorpskernen.
5: Ja, exact.
1: Ja, helder.
5: Goed dat je het zegt, Rick.
1: Hoge prio voor woningen. Dus ruimte voor agrarische ondernemingen heb ik ook gelezen. Kun je daar wat mee over vertellen?
5: Nou, voor agrarische ondernemers specifiek, maar ook ondernemers over de hele breedte. Kijk, daar komt ook dat ja-mits komt daar vandaan. Hè?
1: Mm-hmm.
5: Het is heel makkelijk voor de agrarische ondernemer om alle beperkingen en onmogelijkheden met elkaar op te noemen.
1: Mm-hmm.
5: Dan hebben we ze binnen 5 minuten allemaal de nek omgedraaid.
1: Mm-hmm.
5: Nou, dat is niet wat we willen.
1: Mm-hmm.
5: Absoluut niet wat we willen, want we zijn trots op onze agrarische ondernemer. Ook als beheerder van ons buitengebied. En als degene die ook onze landelijke gemeente dat landelijke karakter geeft. Mm-hmm. Dus we zijn op zoek naar perspectief mm-hmm. voor onze agrarische ondernemer. Mm-hmm. En daarom willen we juist ook die ja-mits-gedachte naar hen toe willen we uitstralen. Mm-hmm. Wat kan er wel, mm-hmm. ondanks alle beperkingen mm-hmm. van het kaderrichtlijn water, vanuit Natura 2000, vanuit stikstof, van het, noem het allemaal maar op. Maar wat kan er wel?
2: En waar is er wel
5: perspectief? Ja, Rick, ja, ja. Ik ook. Maar wat kan er wel? Nou, daar gaan we daar focussen we op. Ja.
1: Helder. Ruimte voor ondernemers, sterke lokale economie, toerisme en vesting blijven ook. En de vesting blijft een visitekaartje. Dat heb ik ook gehoord.
5: Ja. Mooi, hè?
1: Ja, ik ben van de vesting natuurlijk. Ja. Dus ik werd daar heel warm van.
5: Ja, snap ik.
1: Die als laatste. Maar de ruimte voor ondernemers en lokale economie. Ik neem aan dat het gaat over bedrijventerreinen.
5: Ja. We hadden vanuit de omgevingsvisie nog een zoekopdracht. Ja. Om naar 13 hectare bedrijventerreinen op zoek te gaan. Mm-hmm. Nieuw bedrijventerrein. Mm-hmm. Nou, daar gaat deze coalitie onverkort mee verder. Ja. Om die 13 hectare te zoeken. Ja. En daarin ook tot ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein te komen. Juist om de startende ondernemers of de ondernemers die groeien ook een kans te bieden.
1: Helder. Ik heb ook gelezen kracht van de samenleving. Ja. Financiële degelijkheid. Nou, ik had verwacht dat je daar toch wel wat meer een SGP-stempeltje had gedrukt net. Want ik herinner me de kracht van de samenleving uit ons voorgesprek dat jij daar heel erg op hamerde. Hè? Want de samenleving is best zelfredzaam. En we moeten toch ook wel wat meer elkaar ondersteunen. En niet zo veel naar de overheid kijken, kan ik me herinneren dat jij de vorige keer zei.
5: Ja.
1: Kracht van de samenleving, financiële degelijkheid. Hoe gaat zich dat vertalen, uitwerkingen van de plannen? Hoe gaat zich dat vertalen?
5: Kijk, wat we als partijen zien, is dat er steeds meer mensen een beroep doen op zorg en ondersteuning. Mm-hmm. En we zeggen, de mensen die dat keihard nodig hebben, die moeten ook een beroep op ons kunnen blijven doen. Mm-hmm. Maar de betaalbaarheid en daarmee de houdbaarheid van ons sociaal domein staat steeds verder onder druk. Mm-hmm. Je ziet dat de kosten steeds verder oplopen. Dat de hoeveelheid personeel dat het moet uitvoeren, dat juist afneemt. Ja. En in de komende jaren ook verder zal afnemen.
1: Ja.
5: Dus daarom moeten we echt richting andere oplossingen werken. Mm-hmm. Om de mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben, er ook van te blijven verzekeren dat het beschikbaar is.
1: Laatste onderwerp, geen grootschalige AZC.
5: Ja.
1: Daar zijn jullie het ook heel snel over.
5: Ja, absoluut, daar hadden we weinig tijd voor nodig.
1: Ik kan me ook voorstellen dat ook in de samenleving weinig protest oproept. Mm-hmm. Om even een heel slecht woord te gebruiken. Maar wel kleinschalig, passend en verspreid over meerdere locaties heb ik gelezen. Heb ik dat goed gelezen?
5: Nou, volgens mij hebben we dat niet opgeschreven. We hebben gezegd dat bij onze partijen kleinschaligheid op meer draagvlak kan rekenen.
1: Ja.
5: Maar we zijn altijd op zoek naar een goed proces met wijken, met buurten, met kernen.
1: Ja.
5: Om te kijken wat kan er wel.
1: Ja.
5: En dat we niet de spreidingswetverplichting van meerdere gemeenten op één van onze kernen gaan afwentelen. Nou, daar waren we het als drie partijen heel vlot over eens. Mm-hmm. En dan kleinschaligheid. Nou, daar moet je dan verder over in gesprek hoe je dat gaat invullen.
1: Dus jullie zeggen gespreidingswet ja, mits. Zolang maar volgens draad
5: passen. We hebben het niet over de spreidingswet.
2: We hebben niet de spreidingswet gehad,
1: nee.
2: Hoor.
1: Nee, okay.
2: Daarnaast, ik vind dat hele ACC noodopvang verhaal allemaal hartstikke leuk. Mm-hmm. Kijk, ik wil best dansen met iemand. Maar als iemand niet kan dansen, dan wil ik eigenlijk gewoon niet dansen.
1: Wie kan niet dansen?
2: Nou, het kabinet kan bijvoorbeeld niet dansen. De manier waarop we in Nederland dit soort zaken op een asociale manier regelen, door te denken dat we overal proberen ruimte te creëren om een cosmetische oplossing te bedenken voor mensen die in nood zijn. Mm-hmm. Dan denk ik bij mezelf, wie van ons tweeën is er dan inhumaan? Het kabinet dat we doordrukken en probeert het beleid door te jakkeren. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk bezig zijn om mensen van links naar rechts te halen. Mm-hmm. Wat gewoon niet kan. Zou er gewoon duidelijker moeten zijn. Mm-hmm. En als het kabinet niet kan dansen, dan wil ik niet met het kabinet dansen. Dan denk ik bij mezelf, ik sla deze beurt even over. Mm-hmm. Dank u wel, kabinet.
5: Mm-hmm. Als ik Rick mag aanvullen. Mm-hmm. Ik las of hoorde onlangs dat nu met de nieuwe Europese regels, dat het tweede aanmeldcentrum dat we in Nederland hebben, in Budel, mm-hmm. dat die gesloten gaat worden. Mm-hmm. Dan denk ik, dat vind ik gek.
1: Ja.
5: We in Ter Apel moeten de mensen al buiten slapen. Ja. Of in ieder geval hebben we al een dik probleem. En om dat probleem te verhelpen, gaan we het tweede aanmeldcentrum maar sluiten. Ja, dat voelt als oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Ja. En daarvan zei mijn oma altijd dat dat een heel slecht idee is.
1: Dat is heel slecht.
5: Ja. Ja. Ja, maar weet je, dus ja. Ik ben het wel met Rick eens wanneer die zegt, ja, het kabinetsbeleid is nou, ik kan het niet uitleggen.
1: Dat is helder.
2: En weet je wat het is? Je gaat het ook op een gegeven moment reflecteren op de mensen die hier binnenkomen. Mm. Kijk, die mensen die hier binnenkomen, treft geen blaam wat mij betreft. Tenzij ze dingen doen die niet mogen. Mm. Maar die treffen geen blaam. Mm. Het is bijna inhumane manier van mensen toelaten hier. Terwijl je weet, ik heb er eigenlijk geen plek voor. Ik kan er geen kant mee op. Ik ga daar geen draagvlak voor vinden of wat dan ook. Die mensen worden die binnenkomen, daar wordt het daar wordt naar gekeken van, wat doen jullie hier? Mm-hmm. Terwijl wij ze toelaten. Mm-hmm. Dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, dan kun je wel wijzen naar alle gemeenten die op dit moment zeggen, nee, dankjewel, we dansen heel even niet met de regering. Maar je kunt ook bij jezelf denken, misschien moet ik wat aan mijn dansmoves gaan doen, want het lijkt er echt helemaal nergens op, want niemand wil meer met me dansen om dit op te lossen. Het is een cosmetische oplossing, die spreidingswet. Hè? Ja. En ik snap gewoon niet waarom wij in Nederland maar blijven doorrammen en drammen, met mensen blijven slepen. Ik heb met mijn eigen vader ook mee, tenminste, ik heb het niet meegemaakt, maar de verhalen van mijn vader ook mee mogen maken, dat hij vanuit een ander land hier toegehaald is en 10 jaar lang van hot naar her is gegaan. Weet je, tot aan zijn dood toe was het gewoon een probleem. Ja, noem het maar een posttraumatische stressstoornis die nog steeds overhield. En dan denk ik mezelf, hoe inhumaan, hoe asociaal ben je om dan mensen hier toe te laten, terwijl je niet eens weet waar je met ze naartoe moet. Nee. Dan moet je op een gegeven moment maatregelen, hoe streng ze ook zijn, hoe vervelend ze ook zijn voor die mensen. Maar we creëren zo onze eigen populisten. Ja. We creëren zo onze eigen fascisten. We creëren zo onze eigen We Defend chapters, waar ik helemaal niet op zit te wachten.
1: Nee, dat is helder. Ik kan het volgen. Laat ik zo zeggen, ik kan plaatsen wat je zegt, want zo kennen we jou ook. Tegelijkertijd, dat komt natuurlijk ook met de consequentie van, stel dat de overheid, even simpel gezegd, wel kan dansen, hè, dat het een dansballet is, of een opera, dan, en ze zou het helemaal tot in de puntjes kunnen regelen.
2: Dan stuur je
1: een
2: vliegtuig naar het land waar de mensen vandaan komen, dan laat je ze netjes ingaan en dan laat je ze netjes landen en dan reguleer je dat zodanig dat ze naar plekken toe kunnen gaan waar mensen met open armen op hen zitten te wachten. Ja, nou, dan heb je een humaan manier van met asiel omgaan. Wat we nu in Nederland doen, is absoluut asociaal.
1: Goed.
3: Het is wel mooi, denk ik, ook wat je met elkaar kan werken. Kijk, we horen het geluid wat Rick nu aangeeft. Het gaat over uiteindelijk onze landelijke problematiek, die natuurlijk ook heel sterk plaatselijk leeft. Laat heel duidelijk zijn dat we als SGP ook nooit voor een spreidingswet gestemd hebben, ook landelijk niet. Maar we hebben wel iets te doen op lokaal niveau. En dat is denk ik ook hetgene wat je met elkaar kan doen. Enerzijds zeggen, hè, waar sta je voor en welk geluid in de samenleving heb je zeer serieus te nemen. Want dat is volgens mij wel een van de kernen van waarom deze problematiek in de samenleving. Mensen voelen zich niet meer serieus genomen. Aan de andere kant heb je hier ook, hè, op het moment dat je wetten hebt, zul je daar ook iets mee moeten. Nou, dat is hetgene wat we denk ik met elkaar vinden. Dat we elkaar vinden in hoe kijken we ergens tegenaan. Maar ook hoe vinden dat we elkaar vinden in hoe gaan we daar dan vervolgens lokaal mee om. Ja. Op een manier die recht doet aan onze samenleving. En denk dat heel erg sterk verbonden is met wat Lennart aangeeft. Het stuk draagvlak in de samenleving. Niet het gevoel hebben we strooien iets over uit. Maar we doen iets met de samenleving. En die combinatie van beide. Ik denk dat daar de kracht zit. Want uiteindelijk alleen in het ene gaat het niet zijn. Nee. En we weten nu ook in de praktijk in de landen alleen het andere gaat het ook niet worden.
1: Nou, tegelijk, het ene is zeg maar staan waarvoor je staat en zeg maar uitdraagt van waar je voor staat, dat gebeurt natuurlijk wel. Wat kun je vanuit SGP positie bezien? Wat kun je doen zeg maar in dit dossier? Want je kan iets zeggen en ergens voor staan. En er is ook, je kunt ook bepaalde dingen doen. Wat kun je doen?
3: Want je moet het ene doen en het andere niet laten, denk ik. En daarom is het belangrijk om aan de ene kant blijvend te laten horen, ook als gemeente, maar ook in de politiek, hoe we staan ten opzichte van het probleem. En laat ook heel helder zijn, en dat is volgens mij niet anders dan met de anderen hier aan tafel, degene die echt kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, die hebben we hulp te bieden. En dan los van de manier waarop. Maar we hebben wel een werkelijkheid waar we mee om moeten gaan. En ik denk uiteindelijk het krachtigste gaat zijn om die twee te verbinden. Ja. En dan kunnen we een rol spelen. Ik geloof vast dat we een rol kunnen spelen. Ik denk dat het ook belangrijk is, heel belangrijk is, hoe gaan we bestuurlijk met dit thema om. Maar ik wil toch wel vooraan zetten dat de manier waarop de gemeente omgaat met onze samenleving, dat wel punt 1 is.
1: En wat kun je specifiek op het dossier asielopvang of zeg maar AZC, wat kun je daar specifiek aan doen vanuit SGP bezien?
3: Nou ja, kijk, en dat denk ik, en dat is net ook al zoals het in het akkoord staat. Waar we elkaar op vinden is het feit dat we inderdaad in onze omgeving, in onze kern, geen grootschalige AZC voor ons zien. Maar dat wij met elkaar inschatten dat er meer draagvlak is voor kleinschalige opvang. Ja. Nou, laten we dat pad met elkaar lopen. Dus je, op een constructieve, open manier, in dialoog met de samenleving. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En dat doet niks af van hoe we uiteindelijk staan ten opzichte van de hele problematiek. Want volgens mij vinden we elkaar daarin.
1: Dus even heel plat geslagen. In de volle context die je net beschrijft, is kleinschalige, al die voorwaarden waar je niet in de groep, die opvang is, zeg maar, is wel, zeg maar, iets waar je aan kunt werken. Dus, en iets aan kunt doen. Dat is dus niet iets dat je zegt van, even heel simpel gezegd. Nou, ik ga even op de stoel van de pro-stemmer zitten. Die zeggen misschien nu thuis van, ja, wacht even, ik hoor van valide punten van Rick. En ik hoor een goede contextbeschrijving en goede toetsfeiten van Jan Willem. Maar er gebeurt niks aan de opvang. Er is wel weerstand, maar er is geen proactiviteit.
3: Laten we misschien niet te veel focus op gebeurt niks. Volgens mij zijn er hele goede redenen waarom er tot op heden niks gebeurt. Maar ik denk dat, ja, laten we houden bij wat hier staat.
1: Ja.
3: Dat wij met elkaar zien dat door middel van een goed proces oog houden voor het draagvlak van onze eigen samenleving, dat wij zo'n grootschaligheid niet zien zitten, maar meer inschatten dat er draagvlak kan zijn voor een kleinschalige opvang. Maar daarmee gezegd hebbende dat het proces daartoe cruciaal is. En nogmaals, met het draagvlak van onze samenleving voorop, misschien boven het feit dat wij een wet hebben en de landelijke overheid ons iets opdraagt.
5: Als ik toch even op in mag haken.
1: Ja, ga je gang.
5: Als iemand tegen mij zegt, Elburg doet niets, dan zeg ik, wat jij zegt, vind ik onnodig polariserend. Dat zeg ik dan tegen diegene terug. Of ik zeg, ik vind dat je dan te veel op het verschil gaat zitten en te weinig op de overeenkomst. Het is niet zo dat gemeente Elburg niets doet. Het is namelijk zo dat Elburg al jarenlang statushouders hier in de gemeente op een keurige manier een plekje laat vinden. Het is ook zo dat gemeente Elburg op het moment dat de Oekraïneoorlog uitbrak, dat we direct klaar stonden om ontheemde Oekraïners in onze gemeente op te vangen. Zelfs mensen die hun deur openstelden, hun huis openstelden en tot op de dag van vandaag mensen in hun eigen woning opvangen. We hebben een grote Oekraïne-opvang vanuit onze gemeente. En ik heb toevallig de stand van het land, of de stand van Elburg, van eind 2025 in mijn hoofd zitten. Toen vingen we meer dan 200 ontheemde Oekraïners op in gemeente Elburg. Dus als iemand dan tegen mij zegt, Elburg doet niets, dan zeg ik, nou, dat is gewoon niet waar.
1: Heeft iemand dat wel eens tegen jou gezegd?
5: Ja, dat wordt wel eens tegen mij gezegd. En dan zeg ik dit terug.
1: Ja.
5: Dan zeg ik, is gewoon niet waar.
1: Ja, dat is een hele selectieve voorstelling van zaken, als je het mij vraagt. En dat omdat als je zegt van wat er aan de actiekant, daar gebeurt niks. En aan de weerstand gebeurt alles, dan krijg je dus zo'n beeld. Dat is oneerlijk. En dat ben ik met jou
5: eens. Precies, maar ik zie wel dat dit een onderwerp is waarop de tegenstellingen groot zijn.
1: Zeker.
5: Dus voor je het weet, gaan mensen elkaar hierop verliezen.
1: Ja.
5: En krijg je er discussies over die vervelend worden.
1: Ja.
5: Of waar iedereen met een beetje buikpijn op weg loopt.
1: Ja.
5: Terwijl wanneer je kijkt naar hetgeen wat er allemaal wel gebeurt. En hoe je dat ook op een goede manier kan doen. En hoe je daarin misschien ook wel dingen moet verbeteren. En hoe er daarin misschien ook wel dingen nog weer versterkt moeten worden.
1: Ja.
5: Ik denk dat je dan ook de, ja, hoe moet je dat met een mooi woord zeg je dan, de samenhang in de samenleving of de samenhang in een dorp.
1: Saamhorigheid.
5: Ja, precies. Ja, dat is mooi woord. Saamhorigheid.
1: Ja.
5: Dat versterk je daar veel meer mee. En het is veel makkelijker om tegenover elkaar te komen staan wanneer je het oneens bent.
1: Ja.
5: Maar het is veel ingewikkelder om elkaar een beetje te vinden.
1: Ja.
5: En volgens mij staan we ervoor met elkaar om juist dat, nou, dat schrijven we ook ergens in ons akkoord, we gaan dat lastige gesprek, gaan we niet uit de weg. Nou, dit is ook een manier om een lastig gesprek niet uit de weg te gaan. Maar dat doe je wel door samen ook te kijken naar, nou ja, wat er allemaal wel gebeurt, wat er goed gaat. Het is veel makkelijker om de verbinding te verliezen. Nou, zo.
3: De verbinding te zoeken, ieder met zijn eigen accenten. En dat is volgens mij gewoon cruciaal in een thema als dit.
2: Ja, ik heb altijd geleerd, als je iets wil, moet je eerst gaan organiseren dat het kan. En wat er nu gebeurt, lijkt een beetje alsof je een flatgebouw voor je ziet, dat je eigenlijk tegen mensen zegt, ga alvast maar in de lift staan, loop alvast maar de galerij op, ga een beetje nerveus voor de deuren bij mensen lopen en kijk of ze er misschien uitgaan omdat ze niet zo goed weten wat ze er nu mee aan moeten.
1: Ja.
2: Ja. Nee, zo werkt het niet. Ga eerst je zaken nou eens goed regelen. Mm. Als ik mensen uitnodig om bij mij te komen eten, ja, dan nodig ik ze uit en dan geef ik ze netjes te eten. Want dat heb ik met ze beloofd. Mm. Als je iedereen maar gewoon op een goed moment toelaat, dan schep je ook verwachtingen. Mm. En we weten, is algemeen bekend, ook bij de vluchtelingen, is bekend dat Nederland wat dat betreft ruimhartig is. Mm. En op een gegeven moment moet je ook gewoon eerlijk durven zijn, want wie ruimhartig is, is daarmee niet meteen sociaal, maar eigenlijk asociaal, omdat hij niks kan bieden aan deze mensen.
1: Nee, je zegt eigenlijk een beetje van, nou, maar dat is, de duik wat je zegt, ik ga er niet op in, omdat wat mij betreft iets te hoog over is, om verder op in door te gaan. Ik wil nou ook eventjes naar het volgende onderwerp, en dat is het gemeentehuis. Tijdens het eerste debat in de verkiezingen, richting de verkiezingen, sprak ik Rick en die zei toen van, er hoeft geen paleisrevolutie te komen, maar we gaan wel een frisse wind door het gemeentehuis laten waaien. Mm-hmm. Dat zie je voor je. Hè? Je ziet daar die deuren slaan open, er komt een storm doorheen, dan gaat toch een keer goed. Alle stoffen waait weg en alles waait nog eens een
2: dat
1: keer.
2: Dat zei onze moeder vroeger toch ook. Toen onze puberkamer verlieten, zei ze, doe je wel even een raam open?
1: Zeker. Ja, nou, maar gaan jullie alleen de meubels verzetten of ga je ook echt zeg maar dat helemaal ons herontwerpen? Wat gaat er gebeuren, Lennart?
2: Ja, Lennart.
5: Wat gaat er gebeuren in het gemeentehuis?
1: Ja, Rick zegt van er komt geen paleisrevolutie, maar er gaat wel wat veranderen op het gemeentehuis. En bovendien, wat was nou meer? Je zei het ook zo prachtig de vorige keer van, kom ik zo misschien even op terug. Maar de VNG bestuurscultuur, daar moest wat aan gebeuren. Jij, daar was je helemaal klaar mee. Lennart, hoe gaan we de VNG bestuurscultuur op het gemeentehuis doven? Hoe doen we dat?
5: Ik weet niet precies wat Rick bedoelt met de VNG bestuurscultuur.
1: Ja.
5: Maar kijk, die ja-mits-houding die in ons akkoord zit, mm-hmm. dat vraagt natuurlijk ook wat van de manier van werken op kantoor. Dat vraagt ook wat van hoe je zeg maar vanaf het college tot en met zeg maar degene die het klantcontact heeft, mm-hmm. en alles wat ertussen zit, mm-hmm. Hoe je dat inricht. Mm-hmm. Dus wanneer je dat ja-mits met elkaar ook echt wil gaan uitstralen en handen en voeten gaat geven,
1: ja
5: dan vraagt dat ook een hele andere manier van denken, mm-hmm. en van werken. Mm-hmm. Nou, dus daar staat het bestuur samen met de organisatie voor aan de lat.
1: Ja.
5: En dat is ook hoe we het hebben opgeschreven in ons akkoord.
1: Dus een soort periodieke recalibratie is nooit weg, hoor ik jou eigenlijk een beetje zeggen.
5: Nou nee, maar periodiek sowieso niet. Maar dit is ook wel een moment waarop we ook eventjes de klokken weer gelijk gaan zetten. Oh. En gaan kijken, nou, hoe gaan we die ja-mits-houding, mm-hmm. hoe gaan we die ook binnen de organisatie goed laten landen.
1: Rick, wat gaat de SGP en AB, hoe gaan ze jou helpen die VNG-bestuurscultuur te doven op het gemeentehuis in Amsterdam?
2: Nou, laat ik beginnen met het feit dat wij als partijen een vertegenwoordiger uit ons midden hebben gekozen. Die noemen wij een wethouder.
1: Ja.
2: En die wethouder heeft in ieder geval bij ons de mededeling meegekregen. Probeer je politieke verantwoordelijkheid nog meer te laten spreken.
1: Ja.
2: Laat het niet over per se aan de ambtenaren. Niet dat we hen niet vertrouwen of niet dat wij hen niet capabel achten.
1: Nee.
2: Maar druk je punten nadrukkelijker op. Je bent gemandateerd door de gemeente.
1: Ja.
2: Tenminste door de inwoners van de gemeente.
1: Ja.
2: En laat nu ook maar zien dat je dat verschil wil maken. Heb ik heel even je oorspronkelijke vraag kwijt.
1: Nou, dat vermoed ik al. Want mijn vraag was eigenlijk van, wat gaat SGP en AB, hoe gaan ze jou helpen om die bestuurscultuur
2: bestuurscultuur.
1: Ik kan me voorstellen dat Peter Gainer doet jeugd, sport, muziek en onderwijs. Daar zit niet zo heel veel VNG bestuurscultuur volgens mij. Ja, jeugd misschien, maar bij muziek, onderwijs en sport valt dat heel erg mee.
2: Als je ziet hoeveel cursussen er worden gegeven. Ik bedank daar iedere keer voor.
1: Nee, helder. Maar het was een punt voor je. Dat gaf je voor
2: jou. Ja, precies. En het punt zit in het feit dat we ondertussen, omdat we allemaal generiek opgeleid zijn via zo'n VNG bestuurscultuur cursus. Mm-hmm. Doen we eigenlijk heel veel vaak hetzelfde. Mm-hmm. En waar ik bijvoorbeeld bijna nooit aansla op een woordje. Mm-hmm. Omdat ik denk van ja, dat is toch maar een woordje. Mm-hmm. Merk je dat anderen zoiets hebben van ja, maar dat is een heel aangelegen woordje.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan denk ik bij mezelf, oké, waar zit het daarin. Mm-hmm. Ik hou van duidelijkheid. De ander zegt nee, dan trap je me daarmee op tenen.
1: Ja.
2: Weet je, we moeten wel gaan leren om nu elkaar te begrijpen en te verstaan. En soms, ik heb al eens gezegd, mijn beste vrienden heb ik vaak door discussie tot vriendschap mogen zien verworden. Mm-hmm. Is ook wanneer je heel erg duidelijk en uitgesproken tegen elkaar bent.
1: Mm-hmm.
2: En het niet maar in de lucht laat hangen.
1: Nee.
2: En ja, wat SGP en AB daarop gaan doen, ja, die zullen op hun eigen wijze gaan acteren. Mm-hmm. Maar een van de wethouder van onze kant heeft meegekregen en ik denk ook van de andere kant, oké, pak je verantwoordelijkheid, je politieke verantwoordelijkheid en probeer dat verschil te gaan maken. En laten we niet onszelf gaan verstoppen als het eventueel moeilijk wordt of wat dan ook. Nee, ga dan met volle energie aan.
6: Jan Willem, hoe luister jij naar?
3: Ja, nou goed, kijk, voor ons, ik hoef dat niet eens zo specifiek mee te geven. Dit is wat ons betreft logisch. Maar wat ik eraan toe wil voegen is ook dat, en dat werd net ook al aangegeven, ambtelijke organisatie en bestuur, maar ook politiek. Uiteindelijk is dat ook iets wat je samen doet. En hoe krachtiger we daar als politiek een signaal afgeven, hoe effectiever ook een organisatie kan werken. Ik denk dat die beide, dat hetgene is wat uiteindelijk gaat leiden tot iets. Want van je afwijzen, zeg ik altijd, als je één van je afwijst, vier wijzen naar je toe. En dat geldt zeker ook op dit onderwerp. Ja. Dus belangrijk dat we elkaar als politiek daar ook in vinden. Inderdaad, zoals net gezegd, een goed mandaat richting het college. En ook hier geldt, dat moet je samen doen.
6: Er is druk gebladerd en naastig gezocht in het akkoord. Lennart, wat heb je gevonden?
5: Ik was helemaal niet van plan om hele delen uit het akkoord te gaan voorlezen, hoor.
6: Niet te veel, hoor.
5: Ik lees met regelmaat de kinderen voor thuis. Dus ik kan wel goed voorlezen.
6: Ja,
5: dus
6: dat is ook een soort van Jip en Janneke taal.
5: Zeker, het is bijna Jip en Janneke. Dus dat komt helemaal goed. Nee, maar het hoofdstukje wat wij opschreven over dienstverlening. Yeah. Daar waren we het vlot over uit. Yeah. Dus dat volgens mij wordt dat gedragen door de drie partijen. Yeah. En daar schrijven we: Elburg werkt vanuit een duidelijke houding en gedragslijn, ja mits. Mm-hmm. We staan voor een dienstbare overheid. Mm-hmm. Een overheid die toegankelijk is, begrijpelijk communiceert en werkt met een houding die meedenkt in plaats van afhouden. Ja. We staan voor een bestuurstijl waarbij de gemeente in gesprek gaat, beter luistert en sneller zoekt naar oplossingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Mm. Nou, en daar komt er nog een hele lap tekst achteraan. Maar volgens mij geven deze paar zinnen wel heel mooi aan welke houding we verwachten vanaf het bestuur tot en met de hele ambtelijke organisatie. Meedenken, luisteren, aansluiten, kijken naar wat er wel kan. Kijk, en het gaat er helemaal niet om wie heeft er nu gelijk. Het gaat er gewoon om hoe kunnen we onze gemeente een beetje mooier maken. Hoe kunnen we die inwoner een stapje verder helpen? Ja. En hoe kunnen we daarin van het ja mits denken? Want niet alles kan altijd. Nee. Dus je zult ook soms moeten zeggen: sorry, maar uw idee dat lukt niet.
2: En dan moet je het ook uitleggen.
5: Dan leg je dat uit. Ja. En dan doe je dat in een gesprek waarin je iemand in zijn face, in zijn gezicht aankijkt. Gewoon vertelt waar het op staat, waarom het niet kan. Ja. Dat je snapt dat dat vervelend is, maar dat je het ook even niet anders kan maken. Helder. Nou ja, dat hoort er dan ook bij.
6: Daar is geen woord Spaans bij. Ik vind ook een prachtig bruggetje naar eigenlijk het laatste onderwerp wat ik had, namelijk de resultaten over 4. Ja, je omschrijft daar. We willen eigenlijk zeg maar meedenken. We willen zeg maar sneller werken. We willen zeg maar duidelijk iemand in de ogen aankijken en vertellen van waarom iets wel of niet kan. Ja. Dus we willen het ook een beetje persoonlijker maken, mag ik dat dan ook een beetje zeggen? Dat je niet zegt geen computer 6-0 antwoorden krijgt. En dat.
5: Klopt.
6: Hoe toets je dat en hoe heb je dat bereikt dan over 4 jaar? Als je die deur over 4 jaar achter je dicht trekt, voorlopig dan weer. Waarom is het dan een succes geweest? Als het hierover gaat?
5: Wat we in ieder geval als formerende partijen of als coalitie aan het college hebben meegegeven, is de opdracht: werk het coalitieakkoord nu uit naar een uitvoeringsprogramma. Ja. En kom in dat uitvoeringsprogramma met meetbare doelen en resultaten. Ja. Waarop we ook kunnen gaan kijken hoe zijn we dit nu aan het doen. Ja. Dus nou, dat is ook waarvoor het college nu aan de lat staat. Om met dat uitvoeringsprogramma te komen. En dit soort dingen ook te gaan monitoren. Nou, ik heb er wel allerlei ideeën bij. Dus daar komen we op een ander moment echt wel weer verder over te spreken. Ja. Maar dat dit juist ook zo'n onderdeel is wat je goed in beeld moet brengen. Daar vinden we elkaar direct om. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te meten: nou, hoe lopen klantcontacten? Maar ook achteraf vanuit die klantcontacten, want dat zijn het, hè, inwonercontacten. Dat zijn, de inwoner is onze klant. De klant is koning, dus de klant probeer je verder te helpen. Ja. En als die klant dan bij je binnen zit, dan kun je achteraf ook aan die klant vragen: hoe heb je het contact ervaren? Nou, en dan zal niet iedereen tevreden zijn. Maar soms zijn de dingen dan uitlegbaar. Maar je stelt daar wel bepaalde doelen aan, aan het klantcontact. Ja. Dat is hetzelfde als wanneer Rick radio maakt. Nou, dan wordt er gekeken naar: luisteren de mensen en gaat dat een beetje oké?
2: Weekbereik, luisterdichtheid.
5: Ja, dat zijn van die cijfers. En dan, dat is best een beetje van invloed. En zo moet je als gemeente ook vanuit zo'n sector als de radio een klein beetje commercieel leren denken.
6: Jan-Willem, ik wil eigenlijk een soortgelijke vraag aan jou stellen. Want Lennart zegt van de inwoner is koning. De SGP-stemmer is ook een beetje koning natuurlijk toch voor de SGP. Jullie gaan voor het maximale resultaat voor jullie stemmers. Welk resultaat over vier? Ik kijk een beetje beneden.
2: Ja,
6: het
2: is onder woord gebruikt. Ja, ik is mijn één koning namelijk voor hem.
6: Dat misverstand is bij mij niet hoor. Ik weet prima wie Jan-Willem het allerhoogst heeft zitten. Dat hoef je mij echt niet te vertellen. Ik moet wel naar Bijbelschool, maar dit snap ik. Jan-Willem, laat ik het even. Jullie staan pal voor de SGP-stemmen. Laat ik het dan even zo zeggen. En jullie gaan voor een maximaal resultaat voor de mensen die op jullie gestemd hebben. Vanuit jullie verkiezingsprogramma natuurlijk. Dat even gesteld dat de ultieme wil is van de SGP-stemmer. Welk resultaat over vier jaar hoop jij te bereiken, waardoor je zegt van nou, ik hoop dat de stemmer daar ons die stem op ons gaat continueren?
3: Nou, ik vind het wel een leuk haakje om even op in te gaan. Laten we ook voorop stellen dat we zitten hier allemaal voor onze inwoners, maar ook voor bij partij geldt dat je ook binnen de partij verschillende inzichten hebt. Ja. Ik weet niet hoe het bij de andere partijen gaat op een
5: leven. Bij Algemeen Belang niet hoor. Daar zijn het
3: alles allemaal hele homogene clubs. We zouden de waarheid vertellen in deze uitzending.
5: Dan is dat net zoals bij de SGP.
6: Er zijn wel van dat soort homogene
3: dus
6: clubs.
3: Ook, nee, maar, en zo maak je zeg maar in verschillende lagen. Eerst maak je met elkaar hè, als partij. Mm. En luister je naar al je geluiden van je achterban. Daar stel je verkiezingsprogramma op. Mm. En daar ga je uiteindelijk de verkiezingen mee in. Mm. Daar haal je vervolgens je stemmen mee. En dan ga je een proces in zoals nu. Ja. En natuurlijk, hè, in zo'n proces als nu bewaak je inderdaad als partij en als vooruitgeschoven post. Mm. Dat degene die de zaken die belangrijk zijn voor je achterban uiteindelijk ergens in gaan landen. Ja. Maar daarnaast geldt ook, en dat is ook belangrijk, hè, op het moment dat je als raadslid gekozen wordt, ben je wel een raadslid voor de hele gemeente. Dus je neemt uiteindelijk het belang van de hele gemeente mee. Ja. Vanuit natuurlijk ieder zijn eigen invalshoeken. Ja. Nou ja, en dit is dan een proces waarin je, nou ja, zoals net ook al aangegeven is, we hebben het proces op een bepaalde manier doorlopen. Mm. Waarbij we inderdaad begonnen zijn met hele, voor de SGP, maar ook niet anders voor de anderen. Hele essentiële, belangrijke punten te bespreken met elkaar. En waar kun je uiteindelijk toe komen? En dat zullen we bewaken. Ja, dat is onze rol. Nee, dat is helemaal helder. En daar hoef je ook niet te bang voor te zijn.
6: Daar ben ik niet bang voor. Dat ben ik echt niet bang voor. Ik moet wel zeggen, ik vind het een heel erg overbelicht antwoord. Want ik vroeg jou eigenlijk van welk resultaat over vier jaar zorgt ervoor dat de SGP-stemmer weer op SGP gaat stemmen, is jouw inschatting. Wat is daar het antwoord op?
3: Nou, dat is best wel een complexe vraag, denk ik, om die vanuit deze context in te vullen.
6: Je weet wel welke thema's leven in je achterban.
3: Nou ja, dat is zeker geen ingewikkelde vraag. Nee. Maar volgens mij is dat hetgene wat ook hier voor ligt. Mm-hmm. Een aantal onderwerpen. Daar hebben we natuurlijk weer. Wij zijn heel duidelijk over wat betreft de zondagsrust. Nou, ja. Dat zullen we ook blijven herhalen.
6: Die is veilig.
3: Nou ja, even los van veilig. Maar dat is helder hierin. Maar dat is iets waar onze achterban natuurlijk. Maar zo zijn er nog heel veel andere onderwerpen. Ook wat net al aangaf. De eigenheid van de kern. Rick heeft hem goed vast. De agrariërs als buitengebied, zorg, scholen, iedere kern en basisschool, genoeg bouwen in alle kernen. Ja, de lijst is lang.
6: Ja, en helder. Helder, dat is goed.
5: We hebben nu nog één punt uit ons mooie akkoord hebben we niet vastgehad. Ja. En dat gaat over financiën. Ja. Staan we er nog wel even bij stil?
6: Laat ik het zo zeggen. Je haalt de woorden uit mijn mond.
5: Nou,
6: ik wou zeggen, het is jouw Anita, die is al aan het meedraaien. Die gaat binnenkort in. Anders had je misschien zelf ook nog wel. Want dit is echt een heel goed punt. Want het is een heel belangrijk punt. Sterker nog, als het gaat over die mits, dat zit hem vooral in die financiële component eigenlijk een beetje, toch?
2: Nou, maar dan kom ik even makkelijk van

0: om uit te geven in dat geval.
1: Dat was 90, was toch?
0: 80? 80.
1: Ook 90. Goed, helder.
0: Een biljoentje.
1: Nou, 10 miljoen is veel geld. Je zit met SGP en daar ben je. 10 miljoen is veel geld, Rick. Kom op.
0: Ja, nee, maar dat is het ook. Maar wat wil je van me weten precies?
1: Ik wil weten, zeg maar, van hoe zie jij die begroting? Hoeveel financiële pijn verwacht jij? Want dat is die mits. Die mits zit in die financiële pijn.
0: Ja, ik denk,
1: onder andere.
0: Ik denk altijd iets minder micro en meer macro. Hm. En wat ik zie is dat we krijgen natuurlijk ook onze gelden vanuit het gemeentefonds.
1: Ja.
0: En daar wordt natuurlijk ook steeds meer op gekort.
1: Ja.
0: En waarom? Omdat het gewoon de poen op is.
1: Ja.
0: En dat heeft heel simpel te maken met zaken die wij landelijk nog steeds verkeerd aanvliegen. We hebben onze klimaatdoelen. Hm. We hebben onze stikstofdoelen. We hebben onze asieldoelen. We hebben onze defensiedoelen. We hebben zoveel doelen die we moeten gaan halen. En we vergeten dat we ook nog mensen hebben die ons nodig hebben.
1: Ja.
0: En dat geld zou ik graag ook daar meer naartoe willen laten gaan.
1: Je ziet echt een probleem tussen de verschralende budgetten en de hobby's die jij noemt.
0: Ik zie heel veel wenspolitiek.
1: Ja.
0: Ik zie heel veel wenspolitiek.
1: De wenspolitiek zorgt ervoor dat we minder te besteden
0: dat
1: hebben.
0: Dat is hartstikke leuk. Maar precies. Maar we hebben ook heel veel mensen, inwoners hier ook in deze gemeente ook, die ook wensen hebben ten aanzien van hun problemen.
1: Ja.
0: En die worden dan best wel verdrietig als blijkt dat sommige zaken niet uitgevoerd kunnen worden. Omdat op een gegeven moment de gemeentefonds, wat gewoon twee keer per jaar sowieso richting ons een dotering doet. Niet meer datgene doet wat gelijk is aan de dingen die wij moeten uitvoeren.
1: Ja.
0: Dus het staat niet meer in verband met elkaar.
2: Geen knaken, geen taken.
1: Ja, dat is mooi.
2: Dus daar staan we ook pal voor. Als Den Haag niet over de brug komt met euro's, maar wel met taken. Dan zeggen wij, dit gaat niet lukken.
1: Dat kan ik volgen. Maar wat is jouw inschatting? Want Rick heeft het net eventjes beschouwd, zeg maar. Hoe beschouw jij dit? De financiële, zeg maar, de financiële realiteit die op ons afkomt?
2: Wanneer je op een totaalbudget van om en nabij de 80 miljoen euro... 3 miljoen euro moet bezuinigen.
1: Ja.
2: Dan dat is maar een paar procent van je hele begroting.
1: Ja.
2: Dat is prima te doen.
1: Ja.
2: En dat kun je volgens mij ook prima doen zonder dat er buurthuizen gesloten moeten worden, zwembaden dicht moeten. Mm-hmm. Allemaal dat soort enge taferelen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is echt gewoon een kwestie van hier en daar wat bijsturen.
1: Mm-hmm.
2: Dat moet echt goed te doen zijn. En ik vind ook dat moet. Want anders moet je de belastingen fors de lucht in gooien.
1: Ja.
2: Nou, en dat is wat deze coalitie betreft niet de goede volgorde der dingen.
1: Nee,
2: je moet eerst kijken hoe je kan bezuinigen.
1: Mm-hmm.
2: Hoe je toch de broekriem een klein beetje kan aanhalen.
1: Ja.
2: Om de boel weer sluitend te maken. Nou, en dat moet met 3 miljoen op een totaalbudget van ruim 80 miljoen. Is dat geen onoverkomelijke opgave.
1: Helder. Jan-Willem, het laatste woord is vandaag voor jou, in ieder geval voor het inhoudelijke gedeelte. Wat kun je als lokaal bestuur nog meer allemaal doen om te zorgen dat je die mits nooit op financiële basis hoeft in te roepen? Wat kun je doen om, zeg maar, wat doe je actief, zeg maar, om die financiën, zeg maar, helemaal gezond te houden buiten wat er al is genoemd?
3: Nou, ik denk dat, en dat komt op heel veel vlakken terug, als leidend motief. Kijk, en dan noemen we vanuit SGP ook wel een kleine overheid.
1: Ja.
3: En dat komt op heel veel vlakken nu terug. Laten we ook als overheid niet overnemen wat de samenleving zelf kan doen. En dat is ook wel een bruggetje naar het financiële stuk. Kijk, als gemeente heb je natuurlijk een groot deel van je inkomsten komt uit het Rijk. Dus van de landelijke overheid.
1: Uh-huh.
3: Maar ook een ander deel, dat haal je plaatselijk op. Uh-huh. En wil je meer gaan doen? Ja, van het Rijk komt er... He, dat, daar hebben wij de invloed niet op. Waar
1: nee,
3: we invloed hebben
1: is
3: wat we lokaal moeten doen. Dus alles wat we extra doen, betekent dat we onze lokale inwoners extra belasten. En feitelijk zijn we dan voor een heel aantal onderwerpen, zo zitten wij erin, zijn we geld aan het rondpompen. Dus laten we, en dat geldt voor de zorg, dat is net ook al aan bod geweest, maar het geldt op heel veel vlakken. Mits betekent ook de inwoners datgene laten doen. En het vertrouwen, daar komt hij ook weer. Om met elkaar ook dingen te doen die je als overheid niet over hoeft te nemen. En daarvoor kun je, daar zie ik een hele mooie koppeling tussen mits en een stukje financiën.
1: Kijk, wat prachtig. Met deze prachtige ronde woorden gaan we in ieder geval het inhoudelijke stuk van deze aflevering van Politiek Beschouwd van 30 mei.
0: Hoe vond je hem zelf eigenlijk?
1: Hoe vond ik het zelf? Ik zit in een functioneringsgesprek. Hey, is hij nou radiomaker? Ben je nou co-fractievoorzitter of niet? Hoe zit dat nou? Want jullie zijn zo verschillend. Ik kan me voorstellen als Marga, zeg maar, die toch een beetje diplomatieker is dan jij, zeg maar, een onderwerp aan jou heeft afgestaan en dan sta jij daar te bulden en dan denkt ze, oh...
0: Nee, maar dat gaat tussen ons heel goed. We hebben die rol.

0: altijd al gehad. Good guy, bad guy. Good cop, bad cop. Dus ik mag weer terug in mijn rol als stoutste jongetje van de klas.
1: Helder, helder. Goed. Luister, de rest mag je nog zeggen dat we hebben natuurlijk de naam van Anita Theekamp al genoemd. Anita Theekamp is al een tijdje zeg maar aan het voorbereiden op een presentatieklus bij ons. Gaat hierna nog even een weekje meelopen met Nieuwsuur en dan ben je er klaar voor, hè, Anita. Ja, dat kunnen jullie Anita verwachten. Beste luisteraar, ik ga allereerst bedanken Rick van Veldhuizen. Weer dankjewel weer voor het open en een mooie transparante en een mooie wrijvende gesprek. Mooi, dankjewel. Lennart, ja. Ook jij bedankt weer voor het hameren op die zakelijke, principiële en degelijke koers.
0: Doe je andere ook even.
2: Stabiel, principieel en zakelijk.
1: Kijk, super, super. Ja. En Jan-Willem, mijn excuus is dat ik de SGP-stemmer verwarde met de enige echte koning die er is. Sorry daarvoor.
3: Excuses.
1: Dat is meer gemeend dan dat het overkwam. Die wil daar geen loopje mee nemen. Dat is heel duidelijk. Ik wil u ook bedanken, luisteraar. Volgende week zijn we er weer. Voor nu, tabé. Tot ziens en daar.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen en Kampen-Zuid heb je 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Dit is Lou 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
7: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Monica Biek. Zij is verantwoordelijk voor de PR en communicatie van Stichting Amivedi. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loumedia.nl. En ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En ik zal voor we het eerste nummer starten even Avimedi kort introduceren. Jaarlijks verwerkt Stichting Amivedi tienduizenden meldingen van vermiste en gevonden huisdieren. Wat een netwerk van zo'n 100 lokale meldpunten door heel Nederland zorgen onze vrijwilligers er dagelijks voor dat deze dieren zo snel mogelijk weer met hun eigenaar worden herenigd. Wij gaan contact leggen met Monica Biek en we starten, ja, what else, met het nummer Missing van Everything But The Girl. Tot zo!

0: Je luistert naar hashtag over dieren en we gaan het vandaag hebben over vermiste huisdieren. Ik praat daarover met Mona Biek van Amivedi. En nou, dat is een thuiswedstrijd voor jou, Mona. PR en communicatie.
1: Ja, inderdaad. Dat past wel heel erg goed voor mijn look en feel.
0: Nou, helemaal goed. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Nou, we hebben al een heel leuk voorgesprek gehad. Daar hebben we het een en ander uitgefilterd. En nou, laten we maar gewoon beginnen, vind je niet?
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Nou, hartstikke goed. Even, want Amivedi, ik gooide het altijd om. Ik riep altijd Avimedi, geloof ik.
1: Oké.
0: Ik weet ook niet waarom, ja. Moeilijk woord voor mij. Ik weet niet waarom. Maar dat heeft een hele mooie betekenis. Zullen we daar eens mee beginnen?
1: Ja, dat kan.
0: Vertel jij het?
1: Dat is helemaal goed. Nou, Amivedi bestaat sowieso al sinds 1933. En heel veel mensen weten dat eigenlijk nog niet.
0: Nee.
1: Wat heel apart is. Maar tegelijkertijd is de naam Amivedi natuurlijk een ontzettende mooie naam. Want het is, als je het helemaal uit elkaar trekt, is het AN van Amor.
0: Ja.
1: Est Justitia. En dan VE, verzorging van dieren.
0: Ja, mooi. Is Latijn, of niet?
1: Ja, klopt. Er zit behoorlijk wat Latijn in. Ja.
0: Wie heeft dit zo mooi bedacht?
1: De geestelijke bedenker van deze naam, dat durf ik niet te zeggen, wie dat is geweest destijds. Maar waarschijnlijk ook een van de oprichters van.
0: Ja, dat waren een paar dames, geloof ik, of niet?
1: Ja, ja.
0: Mooi, prachtig. Oké, nou, jullie zijn met over de 100 vrijwilligers, volgens mij?
1: Ja, klopt.
0: Op allerlei plekken in Nederland?
1: Ja, klopt. Wij zitten eigenlijk nagenoeg overal wel goed gesitueerd qua meldpunten.
0: Ja, en wat jullie doen, ja, dat raakt mij ook direct weer, is natuurlijk op het moment dat de nood het hoogst is en je bent je huisdier kwijt, stellen jullie alles in het werk om te zorgen dat dat lieve huisdier weer bij zijn baasje terechtkomt.
1: Klopt. Ja. En ja, tijd is dan gewoon heel erg belangrijk. Hoe eerder een dier dan bij ons op de website staat, des te sneller er geschakeld kan worden. Maar dat geldt natuurlijk ook als iemand een dier vindt. Dat zou dus voor het huisdier een rit naar een dierenopvang of in een asiel tijdelijk zitten, wat weer extra stress geeft,
0: kunnen
1: besparen. En hereniging met het baasje en het dier is dan gewoon veel sneller te realiseren.
0: Ja, we gaan zo meteen even wat nader in op wat mensen kunnen doen om dingen misschien wel een stukje te voorkomen. Dat die hele rit naar een asiel misschien niet nodig is. Maar ik vraag me af, hè. Ik had dat laatst. Mijn hond was weg. Daarna heb ik ook besloten om hem een trekker om zijn nek te hangen. En dat was in de winter om een uur of, weet ik veel, 4 uur. Dat ik denk, oh jee, ik woon in het bos en binnen een half uur is het ook donker. En ik vroeg me ineens af, zou ik op het moment dat de nood het hoogst was, dus stel dat zij met het invallen van het donker nog niet terug is, Amivedi bellen? Wat doen mensen als ze dat beleven? Zouden ze niet de politie bellen of zo? Heb jij daar enig idee van?
1: Nou, we merken wel in de regio's waar Amivedi veel naamsbekendheid heeft, dat mensen wel erg geneigd zijn om direct contact met ons op te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Ook lokale dierenambulances worden uiteraard best wel snel erin betrokken. Waar we nog niet echt bekend zijn, kan het inderdaad zijn dat mensen ook contact opnemen met de politie. Maar het is niet echt gebruikelijk, tenzij het gevaar kan opleveren. Dus een dier bijvoorbeeld de snelweg op rent.
0: Ja.
1: Ja, op dat moment moet er natuurlijk wel inzet van de politie bij komen om te voorkomen dat er dodelijke ongelukken gebeuren.
0: Ja, ik begrijp het. Nou ja, goed, ik benoem het even bewust, omdat je raakt een beetje in de stress, hè, als het gebeurt. En normaal denken mensen helder en bedenken, ik doe dit als er dat gebeurt enzovoort. Maar ik merkte het ook. Ik was gewoon in paniek. En ik wilde maar één hond, één ding, mijn hond terug. En hoe had ik nog helemaal niet bedacht of ik iemand ging bellen of wat dan ook. En dat is natuurlijk wat er aan de orde is. Hoeveel honden, ik weet niet of dat een gekke vraag is hoor, maar krijgen jullie terug bij hun baasje als je het over een jaar rekent?
1: Ja, dat verschilt wel per jaar. We hebben bijvoorbeeld op onze website hebben we daar ook een hele mooie infographic van staan. Mm-hmm. Ik pak hem er even bij, zodat ik het ook goed doorgeef. Ja, even aan het opstarten. Daar heb ik ook de getallen keurig in staan.
0: Ja, want wat ik ook natuurlijk niet goed zeg is honden. Er zijn natuurlijk meerdere dieren, hè, die... Het zijn niet alleen honden. Het zijn honden, katten, maar volgens mij zijn het er nog meer. Dan start je in de tussentijd wel.
1: Ja, zaagdieren, vogels. We komen ook wel kippen tegen die gevonden worden of vermist.
0: Echt waar?
1: Okay. Ja, zeker. Ja, het is best wel heel breed hoor. Het eigenlijk alles wat pootjes, voetjes heeft, maar geen hoeven.
0: Okay, dus dat... grote dieren niet.
1: Nee. Gehoefde dieren hebben we er dan niet bij. Okay. Dus we hebben ontzettend veel aanmeldingen en ook een hele hoge rating met het terugvinden van huisdieren.
0: Ja.
1: En als ik dan even de infographic van 2025 erbij pak, toen waren de resultaten 95% van de vermiste honden werd teruggevonden.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, en dan praat ik over een aantal van 5823 honden.
0: Zo.
1: Ja, en als ik kijk bijvoorbeeld naar de katten over datzelfde jaar, dat waren er, ja schrik niet, 63.787.
0: Oké.
1: Okay. Ja, vermiste en gevonden meldingen. En daar werden er 79% gelukkig weer herenigd.
0: Oh, wat ontzettend fijn om te horen. Wat heerlijk.
1: En we hebben natuurlijk een heel groot netwerk, ook op de socials. En we merken ook dat heel veel mensen delen het ook automatisch al als wij een dier posten.
0: Oh, geweldig. Werken jullie dan ook samen met een hondenzoekgroep of een zoekgroep? Dat heb je tegenwoordig veel.
1: Ja, klopt. Nou, wij zijn niet gebonden aan.
0: Nee.
1: Maar we merken wel dat bijvoorbeeld als een hond vermist wordt, dat hondenzoekgroepen dus automatisch dit gaan doordelen bij hen in de groepen. Waarbij we wel altijd wel duidelijk aangeven van joh, liever niet jagen, want dat kan juist vaak een gevaar opleveren, waardoor een dier alsnog de weg opduikt.
0: Ja, dat snap ik. En als mensen nou bellen, is er dag en nacht iemand te bereiken?
1: Nou, dag en nacht is een groot woord. Nu zijn wij wel heel frequent, zijn we bereikbaar hoor. Meestal ben ik ook in de avonduren, want ik heb zelf dan ook nog een meldpunt.
0: Ja.
1: Ben ik in de avonduren ook gewoon nog beschikbaar. En diverse collega's van mij ook. Want als je telefoon gaat en het is 's avonds en je bent thuis, dan pak je hem toch op.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en mensen kunnen natuurlijk zelf ook veel. Hè? We gaan daar zo even nader op in. En ik moet even denken, wij hebben zo'n buurt-app. Als er een dier zoek is, dan wordt er... Eigenlijk wordt dat ook in eerste instantie even op die buurt-app gezet. En heel vaak wordt het dan ook al opgelost.
1: Ja.
0: Dus dan hoeven we jou niet uit bed te bellen. Dat is misschien ook wel aardig.
1: Nee, inderdaad. Dan komen wij af en toe nog aan een beetje nachtrust toe.
0: Precies, dat vind ik ook terecht. Ja. We gaan zo meteen eens even kijken naar het chippen. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk om natuurlijk de hond op de juiste plek. Of ook de kat of misschien de kip. Wordt een kip ook gechipt trouwens? Nee, hè?
1: Nou, die worden in ieder geval geringd.
0: Oh, geringd, oké. Okay. Dus die is ook terug te vinden.
1: Ja.
0: Want ik ben een beetje in die databanken gedoken. En nou, daar gaan we zo meteen even wat nader op in. We gaan eerst even een liedje draaien. Lovely Day van Bill Withers. Blijf hangen en we zijn zo bij je terug.
1: Is goed.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mona Biek van Amivedi. En ja, Mona, we hadden het voor het liedje over het chippen. Want ik denk dat chippen bij het vermissen van een dier cruciaal is.
1: Ja, dat is zeer cruciaal. Maar wat nog veel crucialer is, is dat de eigenaren van tijd tot tijd controleren of de gegevens nog actueel zijn. Mensen wisselen tegenwoordig nog wel eens van een mobiel nummer.
0: Ja.
1: En dan wordt het dier gevonden, de chipreader wordt erop gezet. En de nummers worden gebeld, maar die bestaan niet meer. Of die worden opgenomen door iemand anders die het nummer inmiddels toegekend heeft gekregen.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor is het weer heel lastig om contact te leggen. Zeker als er dan ook nog een verhuizing is geweest.
0: Ja, dat is inderdaad. Maar mensen realiseren zich dat denk ik niet. In hoeverre komt dat voor? Kun je daar een percentage op loslaten?
1: Nou, een echt percentage kan ik er niet op loslaten, maar als ik kijk, als ik over een hele week een aantal meldingen heb, dan zit er toch wel een aardig wat bij, waarbij de telefoonnummers niet meer werken of verouderd zijn, verhuizingen zijn geweest. En nou, daar loopt dan natuurlijk ook bijvoorbeeld de dierenambulance tegenaan.
0: Ja, daar kan me wat bij voorstellen. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, ik had met mijn collega die honden heeft, en ik heb ook honden en een kat, over dat ik krijg elk jaar, als een van mijn dieren jarig is, krijg ik een leuk berichtje. Mm-hmm. Van de NDG is het in dit geval.
1: Ja.
0: Ten eerste vergeet ik dan dus niet dat ze jarig zijn, maar goed, ze zijn elke dag jarig, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar daar staat dan altijd ook onder dat mailtje, check even of alles nog klopt. Klopt je adres, klopt je telefoonnummer enzovoort. Toen zei mijn collega van ja, maar dat heb ik niet. En toen ben ik even gaan zoeken en toen zag ik ineens dat er meerdere databanken zijn. Dat vind ik eigenlijk al best wel gek klinken.
1: Ja.
0: Maar de overheid heeft blijkbaar daarvoor gekozen omdat ze een vrije marktwerking wil. Maar ik denk dan van, het zou veel beter zijn als er gewoon één database was waar al die dieren in zitten. Maar er zijn er wel iets van vier, heb ik er hier op een rijtje.
1: Nou, er zijn inderdaad ontzettend veel verschillende partijen.
0: Ja.
1: Er zijn er ook een aantal die puur echt gericht zijn op vermiste dieren. Dat is echt zo, waar je dus aanmeldt van, goh, mijn dieren zegt, dat is niet een Amivedi, maar echt een chipbank. Maar er zijn er inderdaad best veel. En niet allemaal geven ze een reminder van, goh, check even of alle gegevens nog kloppen.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad wel heel jammer.
0: Ja.
1: Dus wij hebben recent hebben we daar ook wel het een en ander over bekendgemaakt. Van, goh, maak er alvast de gewoonte van om één keer per jaar eventjes te gaan naar je databank. Weet je even niet meer welke dat is, dan kun je altijd naar chipnummer.nl gaan. Het 1550 chipnummer invoeren. En dan zie je automatisch, oh ja, ik zou bij NDG of bij Petbase.
0: Ja.
1: En vervolgens dan kun je daar inloggen om te kijken van, goh, ben ik nog actueel?
0: Ja, nou ja, en die NDG doet dat wel slim. Hè, want door je te feliciteren met je dier, kunnen ze gelijk even roepen, hallo, klopt het allemaal nog?
1: Ja.
0: Dus dat vond ik heel handig. Maar goed, Rob, weet jij bij wie zit jij? Weet je dat uit je hoofd?
1: Ik zit ook zo bij NDG.
0: Ja, jij ook. Nou, Rob dus niet. Ja.
2: Ik zou het echt niet weten. Ik heb die hond uit asiel gehaald 3 jaar geleden. En ik ongetwijfeld. Ik hoor nu het chipnummer.nl. Dus daar kan ik het in zoeken, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, grappig is dat, hè? Dus dat. Nou ja, komt op die manier ook even naar boven. En het is natuurlijk van belang. Maar, Mona, ik dacht, ik ben dat voor. Want weet je, voordat iemand de dierenambulance moet bellen of met mijn hond in de auto gaat rondchasen, ik heb dus een levensgroot 06-nummer aan die hond hangen. In de hoop dat mensen dat kunnen lezen en direct mij bellen. Dat hoop ik dan. Dat is toch slimmer nog, of niet? Je moet het allebei doen.
1: Maar heel veel mensen denken van, nou, tegenwoordig is er de chip, dus de penning of het telefoonnummer in een kokertje is overbodig geworden. ja, wij hebben altijd zoiets van, het is juist goed om het te doen. Want het bespaart inderdaad een hoop stress voor het dier.
0: Ja.
1: Dat die eerst nog ergens anders naartoe moet gebracht worden.
0: Ja, nou ja, goed. Dat wilden we dus eigenlijk ook even meegeven. Ja, en dat kokertje, dat ken ik ook van vroeger. Dat ging altijd open. En dan had de hond zo'n half kokertje aan zich zonder telefoonnummer.
1: Ja, dat had je inderdaad. Die moest bij tijd en wijle even goed vastgezet worden om niet uit elkaar te vallen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk tegenwoordig de tracker. Daar, ja. Ik moest er altijd vreselijk om lachen. Ik denk, wat een gedonder met die tracker. Maar ik ben dus na het hele gedoe mijn hond al 2 keer kwijt geweest. En ik ben dan ontzettend blij dat ik kan zien waar die ongeveer uithangt.
1: Ja, snap ik heel goed.
0: Ja, dus nou ja, goed. Dat is dus ook echt een aanrader voor mensen om... Kijk, als die hond altijd naast je voet loopt, hoef je dat niet te doen.
1: Nee.
0: Maar een kat gaat sowieso naar zijn eigen gang. De kat van onze buren heeft trouwens ook zo'n ding. En dan vissen ze hem weer ergens weg waar ze het niet van verwacht hadden.
1: Nee.
0: Ja, dus... Maar, ja, sorry.
1: Ja, maar bij katten is het natuurlijk ook zo. Ik maak ook wel mee dat een bepaalde kat, die is frequent een periode weg, iedere keer dezelfde kat. Nou ja, nu zijn katten er soms wel eens een ster in om een dubbel leven te leiden.
0: Okay.
1: En dat doen ze dan door bijvoorbeeld bij een buurvrouw die eenzaam is verderop. En daar een gezellig tweede huisje erop na te houden. In dat soort gevallen is het wel weer prettig om inderdaad gebruik te maken van een trekker. En dan is het wel belangrijk goed onderzoek te doen. Welke trekker je gaat gebruiken. En ja, ook belangrijk, hij moet natuurlijk wel opgeladen worden.
0: Ja, je moet hem, ja, daar valt of staat natuurlijk alles mee. Nou, het is ook nog wel, kan uit eigen ervaring zeggen, dat het wel hilarisch is zo'n gebeuren. Je krijgt een app op je telefoon. Maakte wel eens grapjes over bij de radio. Maar die hele tracker bemoeit zich met het hele leven van de hond. Er wordt precies verteld hoe lang die geslapen heeft. En of die het wel naar zijn zin heeft enzovoort. Bovendien word je in de gaten gehouden hoe lang je wandelt. Volgens mij hebben ze daar een pacer op gezet. Dus een hond die het voortouw neemt, die wandelt zoveel. Nou, die komt nooit meer tot rust. Maar volgens mij is dat om iedereen een beetje op te heuen om wat meer te wandelen. Het is een beetje een wedstrijdeffect. En dan krijg je ook nog wat weetjes zo links en rechts. Dus het is een... Nou, als je je verveelt, is het echt best een heel leuk ding. Het kan je heel erg
1: Ja, dat klinkt inderdaad wel heel leuk, ja. En goed voor de beweging natuurlijk.
0: Absoluut. Dus, nou ja, goed. Met name voor dieren die veel weglopen. Want een vriendin van mij had inderdaad ook een kat, nu je dat zegt, met een dubbel leven. Ze waren dat dier altijd kwijt. En die ging de weg over, helemaal niet zo'n drukke weg. En is ook een keer aangereden. Maar wat bleek... Die zat gewoon bij de overbuurman. En dat is een boer met jonge koeien. En die zat gewoon daar in die stallen te hangen. Maar doordat je die trekker hebt, dan weet je precies waar die uithangt. En dat is toch wel handig.
1: Ja, dat kan heel erg handig zijn. Maar er zijn ook diereneigenaren die hebben zoiets van... Ja, maar ik vind dat mijn kat ook recht heeft op privacy. En die weigeren dus ook dan in dat geval een tag te gebruiken ervoor.
0: Oh. Is dat echt zo?
1: Ja, ik heb het wel meegemaakt. Toen stelde ik het voor van, goh, zou dat niet wat kunnen zijn?
0: Ja,
1: nee, want mijn kat heeft ook recht op privacy. Ja, ook dat kan natuurlijk.
0: Ja, nee, alles kan. Ik bedoel, maar ik vind het wel grappig dat ik denk, god, die had ik nog niet gehoord. Oké.
1: Nee, ja, ik stond er zelf ook even met een mondvol erop, zoals wij dat altijd zeggen.
0: Ja, precies. Oké, nou goed. Ja, een kat heeft ook recht op privacy. Nou, die van mij heeft ook geen trekker en die doet ook het eigen ding. Maar medegebeente dat ze niet terugkomt. Want ik heb altijd, ik wil mijn dieren gewoon, ook mijn kat, wil ik een paar keer per dag even zien. Anders dan gaat ze er niet meer uit. Oké, wat jij even aangaf, is het belang van goede recente foto's. Want dat vind ik wel een momentje even om dat te benoemen. Zou je daar wat over willen zeggen?
1: Ja, waar we wel eens tegenaan lopen, dan wordt er een melding gedaan en dan krijgen we een foto en er staan of 3 katten op. Of het is een hele vage foto, of dat de hond of de kat nog een kitten of een puppy was. En het is juist zo belangrijk, want mensen die plaatsen die foto en die hebben het over de kleurencombinatie, maar wij schrijven het ook nog uit.
0: Ja.
1: Dan is het voor ons belangrijk om duidelijk de aftekeningen te zien van het dier.
0: Ja.
1: Want ja, als iemand zegt, ja, mijn kat is super grijs met zwart. Nou, dat zijn er nogal wat in Nederland.
0: Hoeveel hebben, wou je zeggen. Ja, ik snap wat je zegt. Ja.
1: Dus dan is het fijn dat we exact weten waar zit een wit vlekje. Heeft het witte teentjes, wit voetje, witte sok, een witte kous. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Dat als mensen alleen de omschrijving al lezen en ze zouden op straat een kat zien lopen, dat er direct een lampje gaat branden.
0: Ja, ja, heel goed. Oké. Okay. Ja, jij zegt het. En dat was nog voor mijn trekkerperiode. Heb ik inderdaad ook moeten zoeken naar een goede foto van mijn hond. En dan ben ik notabene ook nog fotograaf. En ja, ik zat daar ook mee te worstelen. Dat ik dacht van, eigenlijk zou iedereen dat paraat moeten hebben op je telefoon. Ja, want daar reageer je mee. En het is vrij klunzig inderdaad als je het dier überhaupt niet herkent. En ja, weet je, ik had een zwart-witte kat. Nou, zo'n Felix-kat. En daar heb je er ook heel veel van, zullen we maar zeggen. Dus ja, oké, hartstikke goed. Ja, nou, ik denk dat we weer even toe zijn aan een stukje muziek. Daarna wilde ik eigenlijk even met je doorpraten dat wat je nou precies moet doen op het moment dat je dier weg is. Maar ook dat als die gevonden is, wat er dan gebeurt. En daar heb jij vast nog wel wat op aan te vullen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu eerst even naar Go Your Own Way van Fleetwood Mac.
1: Nou, helemaal mooi.
0: Oké.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mona Biek van Amivedi. Ja, Mona, we zouden eens wat verder kijken dat op het moment suprem dat je je dier kwijt bent. Mm-hmm. En wat je dan allemaal moet doen. Want ik heb begrepen, dat zei je in het begin al, dat de tijd dringt. En dat het belangrijk is dat je zo snel mogelijk meldt. Maar ik kan me ook voorstellen, dat heb je toch met mensen die vermist zijn, dat je eerst zelf wat moet gaan doen voordat je de hele boel overstuur maakt. Hoe werkt dat bij jullie?
1: Kijk, wat we natuurlijk ook wel eens meemaken, dat is normaal, dan is Kat Poekie, die is iedere dag om 6 uur thuis. En dan is je er een keer om 6:05 niet. Ja, dat is natuurlijk heel snel om direct dan een melding bij Amivedi te maken.
0: Ja.
1: Maar als je een huisdier al wat langer hebt, zeker met een kat die altijd stipt op eenzelfde moment thuis is, en er zit op een gegeven moment toch wel wat lange tijd tussen, ja, dan is het toch wel taak om het aan te melden. En dat gaat het makkelijkste via de website van Amivedi.
0: Ja.
1: Want er is natuurlijk wel wat informatie nodig.
0: Ja, ja. Doe je dat per mail, Mona?
1: Nee, je gaat naar de website, ja. www.amivedi.nl, ja. En dan kun je kiezen op onze website dat je een dier gevonden hebt of een dier vermist. Want dat zijn 2 verschillende formulieren.
0: Ja. Okay.
1: Maar zowel of je nou een dier gevonden hebt of een vermist dier hebt, is het belangrijk dat daar natuurlijk wel een persoon aan hangt waarmee wij in contact kunnen komen.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Ik vond een kort interview van iets van 7 minuten op Radio 1 met een van jouw collega's. En daar kwam naar boven dat als het mooier weer wordt, dat ook heel veel katten dan juist on the run gaan. Of aan de wandel of op vakantie of hoe je het wil noemen.
1: Ja, de lente komen.
0: Oké, dus dan gaan ze sowieso vaker. Maar blijven ze dan ook weg? Of is dat een tijdelijke actie?
1: Nee,
0: maar
1: het
0: zeggen?
1: Is echt een periode. Je merkt dat met name jonge katers wat meer gaan zwerven. Poezen die nog niet gesteriliseerd zijn. Die komen dan vaak terug na verloop van tijd met een buik vol met pootjes.
0: Ja, dat is niet zo heel erg handig, hè?
1: Nee, zeker niet met het overschot aan katten en honden in het asiel. Is het in dit soort gevallen toch wel raadzaam om zodra het kan het dier te laten steriliseren, zeker castreren.
0: Ja, ja, ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb voor het eerst in mijn leven een kitten gehad. Bij mij bleef in welk huis ik ook woonde de kat achter. Dat was ongeveer standaard. En ik heb een keer een kat uit het asiel gehaald. Maar ik heb 1 keer dan, trouwens, die kwam ook via Amivedi. Dus dat is wel leuk. Want die was gedumpt met haar broertje. En ik heb inderdaad mijn uiterste best gedaan om er binnen te houden. Dat is ook gelukt. En pas nadat ze gesteriliseerd is, heb ik haar laten gaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus dat is belangrijk. Wat ik ook vond, ja, jij zei tegen mij, je moet even op LinkedIn kijken, want daar staat best veel. En wat daar stond, is dat schildpadden verrassend vaak weglopen. En ook nog hun best doen om hard weg te rennen als er iemand, om ze te pakken. Waar komt dat dan vandaan?
1: Vaak is het dat de bak niet hoog genoeg is, niet is afgesloten. Helaas worden ook wel eens schildpadden natuurlijk gedumpt.
0: Ja, dat weet ik.
1: Wat heel triest is. Wat veel mensen niet realiseren is dat sommige schildpadden, die kunnen behoorlijk hard bijten.
0: Ja.
1: Dus het is wel voorzichtigheid geboden met het oppakken van een schildpad. Want je weet niet of hij al dan niet gewend is om opgepakt te worden. En is dat niet het geval, nou dan kan dat toch wel eens een hele nare kennismaking met creatie schildpad zijn.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, het gekke is natuurlijk, we hebben al een keer een uitzending gehad met de schildpadden. Het is natuurlijk heel bizar, maar de meeste mensen denken dat het leuk is als er een schildpad rondhobbelt. Maar dat is helemaal niet leuk. Het zijn vaak ontsnapte of losgelaten schildpadden, weet ik inmiddels. En het is best wel belangrijk om dan toch even aan de bel te trekken. Want het zijn ook predatoren, hè, voor de omgeving. Even buiten dat ze lost zijn. ja, vernielen ze natuurlijk ook gewoon van alles, omdat ze daar niet horen.
1: Nee, klopt. En het is dan ook meestal wel taak om in dat soort gevallen contact op te nemen met de dierenambulance. Die hebben rechtstreeks lijntjes met bijvoorbeeld schildpaddenopvang. Want ik kan me zo maar voorstellen dat het voor mensen natuurlijk niet direct wenselijk is om met een schildpad in huis te zitten zonder dat je daar de juiste middelen voor hebt.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Dus als je daarvoor de dierenambulance belt, dan komen zij hem halen en brengen hem naar de juiste plek.
1: Ja, klopt. Meestal hebben die korte lijntjes met schildpaddenopvang.
0: Nou, geweldig. Ja, en dan zag ik nog iets wat ik ook leuk vond. Een aantal weken geleden hadden wij Dieren in Rampen in de uitzending. En ik heb gezien dat jullie daarmee samenwerken.
1: Ja, oké, wat leuk.
0: Ja. Nou, dat is misschien wel goed even om degene die het hebben gehoord, die denken, ja, Dieren in Rampen. Maar dat heeft te maken met bijvoorbeeld wat er in Utrecht is gebeurd met die ontploffing. En dan zijn er heel veel katten bijvoorbeeld, hè, die niet thuis zijn op dat moment en ergens klem raken en uiteindelijk niet meer naar huis kunnen, omdat dat er ook niet is. Dus ik vond dat heel mooi, dat ik dacht, oh, zij heeft verteld wat ze allemaal doen en dat jullie samenwerken, dat lijkt me geweldig.
1: Ja, zo hebben we natuurlijk met meerdere stichtingen en organisaties hebben we heel goed contact onderling. En ik vind ook dat moet, hè, want je staat allemaal voor hetzelfde doel en dat is het belang en het welzijn van de dieren.
0: Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Oké. Nou, ik kijk even naar de klok. Ik denk dat het goed is dat we nog even een klein stukje muziek draaien. En dat we eens eventjes wat knelpunten even herhalen, maar ook, want jullie werken natuurlijk totaal vrijwillig, ik neem aan dat jullie best wat nodig hebben. En dat mag je dan ook gewoon even benoemen.
1: Ah, super fijn. Nou, daar ga ik zeker gebruik van maken.
0: Oké, we draaien even Soul to Soul en daarna zijn we bij je terug. Tot zo.
1: Tot.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Mona Biek van Amivedi. Mona, je krijgt nog één vraag van mij en ook één van mijn collega Rob. En dan mag jij losbranden. Ik zat even te denken, als je dier weg is hè, en hij is weer terug, moet je dan ook even melden dat hij weer terug is? Anders blijft hij eeuwig op een lijst hangen van vermist. Hoe werkt dat?
1: Nou, het gebeurt natuurlijk, mensen zijn blij, de kat is weer terecht en vergeten het dan af te melden.
0: Ja.
1: Nu is het zo dat ons systeem dat genereert een automatische herinnering mail met de vraag of het dier nog steeds vermist is.
0: Oké.
1: Dus er is altijd wel een reminder.
0: Oké. Nee, ik las ergens, maar ik weet ook niet of dat klopt, dat het ook wettelijk verplicht is dat je dat even meldt. En ik denk dat heel veel mensen daar helemaal niet over nadenken misschien, omdat je zo blij bent.
1: Ja, dat is het ook vaak hoor. En wat er dan gebeurt, of mensen bellen even, nou mijn kat is terecht. Nou, toch geen probleem, dan gaan we het alsnog oplossen. Want sowieso moeten wij uiteindelijk zelf de afmelding doen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, via mail of via telefoon kan dat gewoon heel simpel door het meldnummer door te geven.
0: Oké, okay, nou dan hebben we dat ook even benoemd. Rob wilde iets vragen over jou of over de website.
2: Ja, ik heb even op de site gekeken, Dieren Zoeken. En het valt me op dat jullie daar, schrik niet, 2690 dieren zijn die zoek raken. Is dat een reëel situatie of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat is helaas een reële situatie, ja.
2: Maar er staan ook een heleboel dieren in die overleden zijn. Moet ik daarbij beschouwen dat die dan aangereden zijn en gevonden zijn en dan op jullie site terechtkomt?
1: Het komt wel voor dat er een dier gevonden wordt die teruggevonden wordt overleden. Dat kan zijn door een verkeersongeval of door verdrinking.
2: Ja.
1: En op dat moment halen wij voor de eigenaren halen wij de foto van onze website af en ook van onze socials. En zetten wij een ruilkaartje erop om te voorkomen dat mensen ermee worden geconfronteerd, wat heel pijnlijk kan zijn.
2: Ja, duidelijk. Nou, dat waren mijn vragen.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: nou, dan gaan we eens even naar een beetje hulp voor jullie.
1: Lekker.
0: Om te beginnen. Ja, nou ja, goed. Alles gebeurt vrijwillig, 100%.
1: Klopt.
0: En jullie werken met 110 man ongeveer.
1: Ja, en klopt.
0: Ja, ik denk dat jullie moeten van alles in de lucht houden. Dus jullie zijn afhankelijk van donaties, giften. Hoe kunnen mensen helpen?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt ervoor kiezen om zelf meldpunthouder te worden bij Amivedi. Wat we wel heel prettig zouden vinden is dat je eventueel zo nu en dan het ook leuk vindt om op een evenement te gaan staan.
0: Oké.
1: Okay. Want ook daar komen we wel eens mensen tekort voor.
0: Oké. Okay. Dus daar moet ik me... Ja, wij hebben... tenminste, ik heb het contact gelegd op de dag van Dierenlot. En dan moet ik me voorstellen dat je dus bijvoorbeeld een stand hebt waar je bezoekers informatie geeft en... nou ja, een flyer uitdeelt enzovoort. Is dat wat je verwacht van de mensen?
1: Het is heel simpel en een grabbelpunnetje voor de allerkleinste erbij. Een bakje water voor de honden, dus dat je echt zo'n pitstopje hebt. Een babbeltje mensen vertellen over Amivedi en inderdaad wat flyers meegeven. Het is niet echt heel zwaar of moeilijk werk en vaak kunnen we ook al de producten die kant op sturen.

0: Dus hoe mooi is het als je iemand anders kan helpen door het dier weer op de juiste plek te krijgen? Hoe mooi is dat?
1: Ja, en dat kan gewoon lekker vanuit huis. Dus dat is ook heel prettig. Je bent niet echt locatie gebonden. Want je kunt bijvoorbeeld ook als je op vakantie bent en je denkt van nou, ik zit lekker in het zonnetje. Dan kun je even goed alsnog je meldpuntje draaien. Tuurlijk, iedereen heeft vakantie nodig. Maar voor nu en dan is dat toch wel heel fijn dat je gewoon je weg kunt gaan, maar wel even goed je meldpunt kunt bemannen.
0: Hebben jullie die meldpunten een beetje evenredig over Nederland verdeeld? Is dat het beste plan of is het gewoon wie wil, die
1: nou,
0: mag dan
1: om een voorbeeld te geven, ik ben zelf gesitueerd in Friesland, maar ik heb meldpunt Groningen-Stad. Dus het kan best zijn dat iemand die zich aanmeldt vanuit de provincie Utrecht een meldpunt in Zuid-Limburg krijgt.
0: Oké, dus het kan van huis erop, wat wou je vragen?
2: Nou, het valt me op, ik zit even op Elburg te kijken op je meldpunten, maar daar in die regio, dichtstbij in de regio, is Zwolle. Dus ik kan me voorstellen dat jullie best wel in Elburg of in Biddinghuizen een meldpunt willen hebben. Dus hoe kan je opgeven?
1: Nou, dat kan heel simpel via onze website. Dan kunnen mensen zich aanmelden als meldpunthouder. En op onze website staat ook het mailadres van ons waarop gereageerd kan worden. En ja, heel graag natuurlijk. We kunnen veel meer handen gebruiken op die manier. Zodat we ook nog meer dieren veilig thuis kunnen krijgen.
0: Ja, en dan hebben we het over www.amivedi.nl.
1: Oh, correct. Ja, zeker.
0: Nou, het leuke zou dan zijn dat je in Elburg woont en dat je dan ook het meldpunt in Elburg bent.
1: Ja, nou ja, als het de situatie daar groot genoeg is om daar een meldpunt voor op te richten, dan is dat zeer zeker een goede mogelijkheid. En als ik naar Elburg kijk, daar zijn natuurlijk aardig wat plaatsen daaromheen liggend.
0: Ja, nou ja. In elk geval hebben we dat voor Elburg even benoemd. Er zijn ook een aantal mogelijkheden hier omheen. Ik wil toch nog even eindigen met iets wat we natuurlijk al benoemd hebben. Maar de verouderde chipregistraties. En nogmaals een oproep naar alle luisteraars. Check even of de informatie juist is. Ja, en ga ook gewoon even naar de dierenwinkel voor een penning of voor een of ander ding aan de halsband. Ik zou het zelf ook heel fijn vinden als ik een hond vind of een kat vind of denk jee of een schildpad of whatever.
1: Ja.
0: Dat ik dan in elk geval op het schildpad moet je dan op het schild het nummer met een stift zetten of niet? Anders dan wordt het niet wat.
1: Nee, precies. Dat is heel belangrijk dat ook dat update is en slijtvast is.
0: Nou, hartstikke goed. Dus bij deze, check dat even. En daar helpen we Amivedi in elk geval een hele end mee. Zodat het in elk geval geen zoekplaatje wordt.
1: Mona. En wil je nou geen vrijwilliger worden, dan kun je ook nog op een andere manier altijd helpen. Want we hebben natuurlijk ook financiën nodig. Dus wil je ons financieel ondersteunen via een donatie of een nalatenschap? Namens de dieren en Amivedi, heel erg bedankt alvast.
0: Nou, mag ik jou bedanken, Mona, voor dit gesprek?
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt dat we in de uitzending mochten zijn.
0: Nou, heel graag gedaan. Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld en de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft te maken met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Yellow. En ze zongen. En dat was de opener van deze uitvoering van Op Dokters Recept. Dit is de allerlaatste Op Dokters Recept trouwens. Ja, het overvalt je misschien, maar dit is echt de allerlaatste van mei 2026. Want zeer binnenkort begint juni. En dan hebben we weer nieuwe afleveringen natuurlijk in juni. Zo gaat dat allemaal, hè. Ik ben nog wel een zaterdagje of zo weg ergens, want ik ga naar een festival. Maar het komt allemaal later wel, dat is nu niet interessant. Je hoort in ieder geval die Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down tijdens jouw zaterdagmiddag koffieshow. Of de auto wassen, of lekker in de zon liggen, of in de tuin aan het werk, want dat mag ook wel. En het natuur heeft gisteren eigenlijk, eindelijk weer eens wat water gekregen. En een beetje veel ook hier in de buurt, zag ik wel, maar goed. Vandaag niet. Het zonnetje schijnt en we gaan heerlijke muziek voor je draaien. Dus ga lekker zitten in je tuinstoel. Koffie of thee erbij. Je boterhammetje maken voor tussen de middag. En genieten van het leven. Er is soms niks voor nodig. Alleen een bakje koffie, een lichtstoel en een doktersrecept uit je speakers. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. We hebben vandaag ook nog schaamplaten. Jacques Herb met Manuela. The Beastie Boys met You Gotta Fight For Your Right To Party. Of John Travolta met Grease Lightning. Dus die keuzes kun je maken op Twitter.

Teddy Austin werd erbij gehaald om Gimme Gimme Gimme te zingen met Narada Michael Walden. Een hit uit 1985 alweer. En je hoort ook Los Lobos met La Bamba. En The Police, het politiebericht van Every Breath You Take natuurlijk. Dat is ook zo'n hele fijne. Het liedje wat door velen als liefdesliedje werd ontvangen. Maar het gaat echt twee kanten op. Het is een hoofdzakelijk kun je hem vertalen als een soort stalker song. Dat het toch wel lekker gevaarlijk is dat iemand alles volgt. Ook al wil je het niet. En dat is Every Breath You Take. Dus die hoort niet thuis op bruiloft eigenlijk. Maar goed... ieder zijn smaak, ieder zijn vertaling. En zo heeft Sting het ook bedoeld. En aan de andere kant hebben ze de heren er nog wat ruzie over in de rechtbank. Over de royalties van de song. Omdat Sting heeft het helemaal gemaakt. Had er ook een demo van gemaakt. En die demo, daar moest de police mee aan de slag. Dus eigenlijk zei Stuart Copeland de drummer. Het was eigenlijk al een hit toen we hem binnenkregen. Maar hij moest gepolitificeerd worden. Dus er moest een police sausje overheen. En dat ging maar niet. Totdat Andy Summers met het gitaarwerkje kwam. En dat is tekenend voor de song. En daarom hebben de heren ook wat mot met elkaar. Omdat men zegt Andy verdient en Stuart verdienen daar ook centen aan. Die hebben daar ook aan meegewerkt. Aan het ontstaan van de song. Zoals die is. Nou, ze zijn er volgens mij nog niet uit. Ik heb het in ieder geval nog niet gelezen. Hele grote ruzie maken ze ook niet. Dat zie je op social media wel. Dat ze toch nog steeds trots zijn op hun policeverleden. Maar dit is blijkbaar een principieel punt tussen de heren. Goed, dat je dat even weet. Ik heb niet meegeschreven. Dus waarschijnlijk zullen de royalties dan ook niet mijn kant opdraaien. De schaamplaten staan vandaag ook nog klaar. Wordt nog niet heftig gestemd, dus misschien is het of moeilijk of volgen jullie helemaal social media niet omdat je lekker buiten bent in de zon en denk je, joh, het zal wel. En dan heb je korte broeken aan zonder zakken en denk je, waar moet ik die telefoon laten? En ik snap dat soort dingen allemaal wel. Maar je kunt toch je stem uitbrengen op Jacques Herp met Manuela. The Beastie Boys met You Gotta Fight For Your Right To Party. En je hebt ook de keuze om te zeggen, nou, ik ga toch voor John Travolta met Greased Lightning. Dus Jacques Herp, Beastie Boys of John Travolta. In mijn timelines, Bert-Jan Dokter, zo heet ik. En dat heb ik op social media ook maar zo gehouden. Dus dat leek me makkelijk. Op Instagram, Facebook, X en op Blue Sky kun je je stem uitbrengen. En anders ga je even naar onze website loomedia.nl. Onderaan de pagina staat de link naar WhatsApp. En dan kun je... ja, ook via WhatsApp babbelen. Dus net wat je allemaal overal is aangedacht. Alles doen we wat mogelijk is om het jou naar zin te maken. Goed. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en overwegend zonnig met enkel wat sluierbewolking aanwezig. In het zuidoosten kan van tijd tot tijd een bui vallen en het wordt 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekken fikse onweersbuien over het zuidoosten van het land. Elders zijn er opklaringen bij 11 tot 18 graden. En dan morgen. Morgen is er een mix van wolken, zonnige perioden en in de oostelijke helft van het land stevige buien of onweersbuien. De maxima liggen dan tussen de 19 of 25 graden. Hier is Exile, Kiss You All Over. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

Bagman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Dat is op de radio trouwens ook vrij lastig om dat allemaal te zien. Maar goed, het was een heerlijke hit om te draaien uit 1974. En dat gold trouwens ook voor de Glory Days van Bruce Springsteen, 1985. En Exile uit, weer uit de jaren 70, 78 met Kiss You All Over. Nou, daar kun je heel druk mee zijn, maar ja, het is, klinkt heel liefdevol. Dus ik vind het prima. Ja, dan moet je zelf maar weten wat je daarvan vindt. Goed, het is een heerlijke zaterdag. Het is natuurlijk ook bijna juni. Dus de zomervakanties komen eraan. En ja, de hele zonnige dagen hebben we ook gehad. Gisteren hadden we zo'n... Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt, maar zo'n benauwde dag. Ik zat op een kantoor en hebben wij geen... ja, we hebben mobiele airco'tjes, maar die trekken wat minder dan een gebouw airco, zeg maar. Maar als dat vocht dan binnenkomt, ik heb daar best wel last van. Ik word altijd erg lui en kan me slecht concentreren bij de warmte. Dus je moet me eigenlijk niet ijsvrij geven in de winter of zo, maar warmtevrij, dat zou toch wel mooi zijn. Goed, we gaan wel die periode tegemoet. Dus de zwembroeken en de bikinis zijn al lang weer uit de mottenballen gehaald. Ze zijn weer opgepoetst, uitgeklopt en die kunnen weer mee. En de stranden. Ik ben van vorig weekend nog op het strand in Elburg. Dat is dan Biddinghuis, is de overkant natuurlijk. Maar ik noem het lekker Elburg. We hebben nog heerlijk in de schaduw gezeten. Genieten van het weer. En alle mensen die daar lekker op het strand aan het spelen waren. Of liggen of lagen de zon. Maar je voelt dan al die energie van mensen die het gewoon fijn hebben. En welvaart is maar een klein dingetje. Je rijdt naar het strand en je hebt eigenlijk welvaart. Je hoeft er bijna niks voor te doen. Alleen maar wat drinken mee te nemen misschien. Dat je de boel ook nat moet houden aan de binnenkant. Maar dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Dus gezellig. Zak je chips mee of iets anders. Of een komkommertje voor degene die denken, nou, ik moet toch wat aan mijn gewicht doen. Nou, dan kan dat ook allemaal. Dus het is allemaal mogelijk om te ondernemen. Toch? Daarom kun je dat doen. We gaan een liedje draaien van Fischer Z. En waarom? Omdat ik die prachtig vind. Sowieso, dit liedje So Long, dat vind ik geweldig. Maar ze komen ook weer naar Nederland toe. Er wordt weer opgetreden. Volgens mij is het in... ik dacht dat te hebben gezien in Raalte, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar de laatste tijd zie ik ze wat vaker in de social media voorbij komen. En ik denk, dit liedje wil ik nog even opzetten, want die vind ik zo fantastisch. Hier is

City, The Summer is Magic. En dat is eigenlijk altijd zo in Nederland, hè? Want je hebt die vier jaargetijden. En de zomer, ja, daar hebben we vrij, dus het warm, dan kun je naar buiten. En dan leef je meer eigenlijk. Ook al zit je gewoon stil in de tuin, je leeft toch eigenlijk meer. Geweldig. The Summer is Magic. En ook nog A Ton of Love van de Editors. En de prachtige So Long van Fischer Z op je radio. Dat was je heerlijke muziek eigenlijk allemaal. Dus we gaan ook heel snel door. Want deze rockklassieker die mag zeker niet ontbreken op een dag als deze. We gaan naar Boston samen. En we zingen dan More Than a Feeling.

Prachtig toch, de Norwegian Wood, This Bird Has Flown van de Beatles. En je hoorde wel dat het werkje van George Harrison afkwam. Die wordt vaak vergeten, maar het was een zeer... Ja, ze waren allemaal belangrijk binnen de Beatles natuurlijk. Want het gaat om de chemie tussen de mensen. En daar komen mooie dingen uit voort. En dat was in dit geval dus ook zo. Boston hoorde je ook nog uit 76 met die grote rockclassic hit More Than A Feeling. Ik blijf die fantastisch vinden, maar dat heb je ook... ik weet niet of jij dat ook met geuren, kleuren, maar muziek ook. Die verbind je altijd aan een tijd of een gevoel vanuit het verleden. En daar plakken bij mij ook vakantieherinneringen bijvoorbeeld aan. Omdat we, ik weet nog dat met de jongens op pad gingen naar op mijn eerste grote vakantie met de jongens naar Duitsland. En dat je dan zo'n rock classics cassettebandje toen nog in de auto had. Met zo'n equalizer erin, weet je wel hoe dat allemaal werkte. En dan stond dit op en heerlijk. Wat een tijd, wat een herinnering. En dat plakte dan bij mij zo ongemerkt eigenlijk aan vast. Dat je dat even weet zoals dat ziet. Goed, de schaamplaten staan nog klaar. Kun je nog even op stemmen over drie kwartier. Moet hij op zender komen. Jacques Herp met Manuela. The Beastie Boys met You Gotta Fight For Your Right Party. Of John Travolta met Grease Lightning. Stemmen kun je uitbrengen op de social media kanalen van Bert-Jan Dokter. Facebook, Instagram, X en Blue Sky. Daar kun je het onder andere vinden. Sluiten wij dit uurtje nog even wat drukker af. En dat doen we samen met Blur en Song 2. Tot zometeen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

volledige uitvoering als opener van het tweede uur van Op Dokters Recept van Black Betty van Ram Jam. Dus niet origineel van hem, want het liedje komt volgens mij uit rond 1920, 1930 zelfs. Het was een slavenliedje. Dus daar komt hij eigenlijk vandaan. Fijn dat je er weer bij bent. Terug. Nog even tot twee uur. Dan zijn we lekker op zender. En vanmiddag hebben we ook nog nooit veel uur sport. Ik weet niet wat er te sporten valt. Dat gaan we nog zien. En vanavond ook geen Willem Vlieger op de radio, maar Herman Zielhuis vanuit

De volgende had dan niet moeten gaan lopen eigenlijk, want het was nu mijn beurt even om gewoon te gaan praten, toch? Ja, moet ook gebeuren. Ja, anders dan doe ik alles. Ja, dan kan ik niet zo goed weggaan in de automaat aanzetten, hè? Summer Night City van ABBA uit 78, maar liefst. En Desiree Lee met de Voyage Voyage. Volgens mij haar enige grote hit hier in Nederland van deze Franse zangeres. Desiree Lee. En dat is, ik blijf dat vaak zeggen als ik die naam zie, Desiree Lee. Want als je in Engels haar naam noemt, haar artiestennaam, dan is het desireless. Dus zonder enig verlangen. Ja, ik vind het mooi. Mooi bedacht. What Fun hoorde je ook nog met The Right Side One. Hier op de radio 83 was dat een hit. En nu klinkt hij gewoon nog gezellig in de oortjes. Dus vandaar dat we hem opgezet hebben. Schaamplaten staan ook nog klaar. Er kan nog gestemd worden in de timelines. Ik zie wel een mooie ontwikkeling tussen Jacques Herp, The Beastie Boys of John Travolta. Dus die keuze kun je nog maken om 10:30. Dan sluiten de stembussen, notaris komt binnen. En ja, dan ben ik overgeleverd aan wat jullie als luistervrienden ervan gezegd hebben, toch? Meer kan ik er dan niet van maken. Zullen we dan toch maar dat volgende liedje dan gaan starten, die eigenlijk al een beetje zichzelf verraden heeft. Terwijl ik dan ook nog eens even praat over het gevoel van veel ruimte voor de zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en overwegend zonnig, met enkel wat sluierbewolking die aanwezig zal zijn. In het zuidoosten kan van tijd tot tijd een bui vallen. Het wordt 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekken fikse onweersbuien over het zuidoosten van het land. Elders zijn er opklaringen bij 11 tot 18 graden. En morgen is er een mix van wolken, zonnige perioden en in de oostelijke helft van het land stevige onweersbuien. De maxima liggen dan tussen de 19 en 25 graden.

Ja, ze maken hele rockende liedjes of hele rock ballad liedjes. Heart Alone. Zeer bekend. Die dames hebben een topband altijd bij elkaar gehad. En niet voor niks grote hits gescoord, want ze maken gewoon goede muziek. Mel & Kim met Respectable. Dat was een grote discotheken-hit destijds in 1987. Ja, met de zussen niet zo goed afgelopen, omdat er één van is overleden. En ja, Mel & Kim Appleby moet ik dan. Dat waren ze samen. Met Respectable uit die gaarkeuken die in die tijd heel veel muziekhits produceerde, de een naar de ander. Stock Aitken en Waterman bedoel ik daar dan mee. Sing Around Song van UB40 en ABBA met The Summer Night City. Allemaal heerlijke muziek hier op de radio op deze zonnige zaterdag. En we hebben trouwens ook nog iets te vertellen over het sporten. Noord-Veluwe Sport komt op de radio weldra na mij. Dan is het wel net zo rustig dat het niet dwars door elkaar heen zit. We hebben vandaag twee wedstrijden. En Gert-Jan Mulder zal in wezen binnen de studio zitten om dat aan elkaar te praten. En dat is leuk. OVIOS en SV Het Harde voetballen allebei thuis. En ja, de spanning zit er goed in. En OVIOS voetbalt tegen SV Wisch. En dat is een samenwerking van voetbalclubs die zijn samengevoegd. Hier uit Gelderland in ieder geval. Jan van der Bos zal erbij zijn en zal er verslag van doen vanaf 2:30. Via deze zender en de zenders van Loco FM. En ook SV Het Harde, daar is verslag van. Want Arnold van Riesen zal helemaal vanuit Wezen vertrekken naar Het Harde. En daar verslag te doen van de wedstrijd SV Het Harde tegen SV Woezik. En Wisch en Woezik zijn voor mij allebei onbekend. Maar je gaat er in ieder geval naar luisteren vanmiddag in Noord-Veluwe Sport. Terwijl Gert-Jan Mulder het aan elkaar praat en de gezellige muziek er tussendoor opzet. Zodat het een fijne radiodag is en blijft. En zoals eerder gezegd, vanavond geen Willem Vlieger op de radio. Maar Herman Zieluis zal optreden hier op Loe FM. Met zijn muziekschotel die hij presenteert vanuit Wezep. En die wordt hier op de zender ook opgezet. Dus ja, daar kun je gezellig bij eten bij Herman. Die haalt altijd mooie hits uit het verleden naar boven. Dus ik ken hem en dat kan ik zeker aanraden om daarna te luisteren. Zometeen is het tijd voor het verraden van de schaamplaat. Dus er kan nog even gestemd worden. Maar dat bedoel ik ook even, want de notaris is al binnen. En die wil ook op tijd weer weg, want die wil eigenlijk ook genieten van de zon. Dus komt allemaal dik voor elkaar. We schakelen nog even over naar Bob Marley en de Wailers.

0: Johnny Nash. En dan is het niet Johnny Cash, maar Johnny Nash, dat je het even weet. Met Rock Me Baby. Dat je hem niet door elkaar haalt en denkt, wat heeft hij een andere stem gekregen? Nee, het is gewoon Johnny Nash. En dat is gewoon iemand anders. 1986 zong hij dit de hitparades in. En in 1980, het jaar dat hij ook overleed, Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved? En je hoorde de volledige versie. Omdat ik die gewoon zo gezellig vind. Dus bij deze regel ik dat dan gewoon. Zijn we toegekomen aan het bedienen van de schaamplaat. De luistervriendjes en vriendinnetjes hebben hun stem weer uitgebracht. Vandaag niet zo heel veel, dat merk ik. Het is een zonnige dag en dan zijn jullie toch wat meer buiten. Heb je misschien hopelijk wel de radio aanstaan, maar gewoon geen tijd om op de schaamplaat te stemmen. Dus bij deze is het dan geworden Jacques Herb met Manuela, de Beastie Boys met You Gotta Fight For Your Right to Party, of Johnny Travolta met Greased Lightning uit die mooie film uit 1978. Wat zou het geworden zijn? Ik zou zeggen, zet ze maar aan de kant. Die kopjes, schoteltjes en alles wat breekbaar is van tafel even op de grond zetten. Anders gaat het vanzelf lukken. Want hier is de schaamplaat van vandaag.
1: Yeah!
0: En het zijn dus geworden de Beastie Boys op je radio. You gotta fight for your right to party.

Skritti Politti. Volgens mij was het Duitse Grundlichkeit die je op de radio hoorde. Skritti Politti met The World Girl. Rond 1985 waren ze even groots, ook in Nederland. Maar daarna heb ik eigenlijk nooit meer iets van ze vernomen. Ook hoorde je de schaamplaat van vandaag. En dat was natuurlijk het supergezellige You Gotta Fight For Your Rights To Party. En daar hebben we lekker op gesprongen. Ik heb in de studio rustig aangedaan, want we zitten hier. Onze studio is eigenlijk een woonhuis. Dus de buren hebben er dan ook last van. Als ik hier ga lopen pokoen in de zaal natuurlijk. Dat kan allemaal niet gebeuren. Dan ga ik afscheid van je nemen. Straks heb je Noord-Veluwe Sport op de radio met twee wedstrijden dus. Wordt door Gert-Jan Mulder gepresenteerd vanuit de studio in Wezep. En ook hier op zender gezet bij Loe FM op 105.5 FM. En op de DAP en noem maar op, daar is het allemaal terug te volgen. En ik kan ook nog zeggen, dat heb ik al eerder gezegd, maar dat Willem Vliegen er vanavond niet is. Maar dat Herman Zielhuis vanuit Wezep de honneurs waarneemt om deze zender gezellig en muzikaal te houden. Dus dat komt allemaal dik voor elkaar. Niks aan de hand, kun je allemaal gewoon lekker mee doorgaan. Dus houd die radio aan. Straks dus Gert-Jan Mulder. Ik wens hem veel plezier en ik wens jou een mooi weekend. En ik wens iedereen een normale wereld, een respectvolle wereld, een liefdevolle wereld. En laat die ellende nou eens achterwege, want er is veel te veel boosheid, ellende, agressie, weerstand,

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Van 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen.

0: en bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub en bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege een drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
2: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
1: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
3: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038-444-8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
4: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Fysio en Performance via frixfysio.nl of bel 0525 692948.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Loco FM, Nu FM, dit is Noord-Veluwe.

paar minuutjes over de klok van 2 uur op deze 30ste mei. Ja, zonovergoten is het hier in Wezep. Van daar ben ik vandaag. Ik ben vandaag in de Loco-studio. Mijn naam is Gert-Jan Mulder. En ik probeer het allemaal een beetje aan elkaar te praten vanuit de studio hier. We zijn bij u tot de klok van 5 uur Noord-Veluwe Sport. Goed, even een kuchje wegwerken. Ja, we hebben vandaag 2 wedstrijden live. En de ene wedstrijd dat is Ovias tegen SV Wurs. En Wurs komt uit in Zeewolde. Dat is ergens aan de Duitse grens. Ja, het gaat er vandaag een beetje om spannen. Want vandaag zijn we bezig met de na-competitie. Tenminste, voor een aantal ploegen geldt dat nog. Onder andere dus voor Ovias. En dat is een knock-out systeem wat mij verteld is. Dus mocht Ovias vandaag verliezen, dan is het gelijk gebeurd. De competitie voor Ovias. Mochten ze winnen, gaan ze verder. Jan van der Bos vertelt daar straks veel meer over. Waar we ook erg blij mee zijn, dat is Arnold Friesen. We kennen Arnold allemaal als vaste verslaggever bij WHC in Wezep. Maar WHC is uitgevoetbald en Arnold was bereid om vandaag af te gaan. Tenminste, te gaan, laat ik het zo zeggen, naar het sportpark Schenk in het Harde. Want het Harde voetbalt ook nog voor de na-competitie. En dat is voor de handhaving in die derde klasse. Of niet, dat moeten we nog afwachten. En die wordt gespeeld tegen SV Woezik, dus op Sportpark Schenk. Arnold Friesen doet daar een verslag van. En voor de rest hebben we nog wat wetenswaardigheden. Maar het gaat eigenlijk om 2 wedstrijden, dus ik laat de heren helemaal hun gang gaan vanmiddag. En dan, zoals ik al zei, tot de klok van 5 uur. Ik wil nog wel even dit bekendmaken. Dat doe ik straks natuurlijk in de 2e en 3e uur ook nog een keer. Willem Vlieger is vandaag helaas niet aanwezig bij zijn programma Tijdloos. Die is er vandaag niet, Willem. En nou gaan wij de, zoals ze dat dan noemen, technisch gezien, laten wij de Barix aan. Dat betekent dat de programma's ook hierna te beluisteren zijn bij Loco FM en Loe FM. Dat betreft de uitzendingen van Gert-Jans Kantine en daarna Muziekschotel met Herman Zielhuis. Oké, dat heb ik in ieder geval al vermeld, want als ik het vergeet, dan krijg ik daar weer problemen mee met de mensen die boven me staan, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk van, hé, dit vergeet ik vandaag sowieso niet. We gaan eerst maar een stukje beginnen met een stukje muziek. You're the best first, you're the first, the last, my everything, Barry White.

0: Wat ik nog niet vermeld had, is de wedstrijd OVIOS SV Wurs en SV Het Harde tegen SV Woezik. En Woezik, dat ligt ergens een klein plaatsje bij Nijmegen in de buurt, heb ik mij laten vertellen. Die twee beginnen alle twee om 2:30. Heb ik nog één berichtje, want het is namelijk zo dat niet alleen OVIOS en SV Het Harde, tenminste heb ik het over de regiocompetitieploegen die wij normaal elke week behandelen, maar ook DSV, die zoals u weet, tenminste de vaste luisteraars, die is tweede geëindigd in de competitie 4C, waarvan ZAC kampioen werd. Dus DSV heeft ook nog recht op na-competitie. En ik kreeg van week even een berichtje van Geert. DSV speelt bij SC Rauwveen op zaterdag 6 juni tegen FC Ommen. En dat allemaal op kunstgras. En die wedstrijd begint ook om 2:30. Dit gezegd hebben, gaan we eerst even naar Jan van der Bos. Goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag Gert-Jan en alle luisteraars die ons volgen. Ja, vanmiddag even weer wat anders. Hè. Oh Jos, ik kwam hier binnen vanmiddag. Allemaal bussen en weet ik veel allemaal. Allemaal jeugdteams die de bekerrondes afronden. Finale wedstrijden enzovoort. Dus het was hier een drukte van belang. En nu straks om 2:30 hebben we dus OVIOS voor de na-competitie. De eerste ronde na-competitie van de drie als je doorgaat, zeg maar. Ja, wat je al zei, FC, ja, hoe je het moet uitspreken, SV Wies of wat ook. Maar het is een fusieclub tussen Silvolde en Terborg. En die zijn gefuseerd, die twee ploegen. Is een, blijkbaar wel een redelijk goede combinatie geworden. Want ze zijn gelijk in de vijfde klasse en in de vierde klasse kampioen geworden. En nu, dit jaar begonnen ze niet heel geweldig, maar onderin. Maar de tweede periode hebben ze gewonnen. En staan ze hier tegen OVIOS, die dus al ook een periode won. En gaan ze hier strijden voor promotie. Dus dat is wel een ploeg om rekening mee te houden. Dus niet zomaar een ploegje dat je denkt van dit of dat. Zij komen uit de buurt van Doetinchem. En echt tegen de Duitse grens aan, heb ik mij laten vertellen. En we gaan het zien vanmiddag. Onder leiding van de heer... hoe heet die ook weer? W. Rutgers. En Benny Stoudam. Ja, het kan maar zo zijn laatste wedstrijd wezen als grensrechter van de OVIOS. Want volgend jaar gaat hij niet weer terugkomen. Hebben we een andere voor, heb ik begrepen. Ik heb nog niet gehoord wie of wat. Maar dat komt allemaal nog, Gert-Jan. Dat, in de loop van de tijd gaan we dat allemaal beleven. Hebben nu neutrale? Oh, sorry. We hebben neutrale grensrechters.
0: Ik dacht het al, Jan, omdat ik bij de andere wedstrijden, als ik kijk naar SV Het Harde, die hebben ook twee neutrale grensrechters. Dus ik denk, ik vond het al een beetje vreemd dat OVIOS een eigen grensrechter had.
1: Ja, ik vond het ook vreemd hoor, maar ik had geen... formulier gekregen.
0: Oké.
1: Dus ik wist het niet en ik kreeg dat ding van OVIOS en van die lui heb ik helemaal niks, dus... Vandaar dat ik ervan uitging dat Benny Stoudam. Maar dan heeft hij zijn laatste wedstrijd dus al gevlacht, Gert-Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nou ja, en zo zal het met niet zo heel veel anderen zijn. Een paar geblesseerden die waarschijnlijk niet weer terugkomen, zoals Arjan Boon. Hoogland. Marco Hoogland, die is behoorlijk geblesseerd. Ik weet niet of die weer terugkomt. Dat merken we allemaal volgend seizoen. Robin Hop, die komt wel weer terug. Die is ook tijd geblesseerd geweest. En die gaat hopelijk begin van het seizoen weer aansluiten. Connie Hameling heeft een bruiloft. Dus Joey Mensink is op vakantie. En die gaat ook onder het mes. En Harold Ponstein, die is vanaf volgende week, onze doelman, is er ook niet meer bij. Want die gaat ook onder het mes. Dus we hebben nog de laatste wedstrijden nog wel wat, heeft Erwin Brem nog wel wat te puzzelen. En dat kan hij heel goed, zegt hij. En hij heeft er altijd 11 op het papier staan, zegt hij. Dus wat dat betreft, dan gaan we daar maar vanuit. Hè. En ja, ik zei tegen hem van, zijn ze erg teleurgesteld over dat ze geen kampioen geworden zijn? Nou ja, dat is er natuurlijk wel, maar ze gingen er met goede moed tegenaan, zei Erwin. Dus ik hoop het. Gaan het zien vanmiddag om 2:30. En ja, dat doen ze. OVIOS doet dat met de volgende 11 namen. Harold Ponstein dus, voor de laatste keer dit seizoen. Dennis de Boer, vertrouwd. Sander van de Kerk. Jurie de Vries. Jasper Schut. Arjen Hoogland. Andy Vlier. Cornel Balk. Florian Jonker. Mike van Toever, de captain. En Jasper Uitslag, dat is de basis. Als wissels hebben we Jacco van Ols als doelman. Arjan Boon, dus hij zit er wel bij, maar ik denk niet dat hij gaat spelen hoor. Of misschien in 1 of 2 minuten. Mike van Wegel, Levi Dikhoff, Niek van der Bos, Ivan van Orel en Sam van Koldenhoven. Die maken het compleet. En we gaan het zien vanmiddag. Ja, het is een lekker temperatuurtje. Iets te warm misschien, of te warm. Aan de warme kant om te voetballen, maar de grasmat ligt er keurig bij. En we beginnen met 0-0, dus we gaan zien wat het wordt vanmiddag, Gert-Jan.
0: Oké, Jan, in ieder geval bedankt. Want op mijn andere kant er is natuurlijk ook al Arnold van Riesen. Arnold, onze vaste verslaggever bij WHC. Maar omdat WHC uitgevoetbald is, heeft Arnold zich bereid gevonden om te gaan kijken bij SV Het Harde tegen SV Woezik. Ja, ook na competitie, Arnold.
2: Ja, goedemiddag Gert-Jan, natuurlijk de luisteraars van Noord-Veluwe Sport. Ja, de na-competitie zo heb je goed en eigenlijk voor het harde op het nippertje vorige week. Want ik meldde mij hier vanmiddag in de bestuurskamer. Het harde heeft vorige week goed gevoetbald. En ik sprak net even met, dat zit ik naast Tom Vermeulen, collega van Radio Nunspeet, eigenlijk onnodig wat het harde dit seizoen misschien wel gepresteerd heeft om het eigenlijk zo ver te laten komen. Was het eigenlijk totaal onnodig dat het zo ver is gekomen. Ja, het is zo ver gekomen. Het heeft vorige week, moet ik even kijken op mijn papiertje, uitgewonnen bij Groenwit 1-2. En dat was nodig om deze wedstrijd dus te spelen. Anders was men er misschien wel rechtstreeks uit gekukeld. Dus het harde, ja, kan de laatste strohalmen pakken van vandaag deze week en dan de finale. Dus gaan we eens kijken of de Hardenezen dat dan gaat lukken. En de tegenstander van vanmiddag, zoals je zegt, Sportclub Woezik. Ja, wellicht de Woezik onder de rook van Nijmegen. Wiegen is een klein plaatsje bij Nijmegen en daar komt men vandaan. Woezik, en dan gaan we eens kijken. Dat is eigenlijk voor mij ook een onbekende tegenstander. Natuurlijk, maar die wonnen uit met 2-3 bij Fortissimo. Dat is ook voor SV Woezik was dat dus ook noodzaak om die wedstrijd te winnen. Om dan tot deze wedstrijd te komen vanmiddag. Zon overgoten hier op Sportpark Schenk. Ik geef u straks de opstelling van Sportclub Woezik. Want die heb ik nog niet. Want dat hangt van het laatste. Volgens mij nog van de warming up af. Of dat het in ieder geval was nog een klein dingetje. Maar het belangrijkste is, ik heb de opstelling van de SV Het Harde wel. Want daar draait het natuurlijk om vanmiddag. Ja, misschien wel een grote afwezigheid. Hij is al een paar weken of misschien al 2 maanden uit de roulatie. Luc Struik, de spits, de man die altijd doelpunten moet maken voor SV Het Harde. Hij zit wel op de bank, maar hij kan nog niet spelen. En men hoopt hem eigenlijk vandaag ook nog niet nodig te zijn. En dan misschien volgende week in de finale dat hij dan op volle oorlogsterkte dan kan starten. Dan gaat men het vandaag doen met de volgende namen vanmiddag. Met Thijs van der Ridder op doel. Verder met Hielke van Schoten, Stan Timmers, Bram van der Worp. Hij is tevens de aanvoerder. Menno van Til, Pascal Hulstein, Henk Elskamp, Mitch van den Berg, Rick Santing, Jordi Schoonhoven en Daan Elskamp. Dat zijn 11 namen die voor het harde gaan doen. De wisselspelers zijn Christian Palm, Mike Wittingen, Bas Santing, Luc Struik, Jelle van Til, Niels Elskamp en reserve doelman is Wesley van Til. Goed, het arbitrale trio van vanmiddag is scheidsrechter Yildiz. Hij wordt geassisteerd door Van Diepen en Seuner. H. Van Diepen, misschien een bekende. Herman Van Diepen, we kennen hem wel uit de regio hier. Hij hanteert vanmiddag hier de vlag. Hij zal Yildiz dus assisteren. En Seuner, zoals gezegd, is dus zijn assistent. Goed, de spelers zijn bezig met de warming-up. En dan gaan we eens kijken wat het harde dan vanmiddag op het weer zo goed kan voetballen als vorige week. Want vorige week was het spel erg goed, hoor ik wel. Dat gaan we afwachten. Ik zie dat de spelers van het harde richting de kleedkamer gaan. Van Woezik staan ze nog op het veld. Maar die gaan nu ook richting de kleedkamer. En dan gaan we aan aftrappen hier om 2:30 op het Sportpark Schenk. Dan kom ik straks bij u terug. Later meer.
0: Arnold, één vraagje nog. Voor SV Den Haag geldt er ook voor meerdere wedstrijden?
2: Ja, als ze vandaag winnen, dan moeten ze volgende week, hoor ik, voetballen ze dan op neutraal terrein de finale.
0: Oh, dus dat gaat om 2 wedstrijden.
2: Ja, dus als ze vandaag weten te winnen van Woezik, dan is volgende week de finale op neutraal terrein.
0: Oké, okay, dankjewel Arnold.
2: Zo is het mij verteld hier.
0: Oké, okay, dankjewel. We horen je straks.
2: Prima.

0: Ja, Angeline de Blonde, Seksmachine. Dat allemaal uit 1973. Ja, zoals ik al zei, Arnold Friesen, onze vaste verslaggever van WHC, is momenteel op Sportpark Schenk voor de wedstrijd SV Het Harte tegen SV Hoezik. Ja, Arnold, en je bent er toch, dus luister even mee, maar je misschien wist je het ook al wel. In jouw klas, in die vierde divisie, daar is AZVV, die is daar gedegradeerd. Maar gisteravond hebben ze overtuigend revanche genomen op de verloren bekerfinale van vorig jaar. Op het veld van Bekwiek, 1887, als ik me niet vergis, in Haren, wint de ploeg van Bram Vrije met 0-4 van SC Sierhuisterveen. Na de degradatie uit de vierde divisie sluit HZVV op deze manier het seizoen toch af met een brede glimlach. Arnold.
1: Ja, Gert-Jan, ja, ik had het van meegekregen. Dat is natuurlijk mooi voor HZVV dat het dan nog zo het seizoen af kan sluiten. U hield voor mij nog de opstellingen van Woezik te goed. Nou, die heb ik hier inmiddels gekregen. Dat is op doel Job van Rossum. Verder speelde met Jaap Zomerdijk, Mick Gatsen, Daan van Schijndel, Mike Lemmers, Tom Vogels, Mareno Gerrits, Bas Elemans, Milan Bakker, Diamond Schippers en Jesper Rikken. Dat zijn 11 namen die het gaan doen voor Woezik. De wisselspelers zijn Robin Kersten, Tom van Perlo, Lars Giesbers, Ties Keukens, Davy Klaassen Thijssen en Ivo Kokke. Dat is... Dat zijn de reserves aan de kant van Woezik, terwijl de kinderen, moet ik zeggen, klaarstaan met de vlaggen. En dat ze wachten op de spelers tot die naar buiten komen. Goed, we zitten een kleine, wat zal het zijn? 4 à 5 minuutjes voor 2:30, dan zal hier afgetrapt worden. Dan kom ik straks bij u terug, dan kan Gert-Jan denk ik nog even een plaatje draaien.

0: Sweet for my sweet C.G. Lewis. Voor degene die het ANP-nieuws net heeft gemist om 2:00, dan had ik nog wat sportnieuws. Want Liverpool heeft vandaag, vanmorgen of gisteravond, aan de slot ontslagen. De Nederlandse coach werd verantwoordelijk gehouden voor het teleurstellende seizoen waarin de club naast alle prijzen greep. Vorig jaar werd hij nog landskampioen met de Reds. Ja, zo kan het gaan. Slot kon afgelopen seizoen geen potten breken met Liverpool, hoewel de clubs liefst 480 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers. De club eindigde op een teleurstellende 5e plaats in de Premier League en werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Ja, en die staat vanavond in de finale. Dat allemaal te zien om 6:00 tegen Arsenal. Ook greep Liverpool om naast de FA Cup uitschakeling in kwartfinales en uitschakeling in de 4e ronde. Het was een groot contrast met het debuutseizoen van Van Slot van 2024 neerstreek op Anfield. De opvolger van de populaire Jurgen Klopp werd toen gelijk landskampioen met Liverpool. Het spreekt voor zich dat dit een moeilijke beslissing was, schrijft de directie van Liverpool in een verklaring. Arne heeft een waardevolle en succesvolle bijdrage aan ons geleverd. Wij waarderen enorm wat hij voor ons heeft betekend. Aan een slot dus weg bij Liverpool. Country muziek. Ja, het is eigenlijk country. Shania Twain. I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: I'm Gonna Get You Good, Shania Twain. Ja, ze was iets beroemder, tenminste wereldwijd was iets beroemder als haar halfoom Henk Wijngaard. Want er is namelijk een familie van Shania Twain. Ja, het zit een beetje in de familie met scheidingen van ouders. En in ieder geval, Henk Wijngaard is een halfoom van Shania Twain. Zoals ik al zei, zij had wereld... Over de hele wereld had ze grote hits. En die had Henk Wijngaard niet. Was wel beroemd in Nederland, maar niet zo ver. Ja, misschien in België, maar niet zo ver. Daarbuiten zij namelijk wel. We wachten nog op de heren verslaggevers. Want op mijn klokje is het 5 minuutjes over de klok van 3:30. Dus ik denk dat de wedstrijden begonnen zijn of zo beginnen. Nou, we gaan eerst nog een stukje muziek draaien. Higher Love, Steve Winwood. Kijk, weet je, vaak is het zo, dan draai je net en zet je het eerste stukje muziek erin en het geeft helemaal niks. Maar dan meldt zich de eerste verslaggever. En dat doet Arnold Verriesen. Arnold.
1: Ja, 4 minuten loopt op Sportpark Schenk. Eerste mogelijkheid al gehad voor Tarde. Nu misschien de tweede. Nee, want die gaat over... De speler van het harde heen was net al een mogelijkheid, zoals gezegd, voor het harde in het 16 meter gebied was de, volgens mij, even kijken, Henk Elskamp, die dan gevaarlijk was in het 16 meter gebied, maar eigenlijk geen doelpunten dus opleverde. En het even weer een moment waar het harde dus goed begint in die eerste 4 minuten, waar het nu dan ook het balbezit heeft dan achterin met Timmers, die dan de centrale man daar waar ze in speelt, Van Til die dan gelijk zijn aanvoerder zoekt, Bram van der Worp dan rustig die bal weer terug, zo tikt het harde eigenlijk de bal rond en zal het natuurlijk ook niet te vroeg eigenlijk te veel gas willen geven, want de temperatuur gaat natuurlijk ook een rol spelen vanmiddag. En dan gaan we eens kijken hoe men daar dan mee omgaat. Van Til dan heeft de bal ook weer ingespeeld, gaat de nummer 18 van Hoesik gaat dan maar eens jagen. Dat is dan Bas Elemans. En die jaagt wel, maar moet dat dan in zijn eentje doen? Ja, dat kan hij dan niet alleen. En zo kan de Tarde zich daar dan rustig onderuit gaan voetballen. En zo tikt het Tarde rustig de bal rond. Ja, is het begin voorzichtig, zoals gezegd, met een klein mogelijkheidje al voor het Tarde. Nu dan misschien. Lange bal dan gezocht richting de zijkant. Is het dan Jordi Schoonhoven? Misschien met een voorzet, lage voorzet. Maar er staat dan niemand. En dan kan Woezik kan dan opruimen. Doet dat dan met Damian Schippers dan. Goed overtreding dan gemaakt. Gelijk, dat is heel vroeg. Scheidsrechter Yildiz, hij gaat gelijk op zijn strepen staan. Het was een harde overtreding. Even kijken, wie was dan het slachtoffer? Mareno Gerrits is dan geraakt. En dan krijgt Rick Santing krijgt dan gelijk al die eerste gele kaart na 6 minuten spelen. En dan mag Woezik dus de eerste vrije trap gaan nemen. Goed, terwijl wij in afwachting zijn van die blessurebehandeling. Ja, en dan is het begin dus rustig hier. Goed, 6e minuut loopt hier op Sportpark Schenk. SV het harde Sportclub Woezik, moet ik zeggen. Nog altijd 0-0.
0: In ieder geval bij op Sportpark Bovenmolen. Daar zijn ze ook al begonnen, denk ik, bij de wedstrijd. Jan van der Bos.
2: Ja, zeker weten. 6e minuut loopt hier en 0-0 is de stand nog steeds. Ovios kreeg net wel even een kans via Cornel Balk die er even mooi doorheen liep. Maar het schot van hem was een halve meter te hoog gegrepen. En Ovios tikt wel lekker ook en proberen wel de openingen te vinden. Maar te veel door de midden enzovoort nog even. Maar het begint er veelbelovend uit. Ook hier Mike van Toever die onderschept de bal. Maar die kan niet de bal op Cornel Balk geven op links. En zodoende is het hier rustig begin. Ovios is wel van start goed gegaan. En kijken of ze daar een goed vervolg aan kunnen geven. Gaat Cornel Balk weer? Ja, die speelt linkback, maar die is vaak voorin te vinden, zo te zien. En kijken of dat een mooie impuls geeft voor de aanval. Want Cornel, ik vind hem altijd nog wel een voorhoede speler. Maar hij is heel actief en gaat nu weer terug naar de verdediging. En we gaan zo weer terug naar de studio. 7e minuut, 0-0 hier de stand nog. En de boel moet nog losbreken. Kijken of er iemand een aanval krijgt en een doelpuntje. En hier hebben we de winkel ook nog. 8e minuut, 0-0 de stand.
0: Oké, Jan, dankjewel. Gaan we door met dat stukje muziek wat we net afbraken. Heb ik het over High Love van Steve

0: Higher Love van Steve Winwood. Ja, voor degene die niet meegaat naar Amerika. En er zullen er wel heel veel zijn voor de wereldkampioenschappen voetballen. En die toch wel een aanhanger zijn van het Nederlands elftal, de Nederlandse Leeuwen. En ze willen ze nog graag een keer zien voetballen voordat ze afreizen naar Amerika. Dat kan, want het Nederlands elftal speelt woensdag 3 juni om 8:45. Nog een laatste oefeninterland tegen Algerije. En dat allemaal in de Kuip. En zoals ik hier gelezen heb, zijn de kaarten nog niet helemaal uitverkocht. Dus wilt u de Oranje Leeuwen nog een keer zien voordat ze afreizen naar Amerika? Dat kan, en dat allemaal in de Kuip.
1: Ik was de man die zijn vrienden nooit liet vallen. Soms de klootzak die alleen maar aan zichzelf dacht. Een losgeslagen schip op zoek naar een haven.

Nog niet zo lang geleden mocht ik deze Nederlandse zanger wonen in België nog zien in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Voor degene die mij haat, Stef Bos.

0: It Takes Two, Rod Stewart en Tina Turner. Ja, het voetbal, dat voert hier de boventoon. En dat wist u natuurlijk in Noord-Veluwe. Sportshow Maastricht. Zich een verslaggever meld. Dan gaan wij even met de muziek een klein stapje terug doen. En dat doen we ook nu. Want we gaan over naar Jan van der Bos.
1: Ja, 16e minuut hier. 0-0 de stand nog. Het gaat nog niet echt van harte overal. Het is een beetje tiki-taki werk. En af en toe dan komt er een keer een... een aanval van Ovios of van Wies. Die is nog niet eens bij Herald geweest. Dus dat moet misschien nog gebeuren. Maar Ovios die heeft lichtelijk de boventoon. Als je dan kijkt wie er beter is. Maar van harte aanvallen, dat doet Ovios ook niet. Of het aan het weer ligt of wat ook. Maar het is een beetje gezapig allemaal van beide kanten. En we gaan kijken of Ovios nu nog een aanval op kan zetten. Nee, en die Vlier die raakt de bal makkelijk kwijt. En de doelman van SV Wies die gooit die bal naar voren. Bal die komt bij een medespeler. Alleen Ovios die kan die bal wegwerken. En Jasper Schut, kan die bal binnenhouden? Ja, hij kan hem binnenhouden. Geeft hem terug op Arjen Hoogland. Jori de Vries krijgt die bal. En Mike van Toever die wil die bal diep geven. Maar die gaat niet op Florian Jonker. Jori de Vries krijgt die bal. En kijken of ze daar een beetje wat kunnen maken. Mike van Toever die speelt die bal weer terug. En zo gaat het steeds... Zorgvuldig die bal in de ploeg houden. Dat is eigenlijk een beetje het devies bij Ovios. Kijken of daar nog een aanval uitkomt of niet. Ja, Cornel Balk, een slechte paas. Maar Ovios krijgt er weer terug. Florian Jonker op Cornel Balk. En die kan net die bal niet pakken. En het is een doeltrap. Ja, het is een doeltrap voor SV Wies. En zodoende... wat gaan we nu krijgen? Wel een corner?
2: Vrije trap.
1: Of, oh.
2: Je had dat nog niet voor je leuk.
1: Nee. Vrije trap hier voor Ovios. Zo'n 30 meter van het strafschopgebied. Dat was even een voorstukje wat er gebeurde met Cornel Balk. En Jasper Schut die geeft die bal voor. Kijken waar die bal komt. Ja, wel iemand van Ovios. Mike van Toever die kan die bal. En die bal die wordt voorgegeven. Maar daar komt niemand van Ovios bij. Alles van Wiets was daar. Dat was onze Van der Kerk die bal voorgaf. Die kopte net ook die bal. En daar komt de bal weer op Andy Vlier. Ovios is wel aan het aandringen nu even. Ik neem het even mee. Maar daar zit FC Wies weer tussen. En daar een vrije trap voor door Florian Jonker. Die iets enthousiast is. 19e minuut, 0-0 de stand.
0: Oké, Jan, dank je. Gaan we over naar Sportpark Schenk. Adolf van Riesen.
3: Ja, hier ook 19 minuten onderweg. Nog altijd 0-0. Maar dan wel twee grote... Ja, kansen misschien wel gezien voor, moet ik even kijken, Sportclub Woezik net. Was het twee keer Bas Elemans, één keer met het hoofd. Die ging net naast het doel van de doelman van Tharde, Thijs van der Ridder. Twee keer liep dat goed af voor Tharde, wat Tharde ook al twee maal toe gevaarlijk is. Waar Tharde nu dan misschien al op de counter weg kan, aan de rechterkant van het veld. Hielke van Schoten, die trouwens ook op de bon is geslingerd door scheidsrechter Yildiz. En dat geldt ook, zoals ik al zei, voor Rick Santing. Dus daar heeft... Het had al twee gele kaarten te pakken eigenlijk vanmiddag in de eerste 20 minuten. Want het is fel begonnen aan deze wedstrijd waar het nu dan een ingooi krijgt aan de rechterkant van het veld met Hielke van Schoten. Ja, het had ontsnapte net al een... Al twee keer aan een achterstand, om het zo maar te zeggen. Want het was twee keer Bas Elemans die gevaarlijk was. Die vrije trap die was zeer gevaarlijk. Waar Thijs van der Ridder de nodige problemen mee had. En hem goed, laag. Was een beetje laag in de hoek. En stond hem wel goed uit de hoek. Dus die bal die kwam nog hoog terug het veld in. Maar... Waar men wel paraat was achterin om dat dan te verijdelen, het gevaar. Maar nu dan even kijken dan. Woezik dan de doeltrap mag gaan nemen met Job van Rossum, de doelman. Zodat het wedstrijd nu dan in wat rustig vaarwater is gekomen. Hij klapt eens een keer in de handen, zet de scheenbeschermers nog eens even goed. En dat duurt het allemaal even dat die doeltrap dan komt. Nou, nu dan hoog richting de voorwaarts. En dan krijgt Jordi Schoonhoven een setje. Van even kijken, is het dan Jesper Rikken. En dan heeft scheidsrechter Yildiz gezien. Waardoor het harde dus die vrije trap mag gaan nemen. Ja, de spanning stond erop natuurlijk voor de wedstrijd. Want ik kwam hier binnen en het was gelijk. Als je dan aan die bestuurskamertafel zit, ja, bij de nodige spelers zat de spanning wel op. Want die was al aardig rustig thuis. Die is normaal wel wat drukker. Ja, en, zo is het maar goed. Een beetje gezonde spanning dus voor deze wedstrijd. Ja, en de verliezer hiervan ligt er natuurlijk uit. En de winnaar van vanmiddag die mag dus volgende week op een neutraal terrein het dan gaan uitvechten. En dan is het de finale. Ja, wat dat is, wordt later bekendgemaakt, denk ik. Nu dan hoog erin gebracht. Maar die bal is wel goed gegeven, maar in buitenspelpositie. Waardoor Sportclub Woezik dan die vrije trap mag gaan nemen. Goed, ik doe even een kijkje naar de klok. 22 minuten onderweg op Sportpark Schenk. Wie gaat de band breken? SV Het Harde of Sportclub Woezik, dat wachten we af. Maar voorlopig, SV Het Harde, Sportclub Woezik, 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 in Verovios, als ook voor SV Het Harde geldt nog steeds, we are staying alive. Vier minuutjes voor de klok van 3 uur.

afwachting, want de drinkpauze is nu begonnen. Eerst hoofdtrainer René van Goor. Misschien wel zijn laatste wedstrijd vanmiddag. Of krijgt hij volgende week nog het toetje? Dat wachten we af. Hij neemt afscheid na 5 seizoenen SV Het Harde. Maar voorlopig staat hij op achterstand. SV Het Harde tegen Sportclub Woezik. Milan Bakker, hij tekent voor de 0-1. Dus Het Harde, Woezik 0 tegen 1.

Minuutje voor de klok van 3 uur. Het eerste uurtje Noord-Veluwe Sport zit er alweer op met een achterstand van SV Het Harde tegen SV Oerik met 0-1. Wij komen straks bij u terug na de nieuws en reclame van 3 uur.

0: geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
1: Locomenu.
0: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 3 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn

0: en afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig, er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
2: Evink en Petrovic, makelaars en financieel adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaardijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Beesub. Evink en Petrovic, makelaars en financieel adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
1: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
3: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar de Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon. Duurzame energie voor iedereen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Loco FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord Veluwe Sport.
7: Noord Veluwe Sport, ja, tweede uur alweer van Noord Veluwe Sport. Wij horen net voor het nieuws Arnold Verrietje nog even vertellen dat SV het hardst achterstaat tegen SV Woezik met 0-1. En de andere wedstrijd, OVIOS tegen SV Jurres. Jan van de Bos.
8: Ja, hallo Gert-Jan. Ja, we zitten hier in de 32e minuut, 0-0 de stand nog steeds. Het is allemaal een beetje gezapig, misschien afwachtend, kijken wat de tegenstander doet. Maar ja, OVIOS die heeft nog geen, of Wies heeft nog geen kans op het doel gehad. We hebben net de drinkpauze gehad en OVIOS ook eigenlijk nog niet echt hoor. Want het is
7: Ik laat jou even staan, blijf even open met je schuif, blijf er gewoon even mee. Ga even naar Arnold toe. Want die had een pengeltje, die had van alles. Arnold.
9: Ja, er is hier van alles gebeurd. Het is nu ontglipt de scheidsrechter iets. Even kijken, de man met nummer 7, Milk Gatsen, die dan overtreding maken. Wat hij dan afdoet met een vermaning, scheidsrechter Yildiz. Dat was het net Bas, even kijken, een Elemans die dan 16 meter gebied inging. En dan was het Van Hulstein die hem onderuit haalde. Yildiz onverbiddelijk naar de stip wees. Maar het was... Even kijken, Tom Vogels die achter de bal ging staan. Maar Thijs van der Ridder, de doelman van SV Tarde, hij tikte die bal rechts onderuit de hoek. Ja, spektakel is het zeker. En het harde leeft nog in deze wedstrijd. Maar dat het een verhit potje gaat worden, dat is wel duidelijk. Misschien dat men nu nog weg kan aan de rechterkant. Nu wel. Nu fluit scheidsrechter Yildiz dan niet voor een overtreding. Weer de verkeerde kant op. En dan is het publiek het absoluut niet mee eens. Ja, scheidsrechter Yildiz werkt zich de woede van de Ardenezen hier op de hals. Want had hij even kijken, de speler van Buzik, Mick Gatsen ook al geel kunnen en misschien wel moeten geven. Maar dat deed hij niet. Hij deed al wel 2 maal aan de kant van SV Tarde. Ja, zo is de scheidsrechter speelt een belangrijke rol deze middag. Dat is wel duidelijk in de eerste 33 minuten. Maar dat het spektakel gaat worden, dat is zeker nog zo. En het Tarde leeft nog in deze wedstrijd. Het staat achter met 0-1. Dan voorlopig kijken we naar een boeiende wedstrijd. Goed, SV Tarde tegen Sportclub Buzik. 35 minuten onderweg. Nog wel altijd achter met 0-1.
7: Van Sportpark Schenk gaan we gelijk door naar Sportpark Bovenmolen. Jan van der Bos.
8: Ja, vrij dichtbij. Hè. 35e minuut, 0-0 de stand nog steeds. Maar het wil je nog niet loskomen. Dus wat spektakel betreft, dat moet het nog gebeuren. En dat is voorlopig in de eerste helft van de eerste helft nog niet gebeurd. Oviel speelt een beetje rond. Af en toe dan proberen ze een gaatje te vinden in de verdediging. Maar ja, hier hebben we Jasper Uitslag die de bal niet goed onder controle kan krijgen. Jasper Schut die gaat die bal aannemen. Maar die kan hem ook niet langs een tegenstander krijgen. En zo is het een ingooi voor Ovios. Ja, en wat ja, wordt weggegooid die bal. Ja, dat moet misschien wel een gele kaart zijn. Gelukkig doet de scheidsrechter het niet. Want ja, dat vind ik allemaal een beetje onzin van die dingen. Geeft hem een waarschuwing. Maar ja, Ovios die blijft rustig gecontroleerd voetballen, laat ik het zo zeggen. Maar het brandt niet los hoor. En wie weet komt dat nog. En door het weer zal het ook zijn dat ze even inhouden en misschien proberen in de tweede helft te gaan doen. Nu eventjes, 5 minuutjes was het Ovios die de kans rook en even vol aanzetten. Maar de laatste tijd is het absoluut geen hoogstaand voetbal van beide kanten. Het is een beetje tiki-taki en ja, er is niemand die echt een opening vindt. Bij Ovios niet en bij Wees niet. Dus ja, Ovios die heeft toch de rust, de controle om, ja, hun geen kans te geven. En Ovios heeft zelf ook nog niet echt grote kansen gehad. Kleine kantjes, schoten, een schot in de 22e minuut van Jasper Schut. En hier ook weer nu Dennis de Boer die de bal op wil zetten. En dat gaat vaak toch wel weer die lange bal waar ze over praten. Ja, ja, er gaat een mooie bal op. Andy Vlier links buiten aan de buitenkant. Andy Vlier die geeft die bal op. Florian Jonker, maar ja, die bal is net niet goed. Staat tussen 3 man in van de SUV's. Dus ja, die gaan ook niet echt in de aanval. Dus wat dat betreft gaat de vallende niet. En zo blijven hun ook rustig aan de bal. En proberen ze een aanval op te zetten. Maar ja, er staan maar 2-3 man tegenover 5 man van Ovios. Dus ja, dan ga je ook geen kans krijgen als je dat zo bekijkt. Zo gaan we door. 37e minuut, 0-0 de stand. En dan meld ik me straks nog even vlak voor rust.

0: Walking on Sunshine, Katrina en The Waves. Ja, er wordt op meervelden gevoetbald. Ja, deze komt een eindje hier vandaan, want vandaag wordt ook gevoetbald. Tenminste, die wedstrijd is live bezig. De wedstrijd Schotland tegen Curaçao, ja. De bondscoach Dick Advocaat, ja, u kent hem allemaal van Curaçao. In ieder geval, ze zijn begonnen aan de tweede helft. En Schotland heeft de wedstrijd ervat, maar liefst 5 nieuwe namen. Curaçao wisselt eenmaal. Daar komt een Giovanni Castanier in de ploeg van Ding. Hoe heet die Dick Advocaat? In ieder geval dat eventjes kijken. De Curaçao bracht de stand op 1-0. Maar na de rode kaart van Lucadia werd het al snel 1-1. Dus de huidige stand. En ze hebben nu, dus net in de tweede helft, zijn ze begonnen. Dus die wedstrijd zal ook zo'n beetje rond 2:30 begonnen zijn. Daar is de stand 1-1 Schotland-Curaçao. We gaan over naar Arnold Verriesen.
1: Ja, 4 minuutjes officiële speeltijd nog. En dankzij Thijs van der Ridder, hij is voorlopig de man van de wedstrijd van SV Tarde. Want hij houdt het harde in de wedstrijd. Want hij pakte de belangrijke penalty van Tom Vogels. Anders had het hier al voor rust 0-2 gestaan. Maar het harde nu dan misschien op 1-1 komt. Ja, uit het niets eigenlijk. Misschien wel een beetje. Komt het harde 4 minuten voor tijd op gelijke hoogte. Goeie voorzet vanaf die linkerkant. En dan moet ik even kijken wie dan het doelpunt maakt. Dat kan ik zo even niet zien. Maar komt er prima tegendraads in achter het doelman. Even kijken. Job van Rossum. En zo staat het hier weer gelijk. Kort voor rust. Eigenlijk een beetje zoals gezegd uit het niets. Maakt het harde hier dan gelijk. Is het Daan Elskamp die dan de bal achter het doelman Job van Rossum komt. En zo staat het hier weer gelijk. Maar Tom Vogels denk ik nog vannacht nog wel eens wakker van zal worden. Van het penalty dat hij dan miste. Maar het moet gezegd, goed gepakt door Thijs van der Ridder. De doelman van SV het Harde. Ik denk dat we hier wel gaan rusten met een gelijkspel. Of gaat gelijk moest ik dan weer in de tegenaanval. Ja, dat probeerde het eigenlijk wel. Maar komt dan iets verder. Dan is het Tom Vogels, de man van de gemiste strafschop. Die laat de bal dan over de achterlijn gaan. Zodat doelman Thijs van der Ridder dan die doeltrap mag gaan nemen. Goed, hoort u mij niet meer, dan schrijft u maar het potlood op. De ruststand tussen SV het Harde, Sportclub Woezik 1-1. Een mooie wedstrijd, dat is het zeker. Een echte na-competitiewedstrijd, laten we het daar maar op houden. Dan schrijft u maar het potlood op. De ruststand tussen SV het Harde, Sportclub Woezik 1-1.
0: Gaan we maar gelijk even door naar Jan van der Bos. Eventjes kijken. Ja, Jan.
2: Ja, inderdaad. Ja, de 44e minuut loopt. 0-0 stand nog steeds. En eigenlijk veranderde niet zoveel in het beeld van de voetbal. SV Wies was net even een paar keer een beetje gevaarlijk. Ging het net niet mis of net niet goed. Of een schot wat geblokt werd. En dat is de eerste keer eigenlijk dat Harold ook in moest grijpen. Dat was ook even daarvoor. Toen moest hij die bal wegschieten. Maar dat doet hij in alle rust natuurlijk. En hij maakt zich daar niet zo druk om. Maar Ovios die is echt niet aan de aanval bezig. Het is vanuit verdediging rustig opbouwen en een lange bal. Ja, dan komt die bal bij Mike van Doever en daar ineens bij Jasper Uitslag. Maar Jasper Uitslag die kan niet bij die bal. En zodoende kan FC Wiers weer uitverdedigen. En Ovios weer de bal terugkrijgen. Vanuit de verdediging weer opbouwen. Cornel Balk als linksback gaat daar proberen dwars door de hele verdediging heen te lopen. Maar dat gaat hem ook niet worden. En dan is het Mike van Doeven die een slechte bal geeft. Zo gaan we hier. Ja, en dat is, speelt al een hele tijd. Die laatste passes die gaan niet goed komen. Nog niet. Hopelijk dat we de tweede helft iets meer zien. En de 45e minuut loopt nu. Ja, één worp naar de doelman van SV Wiers. Die geloven het ook wel tot aan de rust, denk ik. Ik verwacht niet dat er nog heel veel spektakel gaat gebeuren voor de rust. Dus kijken we wat er na de rust gaat gebeuren dan straks. Ik weet niet of Ovios nog te wisselen gaat of wat ook. Maar ja, de temperatuur is natuurlijk ook behoorlijk heftig. Ik ga terug naar de studio. 46e minuut hier, 0-0. En ja, nog een beetje gezapig van beide kanten.

Take your parachute. Hoe heet die jongen? Something Happens. Ik had er wel wat van gehoord, maar ik ken de muziek eerlijk gezegd niet. Zit ik in ieder geval te drukken op mijn knopje, wat niet helemaal de bedoeling was, want ik wilde eigenlijk een beetje wat voorlezen. En dat gaat niet helemaal. Ah, daar heb ik hem al. Kijk, want het is eigenlijk wel een mooi sportweekend, want er is wielrennen voor degene die daarvan houdt. Want om 11 uur morgen is de start begonnen voor de voorlaatste etappe van Giro Italia. Ja, en waarschijnlijk vind ik die geeft waarschijnlijk die roze trui niet meer af. Dan moet er al heel wat gebeuren. Ja, het kan natuurlijk met een val of iets dergelijks. Je weet soms nooit. Maar wat nog wel spannend is, dat is die plaats van Tijmen Arendsman. Tijmen Arendsman die kan in ieder geval nog derde worden. Dus dat betekent voor Tijmen Arendsman een podiumplaats. Dat is wat betreft het. Even kijken op, wat betreft het wielrennen. Dan hebben we nog natuurlijk om 6 uur vanavond de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain en Arsenal. Dat is de Europa Cup finale. Dan hebben wij ook nog de start van de Moto 2 wedstrijden voor degene die van motocross houdt. Dat is morgen met Colin Veijer, Zonta van de Goorberg. Dat is morgen in Italië. Dan hebben wij nog eventjes kijken. In ieder geval om 4:15. Dat is morgen ook de slotetappe van Giro Italia voor mannen. Met Tijmen Arendsman natuurlijk. De verwachte aankomst is dan om 18:45. Dat betekent 6:45. Voor de rest heb ik niet zoveel nieuws. Tenminste wat betreft het sportweekend van dit weekend 30 en 31 mei. Eventjes kijken. We zijn bezig met rust bij Ovios tegen SV Wurs. Daar is het nog 0-0. En dan de wedstrijd SV Het Harde tegen SV Woezik. Daar staat het na een achterstand van SV Het Harde. Kwam Het Harde net voor rust tot 1-1. Met een mooi kopdoelpunt van Daan Elskamp. Stukje muziek. Welke zullen we doen? Ik heb er 2 klaarstaan. We pakken die 1 maar. Paul Young, Love Will Tear Us.

Love Will Tear Us Apart. Paul Young, en dat allemaal om 3:30 is het alweer, een minuutje over 3:30. Ja, ik zit zo even links van mij te kijken hier naar mijn televisiescherm. Ja, dit is een herhaling, maar ik zie toevallig een interview met onze voorheen onze wethouder Lisbeth Vos. Ja, daar was een interview mee in verband met haar pensionering van Lisbeth Vos na zoveel jaren trouwe dienst bij onze gemeente hier in Oldebroek. En ik zag toevallig Lisbeth van week nog even zitten met haar man te genieten bij onze plaatselijke ijssalon, te genieten van een heerlijk ijsje. Dan denk ik, ja, geniet ervan, het kan nu nog. Het is mooi weer en geniet ervan. En dat geldt, en dat zeggen we ook natuurlijk vanuit de studio hier in Wezep. Elke weg, skik.

0: Ja, dit liedje stamt ook alweer uit 1983, Paul Simon. We kennen hem allemaal van het duo Simon & Garfunkel met Graceland, nu solo. Hebben we nog even een nieuwtje voordat we naar Arnhem Verliezen gaan, maar het is al een nieuwtje van een aantal dagen terug. Maar voor degene die het nog niet gehoord heeft, een 35-jarige man uit het Gelderse Buren is aangehouden op verdenking van het hacken van Ajax. De Amsterdamse voetbalclub kreeg in maat te maken met een grootschalige hack, waardoor gegevens van 10.000 fans ingezien en aangepast konden worden. De recherche heeft de woning van de man doorzocht, waarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. En vooralsnog lijkt het er niet op dat bij de hackgegevens zijn gestolen. Goed tweede helft is begonnen, in ieder geval bij SV Rade tegen Woezek, waar de stand 1-1 is. Gaan we naar Arnold Verriesen. Arnold.
1: Ja, dat klopt, Gert-Jan, maar ook collega Aad Withaar, Sportpark Schenk, heeft gevonden. Want hij is voor ons komen zitten, om het zomaar te zeggen. Maar de tweede helft is hier begonnen. SV 't Harde, het heeft ingegrepen, het heeft gewisseld. Hielke van Schoten en Mitch van den Berg zijn naar de kant gehaald door trainer René van 't Goor. En
0: Arnold, mag ik je heel eventjes onderbreken? Er is een doelpunt gevallen op Sportpark Bovenmolen. Jan van den Bos.
2: Ja, in de 51ste minuut heeft Ovias de stand op 1-0 gebracht. Dennis de, daarvoor kreeg Dennis de Boer nog zijn zevende of achtste gele kaart. Die is er volgende week niet bij. Maar Jasper Schut, die ging goed door op de rechterkant. En die gaf die bal aan Andy Vlier. En die bedacht zich niet en schoot die bal onberispelijk in de linker onderhoek. En via de paal ging die bal erin. Zodoende staat Ovios hier op een 1-0 voorsprong in de 52ste minuut.
0: Dankjewel Jan. Gaan we gelijk door weer met Arnold Verriesen. Arnold, mijn excuus.
1: Nee, dat hoort er gewoon bij. Dat is makkelijk zat. Als het een doelpunt is, is er een doelpunt.
0: Ja, nee. Maar ik had jou weggeschakeld en Jan er weer ingeschakeld. Dat was niet de hele bedoeling. Oh. Dus begin met je verhaal weer, goed. Arnold.
1: Komt goed, dan ga ik verder waar ik gebleven was. Ik was bij de wissels. Hielke van Schoten is naar de kant gehaald. En Mitch van den Berg zijn naar de kant gehaald. Dan moet ik zeggen, ik kijk even ook naar de... Als er wat gebeurt, dan meldt de invals even. Bas Santing en Jelle van Til zijn dus in de ploeg gekomen bij SV 't Harde. Ja, tweede helft begonnen. Eerste helft enerverend, mogen we wel zeggen. Want scheidsrechter... Yildiz, jij speelde een grote rol in deze wedstrijd. Hij heeft al een penalty gegeven aan Woezek, wat dus niet benut werd door, even kijken, Tom Vogels. Ja, en als Woezek het dan niet redt vanmiddag, dan zal hij vannacht nog wel een paar keer wakker worden. Want hij had Woezek al de voorrust op 0-2 kunnen schieten, maar hij vergat dat. Ja, dan was het... Even kijken, Daan Elskamp, die dus vlak voor rust de 1-1 binnenkopt. Dat is tevens ook nu de stand. Nou, balbezit dan voor Woezek dan. Die speelt met de bal naar de aanvoerder. Dat is dan Schippers dan. Die zoekt dan gelijk weer de diepte richting de voorwaartse. Zo gaat het harder nu dan terug. Misschien nu wel wat gevaar van Woezek. Linkerkant dan gezocht in de richting dan van Tom Vogels. Nou, misschien dan met een actie naar binnen toe. Tom Vogels, nee, maar wat hij goed verdedigt daar door het harde. Het harde nu dan misschien er snel uit. Lange bal dan richting de voorwaartse. In de richting dan van Henk Elskamp. Volgens mij, maar oh nee, dat de Staring dan gezien. En dan de grensrechter Vlag dan, die heeft dan de overtreding waargenomen. En wil het harde heel snel dan die vrije trap nemen. Dat wil men dan gaan doen. Even kijken dan met invaller Jelle van Til. En dan moet die bal even op de goede plekken worden neergelegd door scheidsrechter Yildiz. Ja, dan gaan we eens even kijken of hij dan de tweede helft onder controle kan houden. De scheidsrechter van vanmiddag, want zoals gezegd, de eerste helft was een beetje verhit. Maar goed. Het is allemaal nog goed, maar het harde wel inmiddels 4 gele kaarten heeft. Tegen 0 voor Woezek. Hoog erin gebracht, gekopt, laag gekopt. Misschien nog wat gevaar daar. En dan misschien met het voetje, nee, weggehaald dan door Woezek. Vast dan de mogelijkheid voor SV 't Harde, maar dat gebeurt dan niet. Van Nieuwstein, die gaat hem maar eens jagen. Dan rost Woezek die bal naar voren. Wel opgevangen door... SV 't Harde door Van der Worp. Die kopt dan eigenlijk richting de voorwaarts. Dat doet hij niet goed. Want dan kan Woezek overnemen. Dan kan het er razendsnel uit dan met Gerritsdam. Gerritsdam, oeh, die ontwijkt aan een tackle, zeg. En dat voordeel gegeven. Ja, dan fluit hij toch voor een Overtredingen was het daar, was het even weg. Een felle sliding daar van Moezik, moet ik zeggen. Maar dat liep gelukkig goed af. En dan mag het harde dan die vrije trap gaan nemen. Doet dat dan achteruit richting, even kijken, is het dan Timmerstam. Die zoekt dan zijn eigen doelman. Die moet dan opschieten. Komt hij heel goed uit. Is dan Elskampen die dan de bal heeft. En zo tikt het harde dan rustig de bal rond. Nou, dan zoekt men nu dan de rechterkant. Dus een goed balletje in de richting dan... Van Bas Santing, die zoekt dan gelijk de voorwaartse. Goed aangespeeld, krijgt hij dan de bal terug. Ja, dat krijgt hij, maar dan zit hij even niet op te letten. Maar dan loopt het goed af. Elskamp neemt dan daar goed over. Misschien nu dan wat gevaar wordt harder. Moet Woezek dan terug, steekballetje dan misschien geven op Daan Elskamp. Dan met de voorzet dan gevaarlijk. Oh jongen, wat een mogelijkheid zeg. Om eigenlijk op 2-1 te komen, moet ik zeggen. Dan is het dan Henk Elskamp met de kopbal. Ja, die verwacht misschien die bal niet. En dan kreeg hij een grote kans. Maar dan kopt hij naast het doel dan van Woezek. Waardoor de doelman dan van Woezek, Job Varrelsen, die doeltrap mag gaan nemen. Goed, ik kijk naar de klok. 55e minuut loopt op Sportpark Schenk. Spannend is het nog altijd. SV het harde tegen Woezek. Nog altijd 1-1.
0: Dankjewel. Ik kreeg gelijk even een appje van onze vriend Gerrit van Ons. Ja, kun je even de tussenstanden doorgeven? Dus ik was net even aan het appen met Gerrit. Maar we gaan eerst even over naar Jan van der Bos. Jan.
2: 56e minuut, Gert-Jan. De 1-0 stand is er nog steeds over Jos. Ik denk dat dit de wedstrijd nodig heeft, want de wedstrijd brandt gelijk los van beide kanten. En Ovios die begon al furieuzer aan de tweede helft. Kon je gelijk merken, Jasper Schut die kwam goed fel tevoorschijn. Veroverde die bal op de rechterkant, gaf die bal aan Andy Vlier. En ja, die schoot hem heel mooi in, keeper kansloos. Zodoende staat Ovios hier op die 1-0. En ja... Vanwege de tweede helft is het begin wel goed. En gelijk zag je SV Wiels ook naar voren gaan weer. Dus die gaan denk ik ook nog wel wat beleven vanmiddag hier. Tot nu toe was het een beetje gezapig. Maar we gaan zien wat de tweede helft brengen van gaat. En ook vooral die 1-0 stand voor Ovios. Dat moeten hun wel. En dan kan we een vrije trap voor Ovios. Keeper die bokst die bal weg. Maar er was een overtreding gemaakt door het speler van Ovios. Zodoende fluit de scheidsrechter af. En kan Wils, die krijgt haast. De doelman die wil die bal vrij snel naar voren doen. Maar wacht toch even. Gaat hem nu naar voren doen. En op die nieuwe spits. Oude nieuwe spits. Want die is 40 jaar. En dat is een geslepen man. En die gaat dus daar proberen de aanval te leiden voor FC Wils. En wij hebben dus Dennis de Boer met een gele kaart lopen. Dus ik vraag me af of we die moeten laten blijven staan. Volgende week is hij er waarschijnlijk al niet bij. Maar dat gaan we zien. Volgens mijn telling is hij net weer op een gele kaart dat hij eruit moet voor volgende week. Ja, een van de velen, want volgende week is Joey Mensink er ook niet bij. Harold Ponstein en even kijken, Joey Mensink waarschijnlijk ook niet, die wordt ook geopereerd. Maar Ovios die staat voorlopig op de 1-0 en moeten zorgen dat ze dus die voorsprong houden. En kijken of ze hem uit kunnen bouwen. Iets anders als de laatste tijd. Dat ze weer terugzakken. Ik hoop niet dat ze dat gaan doen. Maar het kan natuurlijk maar zo, hè. En die Wiens, ik hoorde van de mensen voor mij hier. Van de voorzitter en weet ik veel wat er allemaal loopt hier zo. Dat die man geslepen is. Dus we gaan nog wel wat verwachten van hun aanvallend. Ja, ze waren natuurlijk ook vierde divisie als ze volden. En daar spelen nog een paar mensen van bij. Er was er een van een paar 36-jarigen, een paar 40-jarigen. Ja, die weten nog wel de hoe en wat. Dus we gaan nog zien wat hun gaan voor elkaar gaan krijgen. Ligt er nu een geblesseerd op het veld. 60e minuut, 1-0 de stand.

0: Gloria gaan we even onderbreken van Laura Brannigan. We gaan over naar Arnold Farriesen. Arnold.
1: Ja, uurtje onderweg. En Stan Timmers, en niet te missen kans, krijg ik daar op een presenteerblaadje. Hij staat op de 5 meter en neemt die bal ineens uit de lucht op de pantoffel, maar ramt hem over het doel van Job van Rossum, de doelman van Woezik. Grote kans voor SV Tarde om 2-1 te komen, maar hij vergeet dus te scoren. Stan Timmers, hij schrok ook van die kans, want gelijk ging hij met de handjes naar het hoofd. Dat was de kans voor Tarde om op 2-1 te komen. Ik zei al tegen Tom Vermeulen, mijn collega hier naast mij. Ja, Tarde begint in ieder geval beter aan die tweede helft als de eerste. Tenminste, het lijkt de voetballend ook wat beter te gaan. De bal die lijkt wat makkelijker te rollen. Moesik moet eigenlijk een beetje achteruit. Milan balbezit dan voor SV Tarde. Waar invallers Tarde goed hebben gedaan, denk ik. Nu dan misschien een overtreding gemaakt, denk ik dat toch. Waarschijnlijk slechte Jules wilde niet aan, maar dat moet men wel oppassen voor de tegenaanval. Dat is nu dan met Tom Vogels. Goed steekballetje. Moet het Tarde nu dan verdedigen. Een balletje erin gebracht, hoog, maar daar is de doelman goed gekiept door Thijs van der Ridder. Ja, die goede wedstrijd kiept in de eerste helft. Pakte hij dat pengeltje al voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld. Want hij houdt SV het hard in de wedstrijd. Anders was het voorrust al 0-2 geweest. Maar doordat hij die penalty pakte, leeft Tarde nog altijd. En staat nog altijd die 1-1 op het scorebord. Prachtige doelpunt overigens. Die gelijkmaker van Daan Elskamp van SV Tarde. Tegendraads ingekopt. Mooi laag onder in het hoekje. Ja, dat was de doelman. Dus Job van Rossum van Woezik kansloos. Nou, ingooien nu dan voor Woezik. Linkerkant van het veld dan. Gaan we eens even kijken wie zich dan met die ingooi gaat bemoeien. Is het Jaap Zomerdijk die dat dan gaat doen. Pakt nog even een paar meter op de helft van SV Tarde. Hij mag wel heel ver. Mag allemaal van scheidsrechter Yield is nou weggehaald. Want door Tarde maar niet goed. Want houdt Woezik wel het balbezit. Nu dan Timmers die dan opruimt. Henk Elskamp die komt dan niet aan de bal. Moet dan op zijn tegenstander opjagen. Doet dat ook wel. Maar houdt Woezik wel het balbezit. Maar een slechte aanname dan van Milan Bakker. Zal die bal over de zijlijn. Heeft het Tarde heeft haast. Wil het tempo hoog houden in die tweede helft. De voorwaarts dan gelijk zoeken. Maar dan moet die bal beter zijn. Schiet die bal wel door. Jordi Schoonhoven dan achter die bal aan. Jaagt hij ook maar gelijk door op de doelman. Ja, die doelman is niet zo heel groot. Ja, dat schrikt die doelman een beetje van, doordat hij slechte bal in huis heeft. Ja, een goed drukzetmoment van Tarde. Gelijk die ingooi. En ook snel gespeeld door SV Tarde. Is het dan, even kijken dan met was het Jelle Fatul, een van de invallers dan. En dan een vrije trap voor SV Tarde. Nou, neem ik deze nog even mee als dat kan. Terwijl we even in afwachting zijn wat er daar aan de zijlijn is gebeurd. Ligt er iemand geblesseerd? Er is dan Daan Elskamp, de man van de 1-1. Dan gaat scheidsrechter Yildiz maar eens even een kijkje nemen. Die gaat dan ook even praten met zijn assistent. Met Herman van Diepen. Heb jij wat gezien? Of dat er wat is gebeurd? Het is me even onduidelijk. De twee overleggen daar wat. En dan ga ik even kijken wat scheidsrechter Yildiz gaat doen. Die heeft waarschijnlijk iets gezien. Dan gaat hij naar een van de spelers van Woezik, denk ik. En dan haalt hij een kaart voor de dag. Een gele kaart. En dan ga ik even

op het doel dan van Job van Rossum. Waardoor het een doeltrap wordt en Woezek dus die doeltrap mag gaan nemen. Goed, ik kijk naar de klok. 64 minuten loop op Sportpark Schenk. Spannend is het nog altijd. SV Het Harde tegen Sportclub Woezek. Nog altijd 1-1.

minuutje voor de klok van 3:04 alweer. Dus we beginnen straks aan het laatste uurtje Noord-Veluwe Sport met de stand 1-0 voor Ovios tegen SV Jurs en het harde SV Sportclub Muzik 1-1.

0: Even snel naar Jan van der Bos voor een doelpunt. Jan van der Bos.
1: Ja, de 1-1 is gevallen hier in de 65e minuut. Ja, je zag het een beetje aankomen. Hun gingen meer aanvallen. En Ovios die ja, een beetje klungelen in de verdediging. En zodoende is de stand hier op 1-1 gevallen. 67e minuut.
2: Pisa Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. 9 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 10,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
3: Hout- en bouwmaterialen, do-it-zelf shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
4: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
3: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
4: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
5: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
6: Locominu.
5: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
7: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 4 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202... Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers.

0: passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
1: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Loco FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
5: Laatste uurtje Noord-Veluwe Sport. Heb ik 2 standen voor u, tenminste voor de live opname van deze wedstrijd. Een OVIOS SV Wurst, daar is het 1-1. Net voor het nieuws van 4 uur werd er gescoord. En SV het harde tegen Sportclub Woezik, daar is het ook 1-1. We gaan direct door naar Jan van der Bos. Jan.
6: Ja, 73e minuut hier, 1 in de stand. Ik kijk hier nu even naar de live, naar de drinkpauzes hier zo. Ik zie de 1-1 nu weer als een situatie dat het weer allemaal terugzak is. Obvious, die ging zich ook even terugtrekken voor of na die 1-0. En ja, dat wierp zijn vrucht af voor SV Wies, want die gingen dus aanvallen. En gerommel bij Obvious in de verdediging. Een kopbal van iemand die helemaal vrij stond. En die bal die werd weer ingebracht. En tot 2 keer toe, 3 keer toe konden ze inschieten. En overigens kreeg die bal niet weg. En Stijn Alkema, die van SV Wiers, die maakte de 1-1, heb ik hier meegekregen. Het voetbal wordt er daarna niet beter van. Dus ik hoop dat we nu nog wel wat spektakel zien. Maar ik ben er bang voor. En anders kunnen we nog een lange zit maken met eventueel verlenging en eventueel strafschoppen. Maar het gaat nog niet van harte meer nu. Kijken of dat nog wat opbrengt straks. Laatste 10 minuten kwartier. 73e minuut hier. 1-1 de stand in Oldebroek.
5: Dankjewel. Gaan we gelijk over naar Arnold van Rietsen. Arnold.
7: Ja, hij valt met de neus in de boter, want SV Tarne komt op een 2-1 voorsprong. Goed teruggekapt van Henk Elskamp, maar hij bedient, even kijken, Bram van der Worp. En die schuift die bal links onder in de hoek achter doelman Job van Rossum van Woezik. En zo leidt SV Tarne, ja, vlak op 10 minuten, nee, dat zijn 70 minuten, dus met nog 20 minuten te gaan. Ja, leidt Tarne dus met 2-1. Ja, maar zoals gezegd, wat Tarne in de tweede helft beter is begonnen na de eerste en het zichzelf nu beloont met een goede aanval, zoals gezegd, van Henk Elskamp, die goed terugkapt en dan van de Worp vindt en die prima achter de doelman van Woezik schuift. En we mogen zeggen dat het op basis van de tweede helft verdiend is voor de Hardenezen. En dan gaan we maar eens kijken of Woezik zich dan terug kan knokken in deze wedstrijd. Bij een gelijkspel, mocht het nog gelijk worden, dan gaan we verlengen. Dus niet gelijk penalties, maar dan krijgen we 2 keer een kwartier. En als er dan nog geen winnaar komt, dan gaan we penalties nemen. Maar voorlopig zit het harde op rozen. En dat is wat we graag willen zien, dat SV het harde dan volgende week dan op neutraal terrein het kan beslissen. Dat gaan we afwachten. Een cornerbal nu dan voor Woezik. Ook gelijk nog een man van de bank gestuurd daar bij Woezik om zich warm te lopen. Is het Ties Keukens die dan van de bank is gestuurd. gestuurd om misschien dan nog extra verwoesting. Ja, want het zal nu moeten komen met toch 20 minuten te voetballen zo'n beetje. Oog overgeschoten dan. Op de 73ste minuut loopt, moet ik zeggen, hier dus nog ruim een kwartier. En gaat het harder dit dan over de streep trekken hier tegen Woezik. Nu dan de toeltrap voor SV het harde. Ja, daar gaat Thijs van der Ridder natuurlijk uiterst rustig mee aandoen. Want het harde heeft nu natuurlijk geen haast meer. Dan zal het misschien ook wel iets meer gaan verdedigen nu. En wat zal Tom Vogels dan wakker worden vannacht van die gemiste penalty? Want hij had, zoals gezegd, Woezik al... voorrust op 0-2 kunnen zetten. Maar Thijs van der Ridder, hij is de man van de wedstrijd, denk ik wel vandaag. Want hij pakte dat penalty van Tom Vogels. En dat moet Woezik nu duur bekomen. Want kijk tegen een 2-8 stand daar. Nou, het hadden dan de diepte dan gezocht in de richting dan van de invaller Jelle van Til. Maar die wordt dan wel gezocht, maar niet bereikt. Want er zit Woezik dan goed tussen. Ja, die heeft haast even de bal vasthouden daar van SV Tadde. Is het Rick Santing die dan de bal vasthoudt tot frustratie van Woezik. Die dat natuurlijk snel wil doen. Scheidsrechter Yildiz, dan zegt je moet even een paar meter terug. En dan gaat Woezik dus ingooien. Goed, ik kijk naar de klok. Ruim een kwartier nog op Sportpark Schenk. Het harde zit voorlopig op rozen. De tussenstand tussen SV Tadde en Woezik. 2-1.

0: Turn the Beat Around, Vicky Sue Robinson. Met een gelijke stand van 1-1 gaan we over naar Sportpark Bovenmolen, Jan van den Bos.
1: Ja, 80ste minuut hier, 1-1 de stand nog steeds. Ovios heeft net gewisseld. Florian Jonker en Jasper Uitslag zijn eruit gegaan. En Sam van Koldenhoven en Levi Dikhoff zijn erin gekomen. Kijken of Ovios dat nog een beetje inspiratie kan geven om de laatste 10 minuten nog even vol erin te knallen. Dit is een beetje ongerechtigheid hier zo voor mijn neus. Kijken wat dat allemaal van gevolgen heeft. Scheidsrechter die kijkt het aan. En er wordt een verre ingooi naar de doelman gegooid, naar SV Wies. En Sam van Koldenhoven gaat er achteraan, zoals altijd. Die gaat overal achteraan. Elke bal gaat hij achteraan. Dus dat is ons stormram voor in de voorhoede. En ja, Harold Ponstein krijgt die bal. En kijken wat Ovios nog kan doen. Verre bal voor Cornel Balk. Die speelt een beetje half op het middenveld. Krijgt die bal en geeft Levi Dikhoff die bal in de linkerhoek. Die gaat erdoor en schiet. Oei, ja. Oei. Scheidsrechter. De keeper die hield de bal tegen, maar niet klem vast. En daar was Sam van Koldenhoven was het. Die was er als de kippen bij. En die kon hem net niet uit de handen grissen van de doelman. Doeltrap hier voor SV Wies. We hopen dat het nog iets spektakel brengt. Ovios die is ook voorzichtig. En ja, je moet je kracht ook een beetje sparen. Maar af en toe vind ik Ovios iets te veel kracht te sparen altijd. Het laatste weken. En oh, daar komt een gevaarlijke bal. Een mooie hakballetje. En de nummer 17 van SV Wiens, die kapt zich vrij. Alleen het schot was hem niet om Harold Ponstein te verontrusten. Gaat Ovios weer verre bal op Levi Dikhoff. Die ging net zijn man mooi voorbij. Kijken wat hij nu doet. Ja, geeft die bal. Ja, krijgt Jasper uit. Jasper Schut die bal nog. Nee, Jasper Schut niet. Mag wel ingooien. En kijken wat dat oplevert. Sam van Koldenhoven staat nu in de spits. En Dennis de Boer die mag het overnemen. Het ingooien. Kijken of Sam van Koldenhoven blijft. Nou, daar komt de bal. Die gaat helemaal naar veld 6 toe. Die wordt weggeschoten. Nieuw ingeworpen. Provios aan de rechterkant. Dennis de Boer gooit in. Op Sam van Koldenhoven. En dan komt de volgende bal. Komt weer het veld in. Dus we moeten even weer opnieuw. Scheidsrechter die heeft de tweede bal in het veld, heeft hij gezien. Even een scheidsrechterbal. En dan gaan we even beginnen. 84ste minuut hier, 1-1 de stand. Ik geef terug naar de studio.
0: Oké, gaan we gelijk verder naar Sportpark Schenk. SV Het Harde tegen Sportclub Woezek aan Arnold van Riesen.
2: Ja, wedstrijd lijkt hier wel beslist. Wat een kanonskogel van Daan Elskamp. Ik denk dat doelman Job van Rossum hem alleen maar hoort. Hij gaat stijf de kruising in. En zo staat SV Het Harde met 3-1 voor. Nou, dit gaan de Harden ineens, denk ik, 10 minuten voor tijd meer weggeven. Want de tweede helft is voor SV Het Harde. Goed schot van Daan Elskamp. De man met nummer 17, zoals gezegd, die rampt die bal in de kruising. Tjonge, jongen, wat een frustratie zat daar misschien wel in. Of wat het ook was. Maar goed, hij maakt dus zijn tweede van de middag. Dus dan zal hij wel de man van de wedstrijd zijn vanmiddag. Maar dus we mogen wel zeggen dat Harden met nog ruim. Ja, laat ik zeggen een kleine 10 minuten te spelen. Want er komt nog wat blessuretijd bij met 3-1 voorstaat. En eigenlijk is het Harden in de tweede helft niet in de problemen geweest. Want heeft het eigenlijk wel naar de klok geslagen op eigen veld. Ja, eigenlijk met nu die twee doelpunten voorsprong nu, ja, dan gaat men dit denk ik niet meer weggeven. Maar prima, prima doelpunt hoor van Daan Elskamp. Zijn tweede van de middag. Zijn eerste was al mooi, maar zijn tweede was nog mooier. Goede lage voorzet. En bam, de voeten tegen. En dan ging mooi in het netje. Nou, balbezit dan SV Het Harde. Wat kan dan de tegenstander Woezek nog? Ja, terwijl hier de vlaggen, de groen-witte vlaggen voorbij de tribune gaan. Balbezit dan voor Het Harde. Nu dan Door even kijken, is het dan Menno van Til dan, die dan gevaarlijk terugspeelt en dan zo de kans biedt aan Poesik dan. Nee, wat een kans voor invaller Tom van Perlo. Ja, zo gaf het harde, die 0-1 al weg. En zou het hier zo weer Poesik in de wedstrijd helpen door weer een verkeerde bal te geven. Maar van Perlo, hij schiet die bal huizenhoog over het doel van Thijs van der Ridder. De doelman van Tarde, daar ontsnapt Tarde aan de aansluitingstreffer. Maar loopt het gelukkig goed af. Goed doeltrap voor SV Tarde, voor Thijs de Ridder. Goed, 84e minuut loopt op Sportpark Schenk. SV Tarde, het zit op rozen. Staat met één been in de finale, laten we het zo zeggen. SV Tarde tegen Poesik, 3-1.

0: een meisje van 16 van Boudewijn Groten. Dat allemaal uit 1965. We gaan over naar Sportpark Bovenmolen. Jan van der Bos met een stand van 1-1.
1: Ja, toen was ik 3 jaar, Gert-Jan. Maar mooie muziek hoor. Ik heb er wel altijd van genoten, van Boudewijn de Groot.
0: Zeker, zeker.
1: Maar het voetbal, dat is toch niet helemaal om echt van te genieten. Af en toe dan zie je wel hoogstandje, ook van Wiert zelf hoor. Die hebben een paar leuke voetballers erbij zitten. Maar overigens ook wel... maar overigens, die heeft... Volgens mij, sommigen die hebben de pijp een beetje leeg. Levi Dikhoff heeft een paar keer wat leuke dingen laten zien. Ook een paar leuke schoten, maar de doelman die stond iedere keer op zijn plek. 36 jaar, nog een ervaren doelman, dus die laat zich ook niet zo gauw verschalken.
0: Jan, blijf eventjes hangen, want bij Arnold is er alweer geschoord voor SV Het Harde. Arnold.
2: Ja, waar het beslist is hier, waar het al niet beslist was, is het nu helemaal wel beslist. Want SV Het Harde is op 4-1 gekomen. Een oudgediende Henk Elskamp. Hij mag de bal achter de doelman van Het Harde, of van Het Harde, van Moezik schieten. Dus Het Harde leidt met 4-1. Hij heeft de tweede helft goed gevoetbald. Heeft het beter gevoetbald dan in de eerste helft, waar het op een 0-1 achterstand kwam. Maar nu dus met 4-1 leidt. Daar waar hier de 89e minuut op te gaan. Ga ik hier maar afsluiten vanaf Sportpark Schenk. Want dit gaat SV Het Harde niet meer weggeven. En als ik goed geïnformeerd ben, dan speelt SV Het Harde volgende week tegen de Treffers. Ja, niet de Treffers van Theo Jansen, maar je hebt nog een andere, de Treffers. Of tegen Twello. Maar die wedstrijd is nog bezig en die is volgens mij nog gelijk. Dus dat zal dan de volgende tegenstander van SV Het Harde zijn. En dan houdt u de social of de media maar in de gaten welke veld het dan gespeeld wordt. Dan ga ik hier maar afsluiten vanaf Sportpark Schenk. Ja, wat spannend is het hier niet meer. En als er nog een doelpunt valt, nou ja, dat is dan voor de statistieken, want de 90e minuut loopt hier. Goed, zoals gezegd, Het Harde, het speelt dus volgende week de finale. Het wint met 4-1 van SV Woezik. Nou, dan wil ik in ieder geval Gert-Jan bedanken voor de presentatie en natuurlijk alle luisteraars van Noord-Velosport. En vanaf volgende week, nou ja, dan gaan we eens kijken wat Het Harde dan tegen gaat spelen. Dan zal ik er ongetwijfeld weer een verslag van doen. Al luisteraars wil ik dan een goed weekend wensen. Dan zeg ik graag bedankt en tot volgende week.
0: Arnold, ook hartstikke bedankt dat je in ieder geval deze wedstrijd wilde verslaan voor ons. En dat je, als je de volgende week weer bij bent, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar dat horen we zeker volgende week nog en dat zal haast wel goed komen. Goed, Het Harde wint met 4-1. Arnold, bedankt en ik wens je nog een heel fijn weekend. Wij gaan door naar Jan van der Bos.
1: Hey Arnold, goed weekend jongen. 90ste. mijn portemonnee, of mijn pen wordt bijna afgejat hier zo. Maar jongens, we zitten hier in de 90ste minuut in blessuretijd. En ik zie er naar uit dat we hier moeten verlengen. Het is meer spannend dan goed voetbal. En ja, Geneve bij de ploeg heeft echt grote kansen. Of het moet hier nu zijn, nee. Ook die bal is weer vrij ver in de hoek. Maar ja, hij komt wel voor. En daar is Ovios weer de bal weer teruggenomen. En die nummer 7 weer, dat schiet iets te snel. En daardoor gaat deze kans ook voorbij. Gert-Jan, wat ik me afvraag, moet Harde nog 1 wedstrijd dan eventueel?
0: Ja, het Harde moet nog 1 wedstrijd. En dat is waarschijnlijk, want er stond nog steeds gelijk spel. Dus dat is nog niet besloten. Maar het is 1 finale wedstrijd. En dat zei tegen de Treffers. Ja, niet de Treffers die we kennen. Want is nee. Dat, maar dat zijn ook de Treffers. Waar vandaan moet ik nog zien dat ik daar een beetje achter kom, Jan, deze week. Maar waarschijnlijk is dat de laatste. Dat maar in ieder geval, daar staat het nog gelijk. Dus de tegenstander van Harde is nog niet helemaal bekend. Maar het gaat nog, om 1 wedstrijd. Ja.
1: Oh ja. Helemaal goed. Nee, wij moeten eventueel nog 2 wedstrijden. Maar eerst deze maar eens winnen. Want het gaat aardig goed tegen elkaar op. En dat bedoel ik niet qua goed voetbal. Maar ook allebei hebben ze. Ja, de eindpasses die komen niet. Het voetbal is niet echt dat je zegt van over naar huis te schrijven. En af en toe dan gaat het een beetje hard tegen hard. En met name van Ovios kant moet ik zeggen. Maar hard en stevig, daar zit een verschil in. En ik vind Ovios wel stevig. Maar niet echt over de scheef gaan. Heel af en toe misschien. Maar dat moet ook gebeuren. Het is ook voetbal. En daar komt die bal voor. Oei, dat was een kans voor SVW's. Die bal die had er zomaar in gekund. Gekopt en wel, maar dat ging niet door. Ovios die mag weer doeltrap nemen. We staan nog steeds op die 1-1. En waarschijnlijk gaan we dus gewoon de... Nou, Elf van Levi Dikhoff die moet nog die bal een keer krijgen. En een keer doorgaan. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Het gaat een beetje over en weer. Een beetje flipperkast voetbal. En ja, Ovios die, ja, dan loopt het ook een beetje leeg bij sommige spelers, heb ik het idee. En ook bij Wiets is de mooiste eraf. Dus we gaan zien wie er in de verlenging het meeste over nog. Gaan we nu dadelijk, want de scheidsrechter fluit voor het eindsignaal. En we gaan dus even pauzeren en daarna gaan we dus... De verlenging doen, Gert-Jan. Die is er in ieder geval al.
0: Nou ja, in ieder geval, Jan, die verlenging die komt er dan aan. En we hopen nog dat we in ieder geval een gedeelte van die eerste verlenging kunnen we nog meenemen in het reguliere sportprogramma. Mijn collega's, Gert-Jan Wensink, met zijn producer zijn aangekomen hier. Dus ik overleg even met Gert-Jan hoe we dat straks naar de klok van 5 uur doen. En je hoort nog van mij.
1: Ja, oké, helemaal goed.

0: Ja, ik was even overleggen met mijn collega's straks aan de klok van 5 uur. Maar de eerste verlenging moet in ieder geval nog komen. En wat, wie weet wat er nog gebeurt in die eerste verlenging. Maar we hebben nog eventjes kijken, nog 26 minuten zo'n beetje te gaan. In die eerste gedeelte van de verlenging, dus het eerste kwartier, dat wordt zo gespeeld. En misschien vallen er dan nog wel doelpunten. Wie zal het zeggen? In ieder geval de wedstrijd SV Het Harde tegen Sport. Club Woezik, die is afgelopen in SV Het Harde. Die heeft in de tweede helft eventjes een beetje gas erbij gegeven. En die wonnen met 4-1. Dus die staan volgende week in de finale. Mijn excuus, mocht het Ovios wel doorgaan, dan heeft Ovios nog 2 wedstrijden voetballen. En Harde nog 1, dat is de finale. En volgende week, ik maak het straks nog 1 keer bekend, voor de klok van 5 uur. Volgende week is het geloof ik 6 juni. Ja, dan is ook de wedstrijd. DSV tegen Rauwveen en er wordt gevoetbald op. DSV tegen FSW Ommen. En voetbalclub Ommen. En die wordt op neutraal veld gespeeld, volgens Geert Hartold. En die wedstrijd begint volgende week ook om 2:30. En allemaal op het kunstgras van SC Rauwveen. Dus die wedstrijd is er volgende week ook. We gaan eerst over naar Jan van der Bos. Jan.
1: Ja. We zijn weer begonnen, Gert-Jan. Het was vrij snelle pauze. En ja, Ovios die probeert gelijk weer aan te vallen. We hebben een wissel gehad nog weer bij Ovios. Arjen Hoogland, moe gestreden, waarschijnlijk door zijn blessure ook en zo. En daar is Niek van der Bos voor in de plek gekomen. En zodoende speelt Jury de Vries centraal achterin. Cornel Balkje speelt op links. En Niek van der Bos speelt op het middenveld. En zo gaat Ovios proberen nog de overwinning in de wacht te strepen. Ja, en dat zal SVW's ook willen. Maar het is best wel een slijtageslag aan het worden, denk ik. Kijken wat hier gaan worden. Het is niet echt een spektakelstuk, maar allebei wel een schaakstuk meer. Allebei proberen om gericht te gaan aanvallen. Niet echt vol op de aanval. Kan ook niet door dit weer waarschijnlijk. Maar we hebben hier niet een spektakelwedstrijd gezien. En dat had ik ook niet verwacht. Maar Ovios die kan ook niet meer als dat ze nu doen. En de meesten zijn ook aan het eind van de Latijn. En we gaan proberen om daar nog wat van te maken. En je kunt sommige mensen, Jasper Schut, kun je zo ineens wat van verwachten. En ja, Cornel Balk, wanneer gaat hij zijn 100ste maken? Misschien vandaag wel. Maar het is steeds nog 1-1. 94ste minuut spelen we hier. Daar Jasper Schut, die krijgt die bal. Kijken wat hij gaat doen. Ja, mooie bal op Levi Dikhoff. Maar daar kan net een verdediger bij. Cornel Balk die sluit aan. En dat is dus wat ze moeten doen. Meer aansluiting zoeken. Zodat ze dus wat meer mensen voorin hebben. Levi Dikhoff geeft die bal voor. Maar ja, daar is niemand van Ovios. Zo gaat die bal achter. En de doelman die mag de doeltrap nemen. Gert-Jan, zeg maar, wat wil je? Moet ik verslag blijven doen? Of zeg je van even terug naar de studio? Heb jij nog mededelingen?
0: Ik heb geen mededelingen, Jan. Net zolang tot je hees wordt. Dat je zegt van nou, de stem die werkt niet meer. Maar je mag
1: Okay.
0: Nee, maar is het nog een beetje spannend, Jan? Dan hou je verslagen, anders gooi je er even een plaatje tussendoor. Jij zegt het.
1: Ja. Nou, doe maar eerst even een plaatje. Want en dan, ze zijn vrij snel weer begonnen. Dus ik denk dat we tot aan de rust van de dingen nog wel mee kunnen pakken, hoor, Gert-Jan.
0: Dat dacht ik ook. Ja, hoor.
1: Dan doe maar even een plaatje.
0: Gaan we doen.

0: Het is stil in Rotterdam, het is stil in mijn stad. Maar wat blijf je toch prachtig, al ligt alles plat. Mooie foto's op Facebook en op Instagram. Het is stil in de straten van mijn Rotterdam. Zittend op een bankje aan de kade langs de Maas. De meeuwen op de golven, die spelen nu de baas. De torens op Zuid, de altijd trotse zwaan. Alsof die zeggen wil, niemand kan ons toch verslaan. Het leven is nu stiller dan dat we zijn gewend. Maar het levert mooie plaatjes op, vooral op dit moment.
1: Het is stil in Rotterdam. Nou, dat is het zeker niet in Oldebroek bij Sportpark Bovenmolen. Jan van den Bos.
2: Ja, nee, de 39e minuut lopen. 1-1 de stand. En er wordt door de grensrechter een bal gegeven. Een buitenspel, maar gewoon door een appelleren van een van de OVL-spelers. Maar hij is niet van onszelf, hoor, die grensrechter. Het zijn allemaal wel mensen van neutraal. Dus wat dat betreft kunnen ze ons de schuld niet geven. Maar ja, er werd wel even gelachen hier zo. Hey, Geert-Jan, de OVOS die is wel weer actief bezig om te zoeken naar een doelpunt. En met name Levi Dikhoff werd net ook alweer gezocht. Zijn derde schot in 10 minuten, kwartier tijd geeft hij. Maar allemaal in de handen van de doelman. Dus hij moet iets meer op de hoek richten. Of iets meer op de bovenhoek richten. Denk ik. Want die doelman die ziet er wel aardig betrouwbaar uit. En die heeft 3 vrij harde schoten van hem. Heeft hij wel te pakken. Dus wat dat betreft is het nog niet Levi die het verschil maakt, maar hij is wel lekker bezig. En nou, hier Sander van de Kerk, die gaat naar voren, maar ja, die geeft een bal die vol in de voeten van iemand van SV Wiels is. Oh, het vuurwerk gaat ook weer komen. Er was een opmerking dat er geen vuurwerk mocht zijn, maar ja, ik weet niet waar die voor dient, maar in ieder geval niet hier bij OVOS. Wij gaan door met vuurwerk. Ik weet niet van wie het is, of het van OVOS is, of van een tegenstander hier op het sportpark. Want er zijn er nogal wat en er zijn heel wat bussen gekomen volgens Jack van de Meulen. En ja, de wedstrijd gaat door, maar is niet echt heel erg amusant. En af en toe dan komt er een keer een van de ploegen die een beetje in de buurt komt van het doel. En dan zijn we al blij. Maar ja, echt gevaarlijke kansen zijn er niet. En we lopen in de 101e minuut. En 1-1 is de stand. En we kijken nog steeds naar een rustig wedstrijdje wat voortkabbelt. En af en toe is er een die wat meer kan als de rest. Nou, en nu OVOS ineens, als ze nu snel eruit gaan. Levi Dikhoff, Sam van Koldoven. En had eigenlijk al naar Jasper Schut gemoeten. Die krijgt die bal wel, maar via een ingooi waarschijnlijk. OVOS, die ballen die komen net, draaien ze de verkeerde kant op of wat ook. En als hij gelijk naar Jasper Schut gegaan was, was het waarschijnlijk gevaarlijker geweest. Maar ja, we hebben geen ogen achter in de zak. Dus wat dat betreft, ver gooit Mike van Doever in. En SC Wiels kan de bal weer uitverdedigen. OVOS weer opvangen. En kijken wie daar, Jori de Vries, die kan die bal weer inbrengen. En kijken wat Niek van der Bos doet. Ook nieuw vers erin. Dus die kan ook nog wat doen misschien. Maar OVOS gaat weer terug. En ja, het balbezit is een beetje heilig. Nou, Dennis de Boer, kijken of hij hem in kan brengen. Op Andy Vlier, maar die kan er niet bij. Krijgt die bal wel weer terug. En zo is het een beetje flippenkast af en toe. En kijken wie daar die ballen heeft. Want dat werd bijna gevaarlijk door een van de spelers van FC Wiels. En FC Wins die heeft die bal niet gekregen. Cornel Balk weer op Levi Dikhoff probeert zijn man te passeren, maar die is ook niet gek. En die geeft de bal weer aan Niek van der Bos van Ovios. En zo gaat het een beetje heen en weer. Ja, ik kan het niet mooier maken als dat het is. Harold Ponstein heeft de bal in zijn strafschopgebied. Geeft die bal ver naar voren op Levi Dikhoff. Levi die is heel actief, maar ja, die kan die bal ook niet dwars door zijn man heen spelen. Zo gaat hij terug naar de doelman van FC Wiers. En zo gaat Ovios weer proberen om dat op te bouwen. FC Wiers is in de afwachting. Ovios probeert iets actiever te zijn. Weer Levi Dikhoff helemaal op Jasper Schut. En Jasper Schut die kan die bal niet krijgen omdat hij niet naar de bal toe loopt. Dennis de Boer die gaat hem proberen. Op, ja, en dan gaat Mike van Toever kijken wie. Oh, dat was een kans voor Ovios. Dat was een mooie aanval. Mike van Toever die maakt een overstapje. Schiet die bal. En Ovios die had bijna een doelpunt te pakken. Was een mooie kans voor Ovios. Daar komt Sam van Kolderhoven nog weer. De bal werd voorgegeven door Jasper Schut. En Jasper Schut die heeft ook kramp. En net als een paar spelers van SC Wiens ook. Het gaat aan je vreten in zo'n wedstrijd. Dat is dus wat Ovios dus moet, niet moet krijgen. Ook kramp allemaal. Maar je ziet her en der mensen lopen en liggen. En Jasper Schut, ik weet niet of hij door kan. Die speler van SC Wiens wel. Maar het gaat aan je vreten hoor. Zo'n verlenging is natuurlijk wel een dingetje. En zo gaan we dus door. Jasper Schut, die loopt wel. Maar ik denk, ik heb nog geen wissel gezien. Maar hij gaat wel, hij grijpt aan zijn hamstring. Dus ik denk dat er wel een wissel aan staat te komen. Maar ik heb hem nog niet gezien. Maar die gaat niet meer verder lopen hoor. Of hij gaat zichzelf blesseren. En we zitten bijna aan de rust. Even kijken of we dat nog mee kunnen pakken. Cornel Balk. En ja, Jasper die staat er maar. En die, die gaat niet weer komen. De tweede helft. Nee, hij loopt te hinkenpoten. Die moet niet verder gaan. Die moet echt niet verder gaan. Maar ik zie nog geen speler warm lopen. Ik denk dat ze tot aan de rust. En dat is nu het geval. Ik denk dat ze nu gaan wisselen. Rust hier zo in de verlenging. Nou, ik zie nog niet een van de beide ploegen direct scoren. Dus we gaan zien of er een beslissing valt hier in de verlenging of bij strafschoppen. Gert-Jan, heb je al wat gehoord over of ik verder kan of niet?
1: Ik heb net met mijn collega gesproken. Jij kunt in het programma van Gert-Jan Wensink, Gert-Jans kantine, kun jij nog hele korte verslagen doen. Als het wil, niet te lang. Want anders dat gaat allemaal ten koste van zijn programma.
2: Ja,
1: en dat begrijp ik allemaal heel goed. Maar hoe lang duurt die rust? Hoe lang duurt die rust, Jan? Is dat maar zo'n paar minuutjes?
2: Hij had net de wedstrijd en de verlenging had hij een korte rust.
1: Ja.
2: Hij loopt nu ook alweer naar de midden toe. Dus ik denk niet dat hij hele lange rustpauzes
1: Hebben we zeker nog 10 minuten te gaan tot de klok van 5 uur. Dus ja, mocht het zo zijn dat het toch nog een stukje verlenging is en dan aan strafschoppen, je weet het nooit. Maar dan kun je altijd terecht even in het programma van mijn collega Gert-Jan Wensink na 5 uur. Oké, Jan.
2: Super, Gert-Jan. Ik ga even teruggeven en kom ik nog heel even bij jou terug.
1: Ja, prima.
2: En dan daarna ga ik even kijken met Gert-Jan Wensink.
1: Oké, prima.
2: Kan gewoon ook via Lucie?
1: Ja hoor, gewoon via Lucie 2 waar je nou op zit. Ja, oké.
2: Ja.

0: Phil Collins en Two Hearts. Ja, we zijn zo aan het eind van deze Noord-Veluwe sport op deze 30ste mei. Even kijken, we hebben nog 6 minuutjes te gaan. Dus ik denk dat de tweede verlenging bij Ovios ook al wel aanstaande is. We horen straks Jan van der Bos nog. Hij is er ondertussen al, dus ik kan beter een beetje afscheid nemen van u. Dat doen we eigenlijk met Willem Vliegen, die is straks niet aanwezig bij Lou FM met zijn programma Tijdloos. Maar Herman Zielhuis die is bereid verklaard om dan dat uurtje van Herman Zielhuis over te doen, ook naar Lou. Dus de baris blijft, denk ik, zo staan. En nu weet ik niet zeker of het programma van Gert-Jan Wensing daar ook in komt. In ieder geval, Jan van der Bos die komt straks wel terug. Als het nodig nog is in de tweede verlenging, in ieder geval als er nog strafschoppen komen na de klok van 5 uur. Dus ik wens u alvast een heel fijn weekend. Graag volgende week, want hebben we sowieso al 2 wedstrijden. SV het harde, de tegenstander is nog niet bekend. En op neutraal terrein en nog een wedstrijd op neutraal terrein. En die is wel bekend, dat is de wedstrijd. DSV die voetbalt eventjes kijken. Zal ik er nog een keer kijken? Want ja, ik blijf natuurlijk aan het kijken. Even kijken. DSV speelt bij Rauwveen. Dus die moet volgende week naar Rauwveen. Daar doet Geert Hartholt verslag van. En die moet voetballen tegen FC Ommen. En dat allemaal op kunstgras. En die wedstrijd begint ook om 2:30. Dus dat is allemaal voor volgende week. Ik wens je in ieder geval alvast een heel fijn weekend. En we gaan nu over naar Jan van der Bos.
1: Gert-Jan, hetzelfde. Goed weekend, jongen. Gezegende zondag. Wij gaan hier nog even een tijdje door. En als ik het zo bekijk, dan gaan we nog wel even door tot aan de strafschoppen. Want het is niet meer dat we zeggen van geweldig voetbal. En de her en der hebben we de kramp gevallen hier zo. Ook bij Ovios, maar ook bij SC Wins. We hebben nog een wissel gekregen. Mike van Wegel die is erin gekomen voor Jasper Schut. Ah, die was ook echt aan zijn eind. Die was helemaal gesloopt. En dat komt ook door het weer natuurlijk. Het is niet geweldig weer om zo'n wedstrijd te voetballen. En ook nog verlenging te spelen. Maar we gaan dus nu nog steeds zien wie er volgende week of wij volgende week ook spelen. Ovios. Dan zal dat kunnen tegen Vios Vaassen of tegen Oost-20. Oost-20 weet ik ook niet waar die vandaan komen. Maar dat is in ieder geval, als Ovios doorkomt, dan spelen we hier ook weer. En anders, als Ovios niet doorkomt, dan is het SV Wies die verder gaat. Dat gaan we nog zien, want het is nu weer een blessuregeval. En zo is er steeds een wisseling, of blessures, of geen voetbal, of een klein beetje voetbal. Maar het is echt slopend naar het einde toe. Verder, veel voetbal hebben we niet. Ik ga na het nieuws ga ik weer even bij Gert-Jans kantine inbreken. Kijken hoe het laatste stukje verloopt. En eventueel de strafschoppen neem ik dan mee. Dan ga ik bij Gert-Jan inbreken.
0: Jij kunt nog even doorgaan, Jan, maar je hebt nog dik 2 minuten te gaan.
1: Okay,
0: tot het nieuws. Ik start de eindtune wel in. Je praat maar gewoon door.
1: Ja, is goed. Ik praat gewoon door, Gert-Jan. Hey, we waren even niet aan het voetballen, want er was een van de spelers van SV Wies die dus ook kramp had. En die kon dus ook niet verder eerst. Maar hij is weer opgelapt. En hij moet wel verder volgens mij. Want hun hebben ook niet meer wissels. Overigens volgens mij ook niet meer. Dus ze zullen wel door moeten. Die jongens die nu nog in het veld staan. En we hebben nog 1 helft. Van de verlenging te goed in ieder geval. En ik denk nog een paar minuten van de eerste helft. Dus het is slopend. Nou, niet echt zenuwslopend, want ik moet zeggen dat Knever bij de ploegen echt heel veel kansen krijgt. Maar ja, af en toe dan komt er eens een keer één door. En nu ook weer is er één van van FC Wies. Maar ja, die bal die wordt ook niet goed gegeven. En daar krijg je natuurlijk in dit geval de laatste minuten. Er is niemand meer die je echt hele goede ballen kan geven. Ze willen wel, maar ze kunnen het niet, denk ik. En zo heeft Harold Pons zijn de bal en gaan we rustig die bal in de diepte spelen op

erin gekomen net. En die gaat helemaal terug naar Harold Ponstein. En zo blijft het allemaal een beetje een schaakspelletje en niet een voetbalspelletje. Hier misschien dat die bal nog doorschiet. Nee, die ervaren verdediger van SVWS, die heeft de bal aardig onder controle. Nou, dan gaat Mike van Toemer kijken of dat nog wat wordt. Dennis de Boer speelt die bal op Nick van der Bos. Kijken of die nog wat kan, want die is nog fris. Op Levi Dikhoff is ook nog redelijk fris. Maar dat gebeurt ook niet.

0: geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen.
1: Hallo! Hey! Ben ik te verstaan, mensen? 2-1 voor OVOS hier. Ik heb niet gezien wie hem scoorde.
2: Jan van der Bos, Jan van der Bos, ja. Jan van der Bos. Ja. Je bent er nog in, je zit onder het nieuws. Maar we hebben even een aanpassing gedaan.
1: 2-1 voor OVOS. Cornel Balk scoorde.
2: Ja, ga even door. Ga even door,
1: Jan.
2: Wat
1: is het mooi, hè? Oh, en straks even dus, hè?
2: Nee, Jan, je bent in uitzending nog steeds. We hebben het nieuws weggeschakeld.
1: Ik hoorde jullie even niet, want er was heel veel enthousiasme. Cornel Balk, en waarschijnlijk, ik weet het niet 100% zeker, is dat zijn 100ste competitiedoelpunt voor OVOS. Dat is wel een mooie ding, hè? Cornel Balk, zijn 100ste doelpunt.
2: Jan... Ja. Mag ik je even wat vragen?
1: Ja.
2: Hoe lang moeten ze nog voetballen?
1: Nou, nog 1 helft. En de eerste helft is bijna afgelopen. Ik denk dat het maar gemaakt... Oh nee. Ja, hebben ze... Nog vijf minuten.
2: Ik overleg even met mijn collega hier. Kan ik er even afmaken, die laatste 5 minuten, Gerrit-Jan? Oh, Gerrit-Jan,
3: dat kan ik eigenlijk echt, dat kan echt niet met het nieuws eigenlijk. Dus, we zitten nu de reclames over te slaan.
2: Oké.
1: Okay. Oh, 2-2!
3: Oh.
1: 2-2 stand. Het is hier knotsgek nu aan het worden, hoor.
3: Neem het maar over 5 minuutjes, kom goed.
2: Ja, maar het is al 2-2. Dus die 2 minuten, die 5 minuten geldt niet meer.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25.

0: graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Kaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig, vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ik krijg er altijd een beetje kippenvel als ik deze plaat draai. En dat is niet van de kou. Nee, dat is gewoon omdat ik deze plaat zeg maar verrekte goed vind. Heerlijke muziek uit de jaren 60. De man uit Engeland, uit Sheffield, daar komt hij nog steeds vandaan. Hij is inmiddels alweer 85. En toen was hij vooral actief, zo'n 60 jaar geleden, met leuke plaatjes als This Strange Effect. En die ken je ongetwijfeld toch wel. Dat was een hele grote zomerrit in 1965, dus in de zomer van dat jaar. En de B-kant van dat nummer, dat was het juist gedraaide plaatje Now uit 1965. Dus nooit geen top 40 hit geweest, maar hij werd wel veel gedraaid in bepaalde hitlijsten zoals de top 2000. Dus ongetwijfeld ken je dat nummer van deze man, David Barry, zoals ik al zei, dus de Engelsman. David Holgate Grundy, dat is zijn echte naam. En meestal als hij op het podium stond, dan was hij altijd in het zwart gekleed. Maar hij was altijd vrolijk, hoor, deze man. Ik zei het al, nog steeds actief, dus Dave Barry en zijn plaatje Now. Daarvoor hadden we disco-muziek op de radio van de Whispers met And The Beat Goes On. Loco's muziekschotel met mij, de naam is Hermes Luis. Wel te horen vandaag op Loco FM als Lou FM. Dus tot 8 uur dit programma. Dan nu tijd voor Marsha Raven, Catch Me.

Terwijl de vrouwelijke als de mannelijke stem, die zijn dus van hem. Ja, die stem van die vrouw is natuurlijk behoorlijk opgepitst. En dat klinkt dus behoorlijk vrouwelijk. Dat heeft hij dus best wel goed gedaan, deze man. Dale Gibson, de man uit New York, uit de wijk Bronx, daar komt hij dus vandaan. Maakt eigenlijk al zijn hele leven muziek. Begon al op jonge leeftijd bij een rapgroepje. Dat deed hij samen met wat muzikale neven. Heel toepasselijk genaamd de Disco Cousins. Ah, die band die heeft kort bestaan en daarna ging hij dus solo. En een van zijn soloplaatjes is uiteraard dat plaatje I Got A Man. En die kwam dus uit 1994, Positive K. Daarvoor David Bowie met zijn plaat Heroes. En weer daarvoor Marsha Raven. Zij kwam voorbij met Catch Me. Dan nu tijd voor het rockblok op Blue FM en Loco FM. Live is dit.

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Loe als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Loe FM en Loco FM.

prima gitaarwerk, prima drumwerk. Dat kunnen ze wel bij deze band. Als je zo de bandnaam hoort, dan zou je toch denken van die band die komt uit Amerika, uit Texas. Maar dat is helemaal niet waar. Ja, ze komen wel uit een heel ander gedeelte, namelijk uit Glasgow. Daar komen ze vandaan, Schotland dus. En die zangeres, hè, wat is die nog steeds leuk, hè? Ja, toen de tijd was een jaartje of 22 toen ze dat nummer zong. Dat nummer Prayer For You. Maar tegenwoordig is alweer 58 en dan praten we uiteraard over die dame Charlene Spiteri. Leuke dame om te zien, dat zei ik al. En ze is ook nog getrouwd sinds 2018 met een hele bekende kok, een chefkok, genaamd Bryn Williams. Die naam zeg je misschien wel wat, want hij is heel beroemd in Engeland. Is vaak te zien met zijn kop op de Engelse televisie. Daar presenteert hij namelijk kookprogramma's. Schijnt ook dat hij zeg maar meerdere restaurants in zijn bezit heeft, dus een bezige bij dus die man. Dus waarschijnlijk hoeft Charlene Spiteri nooit te koken. Nee, dat doet dus manlief. Oké, okay, Texas dus met Prayer For You. We hadden ook nog eens de Golden Earring voor je met Going To The Run. Dat was een verzoekje, speciaal gedraaid voor Jan Hendrik Doorn uit Wezep. En voor de Golden Earring kwam Live voorbij met All Over You. Die kwam dus weer uit 1995. Italo-discoplaatje van de man Brian Ice. Hij heeft het over Night Girl.

Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse?

0: man, dat is me rakels mooi. Niks geen gedoe met drukken volle strand, maar lekker in zitten in hooi.
1: Hé, hey, dat is voor alwe wijven, man.
0: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
0: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?
0: Nou, hier in het café, daar heb je ook wel bier.

0: Je te draaien in een tanga of een slip, dat zie ik toch veel liever dan zo'n vette boerenkip.
1: Nou dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht. Dat loopt al je spiernaken bloot, dat is te koop voor zo'n jong wicht. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: Dat is niet goed.
1: Herr Bademeister, Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren, was das dann hier in de Grün in de See, so ein Unverschämtheit.
0: Hey, vanavond moet je komen knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor jou?

0: dan schip van niks te strand. Waar wil jij nu dan die mooie bloemen zitten? Ga je lekker naar het platteland? Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op platteland.
1: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleiding en verder op het Rijswijkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
0: Nou, mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij

0: Voorzinnig ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk alles leven niks strand. Waar wil jij niet naar die mooie blauwe? Voorzinnig ga je lekker naar het platteland.
1: Heb jij voor mij een broodje en met uip?
2: Nee.
1: En ik wou er ook nog eventjes een broodje carbonade bij.
2: En voor mij,
1: hè? Wil je ook een patatje met hebben? Doe er maar een beetje pikkelulli op voor mij. Vind ik ook lekker.
2: Ben ik
1: een
2: beetje?
1: En een dubbele patat met voor mijn meisje.
2: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.
3: Loco's Muziekschotel.
4: Loco's Muziekschotel.
5: Herman Zielhuis.

Ja, dat was toch zeker een leuke tijd, de jaren 80. Overal waar je uitging en ook in welke discotheek je kwam, werd gewoon muziek gedraaid van deze band uit Amerika, uit San Francisco. De band Boys Town Gang. Ja, misschien ging je vroeger wel uit in de garage, maar in Oldebroek, in de Stee in Oldebroek. Of misschien wel in het Haasje in Elburg. Er zat toen de tijd ook nog een discotheek. Ben ik ook nog wel eens geweest, heel lang geleden dus. Boys Town Gang, band rondom een discjockey die deze band in het leven riep. Hij maakte er een discoband van, zocht allerlei oude nummers bij elkaar, stak die in een discoversie. Of in een discojasje. En dit was het gevolg van de lekkere plaat op Just Can't Help Believing uit 1983. Daarvoor hadden we nog meer zomerse klank op de radio. We draaiden voor je Haagse Harry en Hollandse Veldse Hendrik. We draaiden voor je de Hollandse rap uit de zomer van 1986. En Brian Ice, dat was Italo Disco. Die kwam voorbij met Night Girl uit 1987. Lou FM en Loop FM, tezamen dus op één zender. Hey, dit is lekker mensen. Dit is LSDJ.

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Lou als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Lou FM en Loco FM.

0: Ja, dat willen we toch allemaal wel, hè? Gewoon ons altijd lekker jong blijven voelen. Maar ja, als ik dan af en toe wel eens in de spiegel kijk, ja, dan zie ik toch best wel wat ribbeltjes bijgekomen zijn. En soms droom ik dat ik eens een keer een of ander pilletje uitvind, waarmee we gewoon weer jonger gaan worden. Ja, dan word je wakker en dan denk je van, ja, het was maar weer een droom. Maar je zou er in elk geval wel rijk meer worden, als dat zo het geval was. Op de radio, de Duitse band Alphaville met Forever Young, de Special Extended Mix. Daarvoor Boston met More Than A Feeling. En weer daarvoor Alice DJ, dat kwam uit Holland met The Lonely One. Logisch muziekschotel. We gaan plaatsmaken voor reclames en het nieuws.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Wij heten u van harte welkom. Tot ziens.

0: Tools en Workwear. In goed Nederlands, alles voor uw auto, professionele gereedschappen en bedrijfs- en teamkleding welke wij ter plekke voor u bedrukken. Een wereldzaak van maar liefst 1500 vierkante meter bij u in de buurt aan de Robertsmatenstraat 21 in Elburg. Op www.agj-elburg.nl vindt u alle info. Of bel gerust 0525 685 415. Of mail info@agj-elburg.nl. Wij helpen u graag.
1: Knalacties met keukens. Geen cadeaus, nog meer cadeaus en cadeaus, maar gewoon super scherpe prijzen. En tot 70% korting op inbouwapparatuur. Dat vindt u alleen bij Veldkamp Keukens, Zuiderzeestraatweg 176, Oldebroek.
2: Telefoon 0620 504049.
3: Hoi, ik ben Thijs. Mijn opa Rini is uitvaartverzorger. Rouwverzorg Rini. Samen met oma Janita komen ze helpen als er iemand is overleden. Ze doen het zoals het hoort. Hebben de tijd en geven de tijd. Ook als er kinderen bij betrokken zijn. Alle aandacht voor iedereen. Waarom zou je een ander bellen als je weet hoe goed opa Rini en oma Janita hun best voor je doen? Je mag gewoon bellen of appen naar 0654783435 of via de website www.rouwzorgrini.nl.
4: Dit is jouw regio radio. Loco's Muziekschotel, Herman Zielhuis.

1983. Leuke samenwerking. Ja, een leuk duetje. Tussen een Engelse zangeres en een Italiaanse zanger. Die Engelse zangeres luistert naar de naam Renee. Ofwel de rechte naam Hillary Lester. Ja, het schijnt dat die dame trouwens nog steeds zingt hoor. Maar toen de tijd dus een duetje aangegaan met de man uit Italië, uit Rome, Renato. Dat was die stevige zanger, die besnorde stevige zanger. Hij kwam op een gegeven moment richting Engeland. Daar ging hij optreden in clubs, in restaurants. En daar ontmoette hij dus die leuke, knappe zangeres Renee. En toen besloten ze dus samen om zomaar eens een leuk liedje te gaan uitbrengen. En dat werd dus het nummer Save Your Love. Die Renato, die schijnt niet meer in leven te zijn. Nee, die is overleden op 29 juli 2009 aan een hersentumor. Hij werd niet ouder dan 69. Maar het was een leuke samenwerking, dat zeker. Daarvoor hoorde je Capella met Tell Me The Way. Die kwam uit de zomer van 1995. Loco FM en Lou FM. Locus muziekschotel. Ja, misschien ook wel een beetje omgetoverd tot Loes muziekschotel. Simple Minds nu op Loco en Lou.

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Loo als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Loo FM en Loco FM.

nou, als je dan een beetje rock'n'rollen kan, ga je gang, doe je best, hè. Even wat calorietjes verbranden. Van die misschien wel calorie-rijke maaltijd die je vanavond hebt genuttigd. Op de radio, de Stray Cats. Uit Long Island, New York, Amerika. Daar komen ze vandaan. Eigenlijk al opgericht in 1979 door een drietal vrienden. Genaamd Brian Setzer. Hij is de zanger-gitarist van de band. Dan hebben we nog een contrabassist. Hij heet Lee Rocker. En de drummer van het gezelschap, dat is namelijk Slim Jim Phantom. Met z'n drieën dus verantwoordelijk voor al die leuke liedjes. Trouwens, toen ze eigenlijk best wel populair begonnen te worden. Toen hadden ze zich namelijk gevestigd in Londen. Want ze dachten van, laten we daar maar eens die rockabilly, rock'n'roll muziek gaan promoten daar in Europa. Dus ze kwamen terecht in Londen, in Engeland. En daar gebeurde het. Daar werden diverse leuke platen uitgebracht. En Dave Edmunds, je weet wel die zanger die je kent van de hit Hi, I Hear You Knocking. Die was een producer. Ze waren dus eigenlijk in Europa populairder dan in eigen land Amerika. Maar ze schijnen nog steeds te bestaan, hoor. Want zelfs over een maand of anderhalf gaan ze weer druk toeren door Amerika. In de maand juli en augustus zal dat dus het geval zijn. Druk bezig dus, die mannen van Stray Cats. Hun plaat dus, Runaway Boys. Dan

Dit programma is nu te beluisteren op zowel Lou als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Lou FM en Loco FM.

Ik zie hem nog zo staan op het podium. Altijd een sigaret in zijn mond. En dan gewoon maar lekker dat nummer zingen. Ja, meestal kwam hij dus, zeg maar, als hij het podium betrad, dan haalde hij dus een sigaret uit zijn binnenzak. Die stak hij dus op en ging hij dus gewoon flink van zich afpaffen en zingen. Deze man, waarschijnlijk dat hij dat later minder is gaan doen. Ja, het waarschijnlijk gewoon een voorbeeldfunctie. En ja, je zou maar zo mensen kunnen aanzetten tot roken. Dus waarschijnlijk had hij die anti-rokers tegen zich. De man, Pino D'Angio, de Italiaan. Hij leeft niet meer. Nee, een paar jaar geleden is hij gekomen te overlijden. Dat gebeurde namelijk op 6 juli 2024. Toen hij overleed, dus op 71-jarige leeftijd. Hij was al een tijdje ziek. Hij had diverse gezondheidsproblemen. Hij had een aantal soorten kankers. Hij had namelijk keel- en longkanker. Hij had hartproblemen en nog wat gezondheidsproblemen. En dat werd dus zijn dood. Maar hij was een populaire zanger, hoor. Die man Pino D'Angio. Zijn plaat Ma Qualité uit 1981 kwam die. En ongetwijfeld, ik weet het zeker, heb je gedanst op dat nummer in het verleden. Voor Pino D'Angio hoorde je Ica Tina Turner met Nutbush City Limits. En weer daarvoor Italo Disco plaat Hey Mr. Mister van Chris. Hey, we gaan even een stukje wandelen op de maan. Ga je mee?

is toch duidelijk een beetje jazzy-achtig, hè? De muziek van deze gasten. Uit Long Island, New York, Amerika. Tweelingbroers. De mannen Billy en Bobby Alessi. Ofwel, gewoon genoemd, genaamd. De Alessi Brothers. Wat een plaatje. Oh, Laurie. Betekende wel de doorbraak voor deze band. Want ze hadden uiteraard in het verleden al zoveel gedaan. Ze begonnen namelijk al in de latere jaren 60 op te treden. Toen speelden ze namelijk nog in een andere band. Maar ze gingen eigenlijk zo'n beetje van alles doen. Ze gingen zelfs nog reclamespots inzingen. En dat soort dingen deden ze dus allemaal. En ze hebben ook nog gezongen in die hele bekende Broadway musical Hair. En zie daar, in 1977 was daar die start van die carrière van deze gebroeders Alessi Brothers. Met dat plaatje dus Oh Laurie. Het was een wereldhit voor die gasten. De Alessi Brothers, nog steeds staan ze op het podium, hè. En toen de tijd, ja, de dames waren toch best wel een beetje verliefd op die gasten. Ja, ze waren gewoon identiek, hadden van die lange haren. En ze zagen er dus best wel goed uit, hè. Die gasten dus, van die Alessi Brothers. Brooklyn Bounce daarvoor met Club Bizarre. En weer daarvoor The Police met Walking on the Moon. En misschien heb je best wel een stevige wandeling gemaakt. En nu gaan we even dansen met deze dame Sharon Redd. Dit is In the Name of Love.

Amerikaanse zangeres, helaas niet meer onder ons. Maar wat heeft ze ons toch verblijd in de jaren 80 met een aantal leuke platen. Dit was die grote hit van haar. In the Name of Love, de dame Sharon Redd. Het programma zit er trouwens weer op, dit programma Loos Muziekschotel. Vandaag was het ook een beetje omgetoverd tot een Loos Muziekschotel. En dat had te maken omdat we ook zeg maar tussen 6 en 8 te horen waren op Loo FM. Willem Vlieger, die was eventjes die was afwezig een 2 uurtjes met zijn programma Tijdloos. Volgende week zal hij gewoon weer van de partij zijn. Straks op de zender bij Loo FM, dan hoor je het programma De Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En wat gaat er gebeuren op Loo FM? Uiteraard Nederlandstalige muziek, dus hou je van het Nederlandstalige lied. Zeker gaan luisteren vanaf 8 uur. Dan is namelijk Edgar Kolkman aanwezig op Loco FM met zijn programma De Heet van de Naald Show. Wat mij betreft, ik zou zeggen, maak er nog een gezellige avond van. En we spreken elkaar volgende week weer tussen 6 en 8 op Loco FM. In Loco Muziekschotel, bij mij de naam is Herman Zieluis. Ik zeg goed weekend en tot in volgende maal. Hoi!

0: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat Van Je Af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Lou FM. We zijn over de 101 in Elburg, nummer 101.
1: Ja, ja.
0: En nummer 526 voor Zeewolde. Het zou wel 102 kunnen zijn trouwens. Misschien dat ik de nummertjes bovenin niet helemaal heb aangepast. Dat zou zomaar kunnen. Maar vorige week waren we er niet?
1: Nee. Ik ben opnieuw opa geworden.
0: Ja.
1: Vorige week zaterdagochtend. En ja, een hele leuke meid. 4 kilo. Ja.
0: Vier schoon aan de haak.
1: Ja. Eline Adelin.
0: Kijk. Nou.
1: Ja. Ja, dus echt trots voor opa.
0: Nou, de felicitaties kunnen binnenstromen op onze social media. Facebook.
1: Ja.
0: Ja, en de weg hier naartoe was vandaag ook weer eventjes even een uitdaging.
1: Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is op dit moment op de Nederlandse wegen. Maar,
0: ja, ik werd ingehaald door een incidentenauto van ProRail. En er kwam nog een ambulance tussendoor jakkeren. Dus, en toen dacht ik een binnendoorroute te pakken. Maar ja, die was ook afgesloten.
1: Ja, jammer.
0: Dus al met al...
1: Het duurde het meer dan, heb je denk ik bijna 3 kwartier omgereden.
0: Ja, en weer terug.
1: Ja.
0: Dus ik heb weer Zwolle van een hele andere kant gezien, zeg maar.
1: Ja, nou, het maakt ook niet uit. Hey, maar wij moeten eigenlijk wel heel snel verder, want we verlullen een beetje onze tijd.
0: Ja, we gaan...
1: Want we hebben heel veel leuke muziek.
0: Zeker. We hebben 2 keer Ruud in de show.
1: Oh, leuk.
0: Ruud Kooi en Ruud Evers. Ruud in uurtje 1 en Ruud Evers zometeen in uur 2 voor de Weekend Express Dance Mix. We draaien een lange versie van de week uit de poll. Daar hebben jullie lekker op gestemd. We duiken natuurlijk ook weer even in onze eigen platenkast voor een fijne lange versie. Daar hebben we een lange versie van de vriend van de show.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. We hebben een Feel Good Saturday Night plaat. We gaan even weer proberen met Herman te bellen. En we hebben deze week nog een Nederpop plaatje.
1: Ja, nou, ook zo lekker.
0: Genoeg te doen dus.
1: Jawel.
0: En natuurlijk alleen maar lekkere muziek in de Weekend Express. Daar hoort deze zeker bij. Dr. Hook, Baby Make.

0: Dr. Hook en The Medicine Show. Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Brengt ons bij de Weekend Express Dance Mix in uur 1.
1: Jawel, en dat is van DJ Ruud, onze eigen Ruud Kooi. Die eigenlijk al heel lang onze vaste mixer in uur 1 is geweest.
0: Zeker.
1: En we hebben weer wat mixen van hem teruggevonden. En daar gaan we gewoon weer mee beginnen.
0: Ja, ik heb in ieder geval zijn mashups ook weer teruggevonden. Maar toen had ik deze alweer klaargezet. En dat was al een hele mooie serie. De Iconic Dance Mix.
1: Ja, dat klopt. Dat Iconic is een beetje van Ben Liebrand. En daar zit een heleboel van DJ Ruud doorheen.
0: Zeker.
1: Ik zou zeggen, gewoon lekker luisteren naar de Weekend Dance Mix in uur 1 van DJ Ruud.
2: Systems for transmission. Activating carrier signal. Ladies and gentlemen, the story continues.

0: Ruud, die mixte hem voor ons in uur 1. The Weekend Express Iconic Dance Mix, nummer 1.
1: En wat een fijne mix is dat, hè?
0: En zo meteen in uur 2 nog een Ruud.
1: Maar dan een andere.
0: Ruud Evers. En dit is Ruud Kooi. Dus beide hebben mixen genoeg. Dus we kunnen nog even door. Maar hier en daar een andere mixer is ook van harte welkom bij ons.
1: Ja hoor.
0: Even een applausje doen.
1: Ja, doe die deur maar open. Vet.
0: Zo, drukte.
1: Hey Ruud, je hoort het. De mensen zijn weer behoorlijk enthousiast. Dus ik zou zeggen, kom maar door hoor.
0: Hij had wat mixen teruggevonden, hè? Die heb met cassettebandjes had gemaakt volgens mij. Hè?
1: Oh. Nou, daar ben ik zeker.
0: Het echte knipwerk.
1: Dat is het ouderwetse knip- en plakwerk wat je dan in de jaren 80 deed. Hè?
0: Jullie maken heel veel herrie.
1: Ja, een beetje jammer dat je dwars door ons educatieve gesprekje heen gaat ook. Ja.
0: Hey, we gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de pool. Jij kon lekker stemmen, dat hebben jullie massaal gedaan. Wij gaan eerst even de winnaar draaien. Zometeen krijg je van Ron de procentjes.
1: Jazeker.
2: The Weekend Express, lange versie van de week.

0: De winnaar van de lange versie van de week. De special dance mix van Nena.
1: En Jürgen wat Wien. Een mooie mix is dat, hè?
0: Jürgen Vol. Jürgen Van.
1: Precies.
0: Later heeft hij nog een keer met Kim Wilde gedaan, hè?
1: Ja, en dan half Duits, half Engels, hè?
0: Any place, anywhere, anytime.
1: Ja. Ja, want die Duitser die kan geen Engels en die Engelser die kan geen, kan geen Duits.
0: Maar het was wel een mooie combinatie.
1: Daarom.
0: We doen even de procentjes.
1: Ja, Nena is toch wel redelijk overtuigend winnaar geworden met 33%. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Op plaats nummer 2, Stephanie Mills met The Madison Song. Uiteindelijk 25% van de stemmen. Johnny Hates Jazz op 3 met Turn Back the Clock. 22%. En op nummer 4 geëindigd The Three Degrees met The Heaven I Need. 19%.
0: Ja, wat onbekende, maar wel een fijne
1: match. Ja, absoluut. Hé, hey, maar volgende week weer 4 nieuwe. En ik denk dat jij al wel een beetje...
0: Nee, ik moet nog.
1: Oh, meen je dat?
0: Ja, ik heb wel Noodweer opgenomen met In de Disco.
1: Ja, die blijft ook leuk.
0: Ik weet niet of we die dan als lange versie moeten doen, maar goed, het is wel een fijne.
1: Ah, dat is een nederpop plaat, hè?
0: Ja, en ik had nog staan natuurlijk Samantha Fox met Touch Me, maar ik moet toch even wat nieuwe opnemen nog. Dus gaan we even doen.
1: Blijf even de infokanalen in de gaten houden, want als het goed is staat het morgen allemaal weer
0: zeker
1: online.
0: Ik heb wel weer een nieuw plaatje trouwens.
1: Oh, vertel, vertel.
0: Een beetje terug van weg geweest. Ze komen oorspronkelijk uit de 90's en ze hebben weer een nieuwe plaat.
2: Hey Fred en Ron, wat gaan jullie nu draaien?

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten wij het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Hot Chocolate en Girl Crazy. En daarvoor de nieuwe single van Milk Inc. Volgens mij inderdaad uit België. Madison heet de nieuwe single.
1: Ja.
0: En ja, dat betekent dat wij nu in onze eigen plaatkast duiken.
1: Jawel. En daar hebben wij eens even weer een flinke schop tegen aangegeven. En wat kwam er uitrollen? Van Nederlandse bodem, hè?
0: Zeker, zeker.
1: Tony Scott met Gimme Some.
0: Rutger Rutti Kroese, die heeft hem gemixt.
1: Ja, dus niet zomaar iemand, hè?
0: Die kan dat.
1: Ja.
0: Dus die heb ik even uit de plaatkast getrokken. Ja, inderdaad. Als hij in de poll had gestaan, ik weet het niet. Het zou nog eens kunnen winnen, want in die Back to the 12 winstgroep zitten wel echte Tony Scott fans.
1: Ja.
0: Maar
1: wij zijn toch ook wel echte Tony Scott fans.
0: En zeker.
1: Wij hebben het ook altijd gehad over de vriend van de show, want hij heeft in het begin voor ons ook nog wel eens wat gedaan.
0: Ja.
1: Dus ja, het is gewoon jammer dat hij nu eigenlijk zo goed als...
0: MS heeft hij.
1: Ja, hij kan niet zoveel meer. Hij ziet niks. Hij hoort slecht. En ja, dat is gewoon heel jammer.
0: We zullen ook eens de mix van Ruud erbij pakken. Want die heeft hem al een paar keer gebruikt.
1: Die heeft inderdaad ook veel met Tony Scott gedaan.
0: We duiken in onze eigen platenkast. Gimme Some.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En clean.

0: Uit de eigen platenkast, de lange versie van Tony Scott, Gimme Some. En wat een fijne plaat weer, hè. En ook echt weer een fijne remix eigenlijk.
1: Lekker. Ja, ja. Hij is goed. Hey, we gaan naar de Feel Good Saturday Night plaat. Ondertussen ga jij even proberen contact te leggen met Herman. Even de juiste knopjes.
0: Ja, ja,
1: ging dat dan niet helemaal lekker, want toen had ik de schuiven omhoog gedraaid.
0: Ja, nou, dat ging, er gingen er toen meerdere dingen tegelijk mis. De schuif stond open en volgens mij hadden we de verkeerde cd-speler.
1: Ja, ik weet niet al wat er allemaal was. Maar
0: in
1: goed.
0: Ieder geval, dat ging even niet lekker.
1: Maar nu weten we wat we moeten doen.
0: Jawel.
1: Dus concentratie.
0: Zeker weten.
1: Eerst even de winnaar, zometeen de procenten.

0: De winnaar van de Feel Good Saturday Night plaat is Max en Get Away.
1: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Ja, oude jingle. Twitter niet meer?
2: Nee.
0: En X ook niet meer?
2: Nee, dat doen we niet meer dan.
0: Want het kan via Facebook en via de mail.
2: Ja.
0: weekendexpressfm@gmail.com.
2: Ja, we pakken Herman er even bij.
0: Herman is erbij.
3: Hallo.
0: Ja, zie je.
2: Ja, zie. Kijk. Ja, nee, helemaal mooi. Ik ga even de percentages nog vermelden. Max met Getaway was de grote winnaar. Of groot, in ieder geval de winnaar. Roxanne had hem meegebracht via Facebook. 29%. Tina Turner, Better Be Good To Me, had ik ingebracht. 26%. Curiosity Killed Cat met Misfit. Fred had hem ingebracht. 18%. Even zien. Piet Gabriel met Steam had Frans ingebracht. 16 en Herman, jij was, ik snapte niks van DJ Chesto. Wij dachten echt, dit is een winnaar, maar nee.
3: Heel weinig.
2: Ja, nou, viel, ja, het nou, zit allemaal ja, dicht bij
0: weinig,
2: elkaar.
0: Weinig.
2: Het is 11%. Kijk, het zit redelijk dicht bij elkaar, de laatste drie, zeg maar. Maar ja, dit had ik niet zo ingeschat.
0: Nee, maar ja, goed, weet je, soms dan hebben mensen gewoon het idee dat ze eventjes Max willen horen met Getaway. En dat had ook Traffic kunnen zijn wat dat betreft, dus...
2: Heel raar.
0: Ik heb wel weer een nieuwe.
2: Vertel, welke heb jij, Fred?
0: Ik had in eerste instantie de Commodores opgenomen met Going to the Bank.
2: Ja.
0: De maxi-single, dus die kan ik wel een keer in de lange versie zetten. Maar dat doe ik dan volgende week niet, want ik ga ook Brick House inbrengen.
2: Brick
0: van de Commodores.
2: Van de Commodores. Nou, ik ben nog fan van vroeger van New Order met Blue Monday.
0: En, ja, is ook een fijne.
2: Ja. Herman, had jij al een nieuwe bedacht?
3: Ja, ik had er eentje. Hathaway met What is Love.
0: Oh, die is ook, ja.
2: Ja. Kijk, dan...
0: Dan val je weer in de smaak bij de Facebookgroep Back to the 12 Inch. Want daar komt wel eens wat voorbij van Hathaway inderdaad.
2: Ja, dit zijn echt... wij posten dit gewoon op internet, zeg maar. Maar ja, het wordt ook... volgens mij zet je het ook direct...
0: Ja, in de Facebookgroep van Back to the 12 Inch. Daar komen allemaal maxi-singles voorbij. En,
2: zijn echt de liefhebbers.
0: Dat zijn de liefhebbers van het vinyl. Dus die stemmen ook vaak op dit soort poltjes. Dus dat scheelt nog wel eens de helft. Als ik wat weinig stemmen heb, dan gooi ik hem daar altijd in. En dan loopt hij snel op naar de 50, 75.
2: Ja,
0: dus dat is wel grappig.
2: Maar in ieder geval, we zetten Hathaway erbij, Herman. En dan gaan we voor volgende week. Vanaf morgen staat het allemaal weer online. En dan gaan we kijken.
0: Nog last gehad van het onweer, Herman, of niet?
3: Ja, het is hier behoorlijk is het hier last gegaan.
2: Ja?
3: En Enschede geloof ik ook. Daar was het ook kommer en kwel.
2: Ja, nou...
3: Dus, nu is het rustig. Als ik nu naar buiten kijk, dan is het goed.
2: Ja, ik heb nu het dakraam ook maar weer opengezet. Want het is wel heel broeierig hierboven, hoor.
0: Hier, niet normaal.
2: Oh, ja. Wij hebben het zweet overal staan waar het niet hoort te staan, zeg maar. Netjes, hè?
3: Nee. Maak er maar foto's van.
2: Nou, doe
0: ja,
2: niet.
0: Maar dan... nee. Dan worden we aangeklaagd, denk ik.
2: Ja, en misschien, voor hetzelfde geld denken ze ook nog dat het Geur TV is of zo. Nee, doe maar niet.
0: Nee, dus we zetten alles weer eventjes in het poltje. Dan kunnen jullie weer lekker stemmen. Even een berichtje sturen voor jouw Feel Good Saturday Night plaat naar weekendexpressfm@gmail.com. En onze Facebook even in de gaten houden. Het logo met de vier padjes.
2: Nou, precies. Gaan we de volgende plaat doen?
0: Zeker.
2: Zeg het maar.
0: Ja, gaan we nog even Herman gedag zeggen?
2: Ja.
0: Zeg even Herman gedag.
3: Ja,
0: zeg even Herman gedag. Dat is wel aardig.
2: Ja. Herman,
0: anders hangt hij nog steeds aan de telefoon straks.
2: Graag tot volgende week.
3: Is helemaal goed.
0: Ik stuur nog eventjes wat AI-dingetjes naar je toe, Herman.
3: Oh ja, heel mooi.
0: Ik ben al druk bezig. Maar ChatGPT heeft het even een beetje warm ook hier.
2: Ja,
3: natuurlijk.
2: Het is hier boven met een hele kleine airco aan 29 graden.
0: Oh, nou, het voelt als 45.
2: Dus ja. Hé, maar...
3: Trek maar uit die kleding.
2: Doe me niet.
0: You can leave your head on. Ja.
2: Nee, Nederpop gaan we naartoe.
0: Ik ga nog een Nederpop plaatje draaien. En dat wordt dan Done With It van Kensington, de oude bezetting. En als we nog een beetje tijd over hebben, dat denk ik niet. Maar dan doen we ook nog een stukje Incognito met Always There. En dan zijn we na de klok van het hele uur nog een uurtje bij.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met Prince, Idol Joe en Marky Mark. En United, hele fijne plaat.
1: En ik blijf dat een mooie uur openen vinden.
0: Zeker. Hey, we hebben nog een uurtje voor je staan.
1: Ja, en wat voor een uurtje. Met heel veel leuks en heel veel mooie platen. Ja, zullen we eens even aftrappen, Fred?
0: Ja, de redactie van het Raam en Waar Nieuws is eventjes weekendje weg.
1: Oh, alweer?
0: Ja, goed. Ik moest daar wel toestemming voor geven, want het was een familiekwestie en dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: En het televisieprogramma kwam langs met die, hoe heet dat? Met die, ze moesten een ruzie oplossen, weet ik veel wat.
1: Oh, een beetje dat met die rijdende rechter.
0: Nee, Bert van Leeuwen.
1: Ja,
0: dus ik weet niet. Maar goed, ik denk, ja, ga maar.
1: Ja, doe maar dan. Ja.
0: Stappen in die limousine. Dus goed. Het is dus volgende week weer Raam en Waar Nieuws, maar we hebben genoeg te doen, hoor. Dus wat dat betreft.
1: Ja.
0: We gaan hem even aftrappen.

Zometeen natuurlijk de Weekend Express Dance Mix nummer 2 van Ruud Evers. Daarna gaan we naar de Pim Pam Pet 3 from 1, 23 mei 1998.

0: fijne klanken van Annie Lennox en Dave Stewart. Oftewel, The Eurythmics.
1: Dat was echt een gouden duo, hoor.
0: Ja, en ik vond dit ook wel een hele fijne... Ook een hele goede maxi-single van trouwens.
1: Ja, ja,
0: ietsje langer, maar ja, misschien kunnen we die wel een keer in de poll zetten.
1: Gaan we gewoon doen.
0: Gaan we gewoon doen. Ja. Volgende week zetten we die in ieder geval in. The Eurythmics.
1: Jawel.
0: Sex Crime. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix. En in uur 2. Weer een Ruud.
1: Ja, Ruud Evers. En we hadden hem net al even een poster van de show met zijn naam erop doorgestuurd.
0: Ruud en Ruud.
1: Ja, dat vond hij helemaal leuk. Dus we gaan gewoon zijn Dance Mix nummer 2 draaien. De Weekend Express Dance Mix nummer 2 van Ruud Evers. Bij de Weekend Express.
0: Waarom doet hij het niet?
1: Omdat je een schuifje open moet zetten.
0: En waarom heb ik dat schuifje naar beneden gedaan dan?
1: Weet ik toch niet.
0: Oh, net omdat het... Ja, oké.
2: Take an administration and help.

0: Ruud Evers. Mixen van ons in de Weekend Express. De Weekend Express Dance Mix nummer 2.
1: En wat een fijne is dat, hoor.
0: Hele fijne mix. En ik heb nummer 3 ook al binnen.
1: Oh.
0: Dus volgende week kunnen wij gewoon lekker door met nummer 3.
1: Dan hebben we weer Ruud en Ruud.
0: Ja, misschien wel.
1: Hoe leuk is dat?
0: Hé, hey, we doen even een applausje.
1: Ja hoor, de deur mag open.
0: Even deur open.
1: Jawel.
0: Het wordt even druk, want het kinderkoortje is weer gearriveerd, mensen.
1: Ja, dat hadden we vergeten te vermelden, maar...
0: Ja, ik weet niet of ze kwamen, want ik heb verder niks meer gehoord.
1: Ze waren aan het oefenen naast het bejaardenhuis, het laatste zuchtje.
0: Huppatee.
1: Ja.
0: Ja, dan moeten we opa ook weer een keertje bellen, want die zit ook in het laatste zuchtje. Dus hij zit in zijn laatste zuchtje, maar hij zit in het bejaardenhuis het laatste zuchtje. Die moet ook weer eens een keer bellen.
1: Nou, lijkt me een strak plan.
0: Hey, we moeten even zingen.
1: Ja, want mijn vrouw was afgelopen donderdag jarig. En dat hebben we natuurlijk wel gevierd. Omdat wij ook opa en oma geworden waren.
0: Nou.
1: Hebben we het eigenlijk wel lekker doorgevierd, zeg maar.
0: Dus dat, gaan we even staan.
1: Ja.
0: Even weer bij de microfoon. Hangt aan het plafond, hè?
1: Ja, er hangen er 3.
0: Er hangen er 3. Moet genoeg zijn.
1: Ja.
0: Kan die?
1: Hard zingen.
0: Jullie kunnen. Ik zet de muziek aan, hè, nu. Ja, dat is die, hoor.
1: En opletten, hè. 1, 2.
0: Even wachten nog. Ja. Ik geef wel een seintje. Als ik mijn duim omhoog doe, mag jij zingen, goed? Niet in je neus. Ja.
1: Okay.
0: Komt-ie aan, nu.

0: Ja hoor.
1: Nou, mag ik nog van harte gefeliciteerd namens de voltallige crew van de Bieker Express.
0: En de directie.
1: En de directie. Pim Pam Pet en 3 from 1. 23 mei 1996 gingen we heen. Daar kwamen we uit bij Busta Rhymes.
0: Oh, dat is lekker.
1: Met Turn It Up. Sampletje van The Knight Rider zit erin. En Texas met de Wu-Tang Clan. Say What You Want. En daarna gaan we even nieuwjaar te doen.
0: Ja, nou dan ben jij nog even druk met het omleiden van de nodige kabeltjes.
1: Gaan
0: en
1: we
0: dan, ik hoop dat je het redt in
1: ja,
0: die twee plaatsen.
1: Ja, dat redden we wel denk ik wel. Busta Rhymes eerst en daarna Texas in Pim Pam Pet en 3 from 1.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
1: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
1: Nou, heb ik weer. Mooi van elkaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
2: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: Texas met de Wu-Tang Clan en Say What You Want. En daarvoor Busta Rhymes met de Knight Rider.
1: Nou,
0: turn it up. Tijd voor een nieuw jaar toch? Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
2: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
0: Ah nee man, hou eens even op.
1: Waarom?
0: Nee,
1: waarom?
0: Die waren weg.
1: Ja.
0: Die moest ik hebben.
1: Ja, wij gaan weer een nieuw jaartal doen. Het rad staat en als het goed is heeft Fred de kabeltjes allemaal weer goed gedaan. En de microfoon...
0: Ja, volgens mij werkt alles.
1: Ja, lampjes op groen, hè?
0: Of dat helemaal goed staat. Ja, denk ik wel.
1: Ja, hè. Nou, dan loop ik naar het rad.
0: Loop jij er maar even.
1: Als jij dan zover bent, dan ga ik daar eens even een flinke rukker geven.
0: Hij kan. Ja, die microfoon moet je wel even zachter zetten.
1: Ja, dat zou je zachter doen, maar een beetje hectisch ook allemaal nu.
0: Ja, geef niet.
1: Maar het werkt in ieder geval wel weer.
0: Dat, kijk eens,
1: dit gekke ding, dat doet het altijd, hè. Ook al hebben we hem een poos niet gebruikt,
0: nee,
1: hij doet het altijd. Ik ga eens even kijken. Ja, je verwacht het niet, maar wij gaan naar 1988.
0: Kijk. Dat is bijna altijd goed.
1: Ja, jaren 80 is eigenlijk altijd wel goed. Nou, jullie weten, ik moet dat altijd even opzoeken op mijn zakjepanner, want alle computers zijn hier bezet.
0: Ja.
1: Dus even mijn zakjepanner erbij en jullie weten, ik heb een hele grote zakjepanner, een echte Samsung.
0: Samsung.
1: Samsung, ja. En die is zo groot, die moet overdwars. Ja, mijn vrouw moet ook altijd mijn spijkerbroeken aanpassen, want anders past het niet. 1988. Kom ik uit op week nummer 23, Fred.
0: Kijk.
1: Glenn Medeiros. Op tuurlijk. 1. Ja, natuurlijk. Nothing is gonna change my love.
0: Dat voor is hem net niet.
1: Nee, die is te vaak gebruikt. Op 2. S-Express met Team from S-Express.
0: Kijk, leuk.
1: Daar gaan we de goede kant op. Op 3. Fleetwood Mac met Everywhere.
0: Ook een leuke.
1: Nou, wat zie ik daar nog staan? Taylor Dane. Ook een beetje de vrouwelijke uitvoering van, hoe heet die zanger, van Aerosmith.
0: Ja.
1: Ja, ja, ook met die hele grote Tyler lippen. Ja. Ja. Prove Your Love heet dat nummer.
0: De opvolger van Tell It To My Heart. Ja. Oké, okay, leuk.
1: Michael Jackson staat er ook nog in met Dirty Diana.
0: Ja, ook een fijne.
1: En Dale met Simon Simon.
0: Ja, die blijft ook leuk trouwens. Ja, uit de stal van Prince is dat trouwens.
1: Ja, ik zie trouwens Prince ook twee keer Prince uit. Dus de keuze is reuze.
0: www.top40.nl, week 23. En dan kom jij 40 plaatjes tegen. En dan wil je even een bericht sturen. Ja, ja. weekendexpressfm@gmail.com. Stuur ons een mailtje. Welke drie platen wil jij horen? Mag ook een berichtje op Facebook.
1: Ja hoor.
0: Personal message. Het logo met de vier padjes. Dan kom je bij de Weekend Express. En dan lezen wij het.
1: Ja,
0: die andere Weekend Express lezen wij niet meer.
1: Nee.
0: Tenminste, kunnen wij niet meer lezen.
1: Nee, dat wordt gedaan in Vietnam.
0: Dat denk ik,
1: ja. Daar zit een lumpia-vouwer. Tijdens het vouwen van de lumpia's onze oude berichten.
0: Ja, precies. We gaan er nog eentje doen. 23 mei 1998.
1: Jawel, de Temperer met Feel It.

0: The Temperor en Feel It. Ook een sampletje, hè?
1: Ja. Van de Jacksons.
0: Ja. Ze jatten wel allemaal bij elkaar. Hé, ik zei al, rame waarnieuws, jingletje wel, maar cabaret gaan we eerst doen. Want de mensen van rame waarnieuws zijn even weg.
1: Ja, die waren opgeroepen bij een of andere familiebijeenkomst.
0: Familiediner was het. Ja, dat was het.
1: Familiediner. Zussen en ja.
0: Dus ik weet niet wat het afgelopen is, maar dat
1: wij horen dat misschien volgende week.
0: Zeker. We gaan een stukje cabaret doen van Helgen Hendrik.
1: Ja, die blijft ook leuk.
0: En hij heeft het over Facebook en een dvd'tje wat hij gekocht heeft. En daarna de tip van de week. En dat is een nieuwe single van Martin Garrix. En hij heeft het samen opgenomen met Ed Sheeran.
1: Nou, hoe mooi.
0: Repeat it. Tip van de week bij de Weekend Express. Eerst even naar Helgen Hendrik. En daarna naar Martin en Ed.
2: Ik heb, een zetje terug, heb ik een porno-dvd besteld. Bibol.com. Van 1994, Beffen und Boomsen in Bayern. Heb ik, deel 3, dat is de beste, hè? Beffen und Boomsen heb ik besteld. En heb ik vervolgens laat bezorgen bij mijn buurman. Wie hummeling. Dat is mooi, hè? Dat kan bibol.com. Je kunt zeg maar wat bestellen. En dan kun je dat vervolgens laten bezorgen op een datum en een tijdstip waar je zelf kunt bepalen. Dus ik heb het laten bezorgen op een woensdagmiddag, die hummeling. Want op woensdagmiddag is Bernard Hummeling altijd biljarten. Dan is hij er niet. We zien de vrouwen waar. Oh, ja. En Truus Hummeling is mijn nieuwsgierig wief, jongen. Oh, ja, dan maakt altijd alles los. Dus nou, op de woensdag dat pakje gebracht zal worden, ik leid al helemaal klaar. Ik leid al helemaal klaar te kijken. Ik denk, oh, dat wordt lachen, jongen. Dat wordt een mooie dag. En busje kwam voor in weer, waar de postbezorger kwam. Pakje ging door de brievenbus, hè. Oh, maar het duurde nog geen minuut of er kwam een gilhoedhoes. Oh, Bernard! Vieze, vuile, ranzige padjakker! Als ik je te pelk krijg, maak ik je af. Ik denk, oh, dat wordt lachen. Dat, ja, lekker, lekker, lekker, lekker. En toen Bernard in hoes kwam, oh echt, wow, hij had nog geen stap over de drempel gezet. Of het gungde van en bekken en schreeuwen op elkaar. En ze vies ging het hoesen en ze maakten elkaar voor rotte vis uit. En ik kon echt alles horen. Stond ik gewoon voor de deur uit de lusten mee. En in mijn nagaan, hè. Je hebt de hele dag even maak en het kost nog geen tientje. Gratis tip, maar gewoon door. Is leuk. Facebook, wisten jullie dat? Ja, ik heb ook Facebook. Ja, ik heb Facebook. Ja, sterker nog. Ik heb op Facebook heb ik inmiddels 9000 vrienden inmiddels, hè. Ja, 9000 vrienden. 9000 hele, fijne, warme, innige vrienden. En weten jullie hoeveel van die hele fijne, warme, innige vrienden me hebt geholpen bij de verhuizing? Helemaal niemand! Helemaal niemand. En dat zegt veel zo niet alles over het fenomeen Facebook. Want wat een misselijkmakend medium is dat, zegt dat hele Facebook. Wat een nepwereld wordt doorgecreëerd op dat Facebook. Bah! He, Facebook is er alleen maar voor bedoeld dat mensen hun leven zo mooi mogelijk voorstellen. Iedereen is gelukkig op Facebook. Oh, fotootje erbij. Ik heb zulke leuke kinderen. Vind ik leuk, vind ik leuk. Ik heb zo lekker gekookt. Vind ik leuk, vind ik leuk. Kijk eens wat een mooie poes ik heb. Vind ik leuk, vind ik leuk. Bah! Misselijk maken in de wereld is dat het hele Facebook. Ik kan goed aanvertellen. Ik kan zo'n voorbeeld aan. Ik zal er eens een voorbeeld doen aan. Hè. Gewoon mijn eigen Facebookpagina. Nou, hoppatee. Collega van mij, Harry Jansen, is nu kennelijk op wintersport. Wist ik ook niet. Ik kan het kennelijk betalen. Nee, hè. Is op wintersport. Heeft dan op Facebook heeft een fotootje geplaatst. Bom op een of andere berg in Zwitserland. Hè. Daar zie je hem staan. Misschien een vrouwenneus hem. Misschien een dochterneus hem. En dan zit dan een tekstje onder. Lekker op vakantie. Lekker aan het ontspannen in Zwitserland met mijn lieve gezinnetje. Omdat het kan.

0: Wat nu, Harry Jansen, lieve gezinnetje? Wat nu, lieve gezinnetje? Zo de mythe toch op, man? In de hele wereld werd dat een kind over de wieven hebt. Een helleveegde en zo bij de Efteling kan solliciteren als hollebolle heks. In de hele wereld werd dat die ranzige, dikke dochter van hoe in de volksmond ook wat een wipkip worden genoemd, of nee? Omdat het hele dorp er al overheen is geweest. En ik kan wend naar Jansen, want ik ben ervaringsdeskundige. En dan een spring van mijn lieve gezinnetje, Lord of the Knocking, Johans Worst. Gek dat er rondloopt. Maar dat is typisch Facebook weer, hè? Allemaal van die kulberichten, allemaal van die onzin, van wij hebben het zo mooi. Of ook totale onzinberichten. Heel ook altijd als Sinterklaas het land doet is, hè? Nog niet zo lang geleden, Sinterklaas het land doet is, hè? Waardoor teleur dan een kerstboom halen, hè? Ja, dan gaan mensen dan gewoon naar een tuincentrum, hè? Dan haal je een kerstboom, de boom ging achterin de auto, wie vuurt naar hoe zijn. De boom wordt in een potje geplaatst, er komen balletjes in te hangen, er komen lichtjes in te hangen, er wordt een piek op bezet. En het eerste wat de leur hoort is een foto maken met de mobiele telefoon van de kerstboom. Klik, klak. En dan kreeg je op Facebook de storm. Zo, hij staat. Ja, nu ben je nog een klapboom nog. Alsjeblieft, waarom doen jullie dat? Wat een onzin is dat? Waarom doe je dat? Ik doe toch ook niet iedere keer als ik bemisteer dat ik het op Facebook zeg, maar ja. Wat een kulkoog is het allemaal. Facebook, een misselijkmakend medium is het. Of, ja, maar dan ook heel vaak gezegd, dat is een beetje modern, hè. He, dat de leuting wordt, wil ze medelijden wil ze opwekken met zichzelf. He? Dan wil ze medelijden genereren. Dan is één enkele van doet niets. Verschijnt er op Facebook een of andere zwart-wit foto van een lelijke herdershond. En dan zit er een tekst zit eronder. Zucht. Het is alweer een jaar geleden dat Herta van mij is heen gegaan. Ik mis hem nog iedere dag. En dan schreef ik er direct onder. Ik en nee, groetjes, de postbode. En dat is misschien wel hard. Hè? Maar het is ook wel eerlijk, het is wel direct. En daar ontbreekt het aan het hele Facebook. Eerlijkheid, directheid. Hè? Gewoon zeng wij door in plaats van al die flauwekul. Gewoon eerlijk zijn. Daar ontbreekt het aan op het hele Facebook. Hè? Dat je gewoon op de zaterdag hand als man zegt wat je hebt te doen. Hè? Dat je gewoon op Facebook zegt. Zo. De mooie naam dat. Even een Poolse prostituee alle hoek van de slaapkamer laten zien. Omdat het kan. En omdat ik er 50 euro voor betaald heb. En allemaal van die duimpjes eronder weer. Wat vind ik leuk, vind ik leuk, vind ik leuk. En van die reacties eronder. En dan kan ook reacties eronder van. Hé, hey, prostituee. Mooi beroep. Je komt nog eens onder de mensen.
1: Weekend Express.
2: Tip van de week.

0: Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran. Tip van de week bij de Weekend Express.
1: Hoe mooi.
0: Leuk danceplaatje. Ik had nog even wat info. Ja, Kensington zal ik even niet doen, want dat is wel een beetje bekend natuurlijk, hè, van Kensington. Maar ja, Sommelieu misschien ook wel. Maar ze staan hier in de buurt. Op Douwpop komen ze.
1: Ja, dus dat is bij mij
0: ondoek, hoor. Noem eens waar natuurlijk. Nederlands popgroep uit Den Haag. Onder leiding van Camille Meijerzonne.
1: Meijerzonne. Ja. Meijerzonne.
0: Meijerzonne. Ja. Of zoiets. In 2019 verscheen hun debuutalbum Ver de Sommelieu. Gevolgd door The Mustard Seed in 2021. Met beide albums belandde de band in de album Top 100. De doorbraak bij het grote publiek volgde met een uitgave van de single Multicolor. Een hele fijne plaat. In 2022. Sommelieu begon in 2025 als solo-project van de Haagse Camille. Al snel werden verschillende mensen toegevoegd aan de band. Maar gingen ook weer mensen weg. In de laatste bezetting werd gewerkt aan het debuutalbum. Dat op 8 februari 2019 verscheen onder de titel Ver de Sommelieu. De presentatie van het album vond op de verschijningsdatum plaats in een uitverkocht paard in Den Haag. Ja, een beetje de poptempel, hè?
1: Ja, in Den Haag, ja.
0: Hoewel Sommelieu twee albums had uitgebracht die vrij goed ontvangen werden, zowel commercieel als door de recensenten, brak de band pas in 2002 door met bij het grote publiek. Met hun eerste single dus Multicolor. En daarna volgden inderdaad een heleboel leuke nummers. Ik heb gekozen voor It's Only Love.
1: Ik vind dat een hele goede keuze.
0: Nederpop bij de Weekend Express.

0: plaatje van Nederlands bodem, Sam Jeu, It's Only Love.
1: Dat is een einde, dat doet de deur
2: dicht. Er is een tijd van komen,
1: ja!
2: En er is een tijd van gaan.
1: Nee!
3: Kusjes verder, ja, voor kusjes. Iedereen.
2: Wegwezen!
0: Oh, nee, wacht even. Oh, oh,
3: prettig weekend.
0: Dan. Ja, prettig weekend.
4: Daar.
0: En kusjes, ja, voor iedereen. We gaan hem even afronden, mensen. Hij zit er weer op, de Weekend Express.
4: Ja, onze twee uurtjes zitten er alweer op. En dat betekent dat je nu natuurlijk niet de radio moet uitdoen. Want er komt nog zoveel leuks. Onze collega's draaien ook gewoon hele fijne muziek. Als je ons niet zo lang kan missen, dat snappen we ook wel. Maar dan moet je toch even uitzending gemist terugluisteren. Ja,
0: dat kan bij www.lokaleomroepzeewolde.nl. Uitzending gemist, dan kom je onze show weer tegen. Dat is dezelfde als in Elburg.
4: Ja hoor, en anders moet je toch wachten tot volgende week zaterdag.
0: Zeker.
4: Voor nu alvast Joep Doei en de Mazzel. En we draaien nog één plaatje. En dat is Evelyn Thomas met High Energy. Graag

Het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaard procedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten.

Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day.

Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.